0: Leuven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week

0: Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
2: Dit is de dag.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

I'm a fireball.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, Peters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, afgelopen zomer heb je het stokje van als voorzitter van VV Zwammerdam overgedragen. Want een nieuw leven staat er voor de deur. Althans, een nieuwe periode in het leven. Na 37 jaar als inwoner van het dorp staat er een verhuizing op de planning. Ja, daarmee is het voorzitterschap dan denk ik niet meer handig om dat te gaan doen. Althans, ja, het ligt eraan waar je gaat wonen.
2: Ja, nou, ik ga wonen in het dorpje Baak. Dat is een heel klein dorpje, zoiets als Zwammerdam. Maar dan in de buurt van Zutphen.
1: Ja, dat is wel iets verder af van Zwammerdam.
2: Ja, zeker. Zeker, ja.
1: Is dat dan ook de reden geweest waarom je bent gestopt als voorzitter?
2: Nou, kijk, ik ben nu 15 jaar voorzitter. En ik dacht, dat is sowieso een mooi moment. En ik had steeds al geroepen, als de MFA in het dorp daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dan is dat ook mijn laatste jaar. En die wordt 31 december dit jaar opgeleverd.
1: Ja. Dus, is dat de doelstelling dan ook eigenlijk?
2: Sorry. Het past allemaal mooi, zeg maar.
1: Ja. Is dat dan ook de doelstelling geweest in de afgelopen jaren om dat dan nog even voor elkaar te krijgen? En dan te denken van nou, dan is het voorzitterschap voor Zwammerdam ook wel meteen even goed?
2: Ja, nou ja, die MFA, dat is al een traject van een kleine 10 jaar.
1: Ja, dat heeft lang geduurd inderdaad.
2: Met allerlei bezwaarschriften en toestanden. En ondertussen wordt het 2 keer zo duur. Dus dan is het ook maar weer de vraag. Blijft dat wel beschikbaar voor van de gemeente daarvoor. Dat was best wel een. En het was natuurlijk voor de vereniging een buitengewoon, ik zou bijna zeggen, pijnlijke periode. Omdat je jaar in jaar uit een jeugdelftal minder had. Hè. In 2013 zijn de bejaardentehuizen gesloten. Nou, dan blijven alle bejaarden wonen. Als je in Zwammerdam heb je maar 550 huizen. Dus ja, dat betekent dat op een gegeven moment overal overal alleen maar een alleenstaande bejaarde inwoont. Ja.
1: En daardoor dus te weinig jeugd om ook bij de jeugdelftallen aan te sluiten?
2: Je hebt ze gewoon niet.
1: Nee.
2: We hebben jaren gehad dat we zelfs misschien nog een pupillenteam hadden van, omdat de kleine pupillen 4-4 waren. Nou ja, op dat moment dat het met meer was, dan hield het op. Ja. En ja, je ziet.

0: Nou, en er komt van buitenaf komen ook niet mensen naar Zwammerdam, is ook logisch. Boskoop heeft zijn eigen club, Bodegraven heeft 3 clubs, Alphen aan den Rijn heeft 4 clubs. Aarlanderveen heeft zijn eigen vereniging. Dus ja, er gaan wel mensen weg, maar er komt niemand terug.
1: Nee, op voorhand zou je zeggen, wat heeft een voorzitter van een voetbalclub nou te maken met zo'n MFA? Maar dat is echt wel belangrijk gewoon voor het, en de voetbalclub, maar ook voor het dorp. Dat er gewoon wat meer jeugd komt, dat er wat meer jongeren zijn.
0: Ja, nou ja, de woningbouw, dat is eigenlijk het grootste probleem in dit dorp.
1: Ja.
0: Ondertussen zijn we natuurlijk 2013, dus we zijn al 13 jaar verder. Dus dat betekent ook dat, ja, zo gaan het, mensen gaan dood. En door die relatief hoge prijzen van huizen, kunnen alleen 2 verdieners erin terugkomen. Ja, en dat brengt weer kinderen met zich mee, 2 verdieners.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trompetten, uniformen en vooral eigenlijk een heel groot spektakel. Dat is op zaterdag 12 september, want dan verandert het Lauraplein weer in een eigenlijk groot openluchttheater in feite. De 35e editie van de Taptoe in Alphen aan de Rijn, die zal dan plaatsvinden. Vooraf een street parade door het centrum en daarna een avond vol muziek en show. Aan de telefoon hebben we Annemieke de Bruin. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Annemieke, de Taptoe, de 35e editie.
2: Ja, leuk, we hebben er zin in.
1: Wat staat er precies op het programma? Ja, ik heb het een en ander al verteld, maar jij kunt beter vertellen, denk ik.
2: Ja, we hebben eigenlijk een stukje streetparade inderdaad en een Taptoe op het Lauraplein. Ja. De korpsen kleden zich deze avond, of eigenlijk al jaren, om in de Bonifatiusschool. En sinds we op het Lauraplein zitten, moeten ze dus een stukje lopen naar het Lauraplein. En de afgelopen jaren zijn we bijna, regelrecht over de Alphense brug huppetee naar het Lauraplein gelopen. Maar dit jaar hebben we die route een beetje uitgebreid. Dus de korpsen gaan over de Alphense brug linksaf de winkelstraat in. Pakken een stukje aarkade mee en maken echt even een leuk slingertje door het centrum. Ja, om de mensen te vermaken, om misschien nog wat mensen mee te nemen richting het Lauraplein. Om iedereen te laten genieten van de marsmuziek. En aangekomen bij het Lauraplein rond 8 uur starten we dan om 8 uur met de Taptoe.
1: Ja, en dat is natuurlijk oud en vertrouwd. Die street parade wordt er dan naartoe gevoegd. Maar dat is geen stille tocht, hè? Dat is echt wel met alle bombarie. Dus ze gaan echt spelen.
2: Zeker geen stille tocht. Nee, wij van Stichting Taptoe houden wel van een beetje marsmuziek door het centrum. Ja. Dus dat wordt trommels, trompetten. Dat wordt ook wel wat show-elementen, verwacht ik. Er zijn wat verenigingen bij die het ook wel leuk vinden om onderweg niet alleen maar recht toe recht aan te lopen. Maar wat dansjes en wat andere bewegingen te maken. Dus dat wordt leuk.
1: Welke verenigingen zijn erbij betrokken?
2: Ja, we hebben 3 Alphense verenigingen dit jaar. Wij vinden het altijd wel belangrijk om een beetje een mix in het programma te hebben tussen wat lokale verenigingen. We hebben ook vaak graag een jeugdkorps erbij. De jeugd is de toekomst. Hè. En dan kiezen we altijd voor 1 of 2 topkorpsen. Echt die een mooie, flink stevige show kunnen laten zien. Ja. Zoals ieder jaar hebben we Combrio. Dit jaar openen zij de Taptoe. En we hebben ook Crescendo uit Alphen. Zij hebben allebei de majorettes van Alphen erbij. Dus er zit ook nog een stukje show-element in. En ook gemeente Alphen natuurlijk, TTH uit Hazerswoude. Die zijn er ook bij dit jaar.
1: Ja.
2: En dan hebben we nog twee andere soorten korpsen. We hebben Showband Urk uit Urk. Die hebben jachthorens. Dat is echt wel een andere klank die zij maken. Maar die maken er echt een feestje van met wat ik net vertelde, met de dansjes en de figuren.
1: Ja.
2: En Showband Wezep. Van Limburg Stierenband uit Wezep, sorry.
1: Ja, ja.
2: En zij hebben dit jaar ook meegedaan aan het Wereldmuziekconcours. Die laten echt een show van niveau zien.
1: Oh, wat tof. Ja, ik weet inderdaad van vorig jaar nog en van de jaren daarvoor. En eigenlijk al van die 35 jaar Taptoe ongeveer. Want zo oud ben ik inmiddels ook.

0: dat er wordt altijd ook een gastband uitgenodigd. Nou, dit jaar dus ook uit Urk en Wezep.
1: Ja, klopt.
0: Wat tof, hè?
1: Ja, we zijn natuurlijk ook een aantal keer van plek gewijzigd in Alphen. Mm-hmm. We hebben een tijdje op het Torwekkerplein gezeten, toen bij het oude gemeentehuis. En we zijn nu heel blij met het Lauraplein, want het is gewoon een lekkere plek. Toch nog wel een stukje centrum wat je mee kan pakken. Ja, het is fijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Een hele goede morgen. Het is 1 minuut over 7. Je luistert naar de Ochtendshow op Studio Alphen. Met nu het nieuws. Die krijg je van de NOS.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
10: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
9: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
11: We kwamen er gewoon niet doorheen. We staan bij basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
9: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we nog even kijken naar het nieuws uit de regio. Die krijg je van Pim Nestes. Pim, goedemorgen. Je staat open als het goed is. Nou sta je wel open.
12: Goedemorgen Richard. Goedemorgen. Nu staan we open. We gaan beginnen.
8: Of is dat probleem hè?
12: Morgen en zondag is het Open Monumentendag in Kagen-Brasum. Openen zo'n 40 monumenten hun deuren in Alphen aan den Rijn. Ook 65 andere monumenten doen ook mee. Ook Nieuwkoop doet mee. Bezoekers kunnen monumenten bekijken en deelnemen aan wandel-, fiets- en vaartochten. Morgen worden in Kagen-Brasum bovendien 18 molens verlicht tijdens molendag.

0: Er is geen situatie op de weg, want er staan helemaal geen files. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, daar kan ik ook heel kort over zijn. Er is geen enkele storing of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
0: Nou zeg, wat doen we dan hier?
1: Ja, vrij.
0: Heb niks.
2: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op, dus ik dacht misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
3: Wat ga je doen?
2: Ik ga op de radio!
3: De radio?
2: De radio!
4: Nou.

0: over 7. Een ontzettend goedemorgen op deze vrijdag 11e van september. Ik zeg ook goedemorgen, Pim.
1: Ja, zeker, Richard. Jij ook een hele goede morgen.
0: Ja, je ging net eventjes weg voor koffietalen. Je realiseert ineens van, oh, we moeten op de radio.
1: Ja, ik hoor dit deuntje. Ik denk, er komt muziek aan. Maar nee, dit is natuurlijk het deuntje van, wij gaan beginnen.
0: Ja, precies. Hé, de laatste keer dat jij hier was maandag.
1: Zeker.
0: Jij zit nou tegenwoordig op school.
1: Ja.
0: Of tenminste, je zit, nou, niet tegenwoordig. Je zat al een tijdje op school.
1: Ja.
0: Maar je bent weer begonnen deze week.
1: Ja.
0: Hoe is het bevallen?
1: Nou, ja, voor de luisteraar, het is goed bevallen. De luisteraar ziet niet hoe ik erbij zit. Maar ik zit hier met echt een... Ik mag voor Wesley even invallen. Dus ik zit hier met een bizarre kater. Dat kunnen we stellen.
0: Lekker dan.
1: Want ik heb gisteravond heb je bij mij op de studio altijd de bonusborrel. Voor de studentenjournalistiek. Ze kennen ze allemaal.
0: Ja.
1: Dat zijn de befaamde borrels waar je gewoon elkaar een beetje ontmoet. Elkaar lekker leert kennen. Als je in de derde jaar zit, ken je op een gegeven moment heel die studie op je duimpje. Dus dan is het gewoon eerder gewoon... Hey, we mogen lekker drinken met z'n allen op donderdagavond. Het is helemaal niet meer een kennismakingsborrel. Dus dat is helemaal geëscaleerd. Ik stond ook achter de bar. Maar goed, supergezellig. En we staan hier gewoon, hè, op de vroege ochtend.
0: Maar wacht, jij stond achter de bar?
1: Ja, zeker.
0: En dan word je toch niet geacht om te drinken? Tenminste, word jij zo geacht om niet te drinken?
1: Het ding is, je staat er gewoon vrijwillig.
0: Ja.
1: Dus er is niet echt, zeg maar... er zijn gewoon een aantal mensen die kunnen de bar bedienen.
0: Ja.
1: En ik kan dat. Alleen, het is gewoon helemaal geoorloofd om gewoon... Ja, totaal door het geluid.
0: Oké, maar jij hebt dus gratis lopen drinken.
1: Ja. Dat is echt lekker. Want dan kijk je de avond daarna, dan zit je in de trein terug. Kijk je op je bankrekening en denk je... Oh,
0: ja, lekker.
1: Dat is lekker. Dat is lekker. Maar er is geen roggel af. Ik heb gegeten, ik heb gedronken. Ja, dit is lekker. Ja,
0: dus het is eigenlijk gewoon compensatie voor je werktijd dan daar zo, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus een soort
0: dus betaling in natura.
1: Betaling in natura, ja, precies. Nee, heerlijk is dat, joh. En dan ook nog biedt iedereen aan om een slaapplek te geven. En dan denk je, Dat gaat dus helaas niet. Want ik mag lekker met Richard radio gaan maken.
0: Ja, dat zei ik dan ook.
1: Ik mag lekker met Richard radio maken. En ik heb er gewoon zin in.
0: Nou, ik voel me helemaal vereerd, joh. Dat je gewoon voor mij gewoon teruggekomen bent.
1: Is gras groen. Dat vind ik gewoon leuk. Ja, ik kan er gewoon van genieten.
0: Ja, joh. Waar jij gisteren aan het drinken was. Ik was gisteravond, gistermiddag en avond was ik bezig om wat aan te sluiten voor onze vaatwasser. Je moet een beetje voor je zien. Wij hebben een aanrechtlat met twee hele brede laders erin. En daarnaast staat het best wel breed fornuis.
1: Okay.
0: Met andere woorden, totaal geen ruimte meer voor zo'n inbouwvaatwasser, weet je wel?
1: De ruimte is op een gegeven moment op.
0: Ja, precies. Nou, dat wisten we toen we erin kwamen in het huis. En mijn vrouw had zoiets van, ik doe wel gewoon afwassen. Vind ik wel. Het deed vroeger ook, weet je wel. Maar we zijn nu inmiddels anderhalf jaar dat we in het huis wonen. En mijn vrouw die begon het steeds minder leuk te vinden om op af te wassen.
1: Ja, op een gegeven moment is het ook mooi geweest.
0: Dus we hebben besloten om een vaatwasser te kopen. Nou, die moet dan aan de andere kant van, de keuken komen. Maar ja, daar was geen water en geen afvoer.
1: Ja,
0: op dit moment is er nog steeds geen water. Wel afvoer, want die heb ik gisteren aangelegd.
1: Kijk eens.
0: Maar daar ben ik dus gewoon echt de hele middag en de hele avond mee bezig geweest. Ik ben helemaal brak nu. Ik heb spierpijn op spieren van ik niet eens wist dat ik ze had.
1: Nee, dat geloof ik.
0: Twee keer heb ik terug moeten gaan naar Alphen, want ik kwam erachter dat ik een foutje had gemaakt. Ik had de afvoerpijp had ik wat te laag bij de grond gezet, waardoor er dus geen mogelijkheid meer was om een zwanenhals erin te leggen. Houdt dus in dat als je dat niet doet, dat je dus allemaal vieze geurtjes in huis krijgt, omdat het aangesloten is op het riool natuurlijk.
1: Ja, dat is goor.
0: Dus je hebt geen waterslot. Dus ik moest daar weer voor terug, ik moest helemaal zoeken. Nou, dan ben je ook anderhalf uur verder.
1: Ja.
0: En goed, ik moet vandaag dus verder, maar dan met de waterleiding.
1: Maar ligt het? Het eerste deel ligt,
0: ja. Dus daar ben ik wel blij om.
1: Lekker.
0: En dan moet ik de waterleiding liggen, moet ik nog verder afwerken. Het aardigblad moet terugkomen, moet nog een kastje ervan maken, om het zo maar te zeggen. Maar ja, goed, dat is voor latere zorg. Eerst maar even zorgen dat dit allemaal werkt zonder lekkages en zo.
1: Ja, nee, dat is sowieso wel lekker. Maar
0: dus
1: ik vind het heel opportunistisch, hoor, voor... maar waarom? Laat het doen, Ries. Laat het doen.
0: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Laat het doen. Inmiddels zijn we aan materialen bijna net zoveel kwijt als dat de vaatwasser zelf heeft gekost.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Maar dat is het voordeel van zo'n bouwmarkt. Als je spullen niet gebruikt, dan kan je ze terugbrengen.
1: Ja, dat is waar. Maar goed.
0: Dus ik kan er wel wat spullen terugbrengen. Dus ik denk dat ik nog zo'n 50 euro winst heb dadelijk ook nog.
1: Lekker. Maar ja, wel 50 euro aan spierpijn ook weer terug.
0: Dat is pijnlijk.
1: Maar goed,
0: dan denk ik dus vanochtend van... Nou, ik doe de ochtendshow, dan ga ik naar huis... dan ga ik eventjes lekker een bakje koffie drinken... en dan ga ik daarna weer verder. Maar dan kreeg ik dus vanochtend een mailtje van... of een WhatsAppje van... joh, de webmail ligt eruit. Nou, dan ben ik ook systeembeheerder hier bij de omroep. Ja, dus jij weet wel wat ik net doe naar de ochtendshow natuurlijk. Dat is niet een waterleiding aanleggen.
1: Ja.
0: Dus dat moet ook weer geholpen worden.
1: Ja, ik...
0: Het komt allemaal tegelijk.
1: Jij bent een man van vele kwaliteiten en Je neemt ook een heleboel op je vork.
0: Ja, maar ze zeggen ook wel eens, weet je wel, van... in het Engels zeggen ze jack of all trades.
1: Iets met een trick. Iets,
0: gewoon echt een jack of all trades. Maar dan gelijk achteraan, master of none. Dus je kan heel veel, maar je blikt nergens in uit.
1: Jeetje, man. Ja, dat wil ik niet tegen je zeggen. Want je bent, naar mijn idee ben je wel een man die vele dingen kan.
0: Ja, oh ja, je wil me vandaag gewoon te vriend houden. Dat is het gewoon.
1: Dat is sowieso. Ja, ik heb sowieso een voordeel bij als ik jullie te vriend hou. Laten we daar duidelijk over zijn.
0: Oké, dan. Hey, het is inmiddels 12 minuten over 7. Vrijdag 11 september. Goedemorgen, we gaan echt beginnen met de show.

0: Bente en Parachute, daar, Parachute moet je eigenlijk zeggen. Daarvoor nog de Easy Beats en Friday on My Mind. Ik ben net iets helemaal vergeten.
1: En dat is...
2: Het weerbericht.
1: Kijk eens.
0: Ja, dat is echt... Weet je, ik heb hier een draaiboek heb ik hier voor me staan. Maar daar had ik hem niet in kunnen... Toen kon ik hem niet invullen, maar ik kan, op een of andere manier kan ik ook in één keer niet meer knippen en plakken. Dus ik heb me eigenlijk gewoon helemaal overgeslagen, sorry. Ja, we gaan hem alsnog doen. Vanochtend is het bewolkt en gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Er staat een matige zuiden tot zuidwesten wind. Vanmiddag blijft het eerst bewolkt met in het oosten en het zuidoosten wat motregen. Later klaart het van het westen uit op, soms op, maar er kan nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden en het westen. Dus we zitten hier goed wat dat betreft.
1: Lekker.
0: Maar het komt nog niet helemaal goed. Weet je, ja, je kan volgens mij beter in het zuiden zitten, want daar worden 21 graden.
1: Ja, maar ik moet zeggen, het is beter dan de afgelopen dagen. Mijn goeie, wat was dat een weer...
0: Ja,
1: nee, regen.
0: Ik vertelde het nog tegen Wesley. Ik moest mijn zoontje ophalen. Die zit in Svassheim, zit hier op school. Die zit tegenwoordig op voorschrift onderwijs. En hem ging ik ophalen. En ik kreeg me toch een regenbui voor mijn kiezen op de snelweg. Ik reed op een gegeven moment, denk ik, 20 km per uur op de snelweg. Ja, dat is ook best wel eng hoor.
1: Daar hoor je ook niet vrolijk van.
0: Als je echt helemaal niks meer ziet, dat...
1: Regen is ook angstig.
0: Oké. En goed, voor vandaag staat er in ieder geval niet zulke regenbui op het programma.
1: Dat is veel beter.
0: Goed, gaan we door met het volgende dingetje.
3: Wat staat er in de krant?
0: Wat staat er in de krant? Ik pak hem er gelijk eventjes bij. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief over de energiekosten die morgen in de ministerraad wordt besproken. Veel huishoudens betalen over 5 jaar ongeveer 400 tot 600 euro meer dan nu in een jaar. Vooral huishoudens met een warmtepomp gaan meer betalen. Al blijft de gemiddelde rekening voor deze groep wel lager dan die van andere huishoudens. De belangrijkste verklaring voor de oplopende tarieven zijn de stijgende netkosten. Er moet worden geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet en dat wordt doorbrekend. Ja, de gemiddelde burger krijgt overal de rekening voor tenslotte.
1: Ja, daar vind ik dus eigenlijk best wel wat van.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik vind er ook wel wat van.
1: Wat ik er dus heel erg van vind is, jij zegt ook van het wordt doorbrekend op de burger. Alleen ik vind daar dus van, de overheid heeft gefaald. Ja. Samen met, maar vooral ook de energiebeheerders. Want die hadden ze aan kunnen zien komen. Niemand heeft aan de noodbel geklonken de afgelopen 10 jaar.
0: Klopt.
1: En nu opeens zeggen we, ja, dit gaat hem helemaal niet worden. Wat zitten die lui de hele dag te doen?
0: Ja, dat vraag ik me dus ook. Of iedereen moet af van dat fossiele brandstof gebeuren. Iedereen moet een warmtepomp hebben.
1: Ja, maar dat is prima.
0: Maar, oh god, we hebben te weinig stroom.
1: Nee, maar dat vooral. Kijk, hetzelfde geldt. En wat ik helemaal, maar als we toch de lade van Pim weer even opengooien.
0: Ja.
1: Als je dus zonnepanelen hebt op je dak... kreeg je vroeger geld terug.
0: Ja.
1: Dan gaat gewoon over een jaar situatie komen. Dan moet je geld gaan betalen.
0: Ja, je moet geld gaan betalen voor energie
1: die jij levert.
0: Jij levert
1: aan de overheid die zij kunnen gaan...
0: Ja, maar niet aan de overheid, maar aan de netbeheerders.
1: Ja, maar dat is de wereld op z'n kop.
0: Ja, dat is het ook.
1: Dat is gewoon letterlijk de wereld op z'n kop.
0: En dan vind ik dus juist gewoon schandalig... dat bijvoorbeeld de mensen in Den Haag... waar gewoon met een glad gezicht staan te zeggen van... ja, maar dat is normaal.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Nee, dat is niet anders, normaal. Tuurlijk
1: niemand
0: niet.
1: Anders in Europa doet het.
0: Natuurlijk.
1: Ja, we moeten weet je hoe ik een beetje ben? We moeten naar een systeem en dat is het volgende. Op het moment dat als je het als de landen om je heen het niet doen, doe het niet!
0: Nee, ja, dat. Nederland moet eigenlijk altijd wel een beetje vooraan lopen en het liefste jongetje uit de klas zijn, hè?
1: Ja, maar nee, maar stel, andere landen doen het niet, dan doen wij het ook niet. Omdat het werkt niet. Wij zijn niet een grootmacht.
0: Ben ik met je eens?
1: Een grootmacht die moet voorop lopen. Die moet zeggen, nou, als het voor Frankrijk of Duitsland zegt, wij gaan dat doen... dan doen ze dat echt wel met een goede beweegreden.
0: Ja, nee, is ook
1: maar als, kijk, de Fransen kun je nergens op opnemen, want die demonstreren als de benzinetienzen duurder wordt.
0: Goed. Ja, nou, daar wordt tenminste nog gedemonstreerd.
1: Ja, maar daar gaat nergens meer over.
0: Hier in Nederland wordt gewoon de weg afgezet. Nee, daar heb je lekker wat aan.
1: Ja, maar ik heb liever dat er 5 mensen een weg afzetten met z'n allen... dan dat je gewoon dat een heel land weer zegt, we gaan demonstreren. Omdat je ziet dat hele land heeft al jarenlang geen president, geen regering... Het werkt voor geen. Het is houtje touwtje werk. En er zit 1 guy, die heet Macron. Of Macaron. Ja. Ik weet niet hoe die precies heet, maar Macron.
0: Macaron.
1: Ja, Macaron. En die Macaroni, en die zit gewoon te genieten. Want die zet gewoon meneer na meneer na meneer daar gewoon aan.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dat is de wereldpolitiek.
0: We gaan door naar jouw nieuws.
1: Ja, verder even over de wereldpolitiek. Hoe leer je een generatie die op 11 september 2001 nog niet was geboren... over de aanslagen en de nasleep daarvan? Ja, sommige docenten worstelen daar hier heel erg mee. Want leerlingen hebben hun kennis eigenlijk nodig om elkaar te kunnen begrijpen. Maar in hun onderbuik zitten al die TikTok-filmpjes en naïeve redenen die in de weg kunnen gaan zitten. Ja, de nieuwe generatie kijkt volgens onderzoek heel anders naar 9-11... dan wie de aanslagen bewust heeft meegemaakt, vertelt Maxime Hendricks. Want zij geeft aan, zij is projectmanager bij het bedrijf Ter Info. Dat is een terrorisme organisatie Die bezig is vanuit de Universiteit Utrecht om scholen te helpen om les te geven over het politieke geweld. Maar zij geeft aan dat ze heel kritisch zijn geworden, de nieuwe generatie.
0: Ja.
1: Ik vind daar wel wat van.
0: Ja, hier nog één.
1: Want kijk, ik ben ook de generatie na 9-11. Ik heb het niet meegemaakt, niet bewust. Maar er is gewoon een soort ding over 9-11 dat we gewoon allemaal weten van...
0: Iedereen weet het.
1: Dit
0: tuurlijk.
1: Is zo'n intens moment. We hadden het er ook even buiten de uitzending over. Ik denk dat dit het meest intense moment is in de geschiedenis van de mensheid, in de moderne historie.
0: Nee, daar ben ik niet met je eens. Dan moeten we toch naar de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar één dag.
0: Maar ik vind het wel van deze eeuw.
1: Maar
0: dit
1: is wel,
0: tot nu toe.
1: Ja, er is wel natuurlijk een moment voor 9-11 en na 9-11.
0: Ja, klopt.
1: Omdat we wisten gewoon, niemand kon zich bewerkstelligen dat dit mogelijk was.
0: Ja, al is het alleen maar dat je niet meer je schaartje mee mag nemen met het vliegtuig in.
1: Ja, maar neem maar...
0: Ja, dat. Tuurlijk, ik wil het niet bagatelliseren natuurlijk, dat niet. Maar je hebt wel gelijk, inderdaad. Het is voor... iedereen weet er wel vanaf. Maar wat jij ook zegt, de generatie van nu, die heeft het niet bewust meegemaakt. Ja, en dan staat het toch wat verder van hun bed.
1: Ja, en dan moet ik wel zeggen, kijk, ik als journalist vind het echt... en jij waarschijnlijk ook, vind het ook magisch dat je wel... dat je vragen mag stellen bij alles. Je moet bij alles vragen stellen. Alleen, er zijn gewoon naar mijn mening bepaalde onderwerpen waarvan we weten, ja... zo zit het nou eenmaal.
0: Ah, is ook zo, zeker.
1: Er zijn heel veel mensen die geloven hier niet in. Maar ja, er zijn gewoon bepaalde mensen die... Je moet het gewoon kunnen bewerkstelligen, want dit is zo heftig.
0: Nee, ben ik met je eens.
1: Ja, stel er maar geen vragen over of zo.
0: Ja, don't tell, zeggen ze dan weliswaar. Maar nee, ik vind wel, iedereen moet wel van op de hoogte zijn... Wat er precies gebeurd is, wat er vooraf aan is gegaan. Maar ook wat er daarna is gebeurd, hè?
1: Bedoel,
0: dat kan ik me dan nog herinneren... dat er bij de Verenigde Naties, dat Amerika daar zat... zat gewoon glashard te liegen over dat er weapons of mass destruction zouden zijn. Weet je, dat is ook allemaal daarna gebeurd. En iedereen sprong op die wagen, want iedereen had allemaal dat 9-11 in hun achterhoofd zitten... En mensen in de achterhoofd, dat stond nog zo heel erg op de voorgrond zelfs nog.
1: Ja, ik had ook een prachtig interview van Max Westerman, de oud-journalist van RTL Nieuws, zoals er bij RTL. Want hij was live bij die aanslagen. Ik raad iedereen aan om dat even terug te kijken, want het is echt bizar interessant om te zien hoe die man ook spreekt. Maar hij geeft er nou ook aan, er is echt een wereld voor en na.
0: Ja.
1: Dat je dus maar ook wat jij dus zegt met die nasleep. Waarschijnlijk, al had 9-11 nooit gebeurd, hadden we nooit Trump aan de macht gehad.
0: Nee.
1: Dat dan hadden er zoveel andere keuzes gemaakt geworden in de Verenigde Staten, maar ook in de wereld. Ja, is best bizar.
0: Ja, zeker.
1: Zeer indrukwekkend. Heb je ook die lichtshow gezien die ze hebben gedaan gisteravond?
0: Nee, ik heb wat dat betreft heb ik niet gevolgd.
1: Ja, echt bizar, man. Ze hebben met allemaal drones de Twin Towers exact nagemaakt.
0: Oh.
1: Midden in New York, maar het is echt bizar indrukwekkend. Iedereen was ook op straat. Het was echt heel mooi om te zien.
0: Oké.
1: Echt heel indrukwekkend.
0: Ik ga de beelden nog even bekijken. Inmiddels is het 4:08. Wij zijn eventjes door het nieuws heen nu, dus gaan we door dan.

0: America and a Horse with No Name. Het is inmiddels 7:30 precies. We gaan zo ook naar de NOS headlines. Wat heb jij daar ook nog in het nieuws, Pim?
1: Ja, op de vuist na een ongeval. Wat is er gebeurd? Je hoort het zo.
0: Oeh, ben wel benieuwd.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
0: Tot zover de NOS headlines. We gaan naar Pim voor het nieuws uit de regio. Pim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Richard. Twee bestuurders zijn woensdag na een onverkeersongeval in Alphen aan den Rijn op de vuist met elkaar gegaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van Diepenbrokweg en de Zonneweg. Een van de bestuurders bleek onder invloed en is aangehouden. Ook andere bestuurders zijn aangehouden. Maar dat kan de politie niet bevestigen. Bij het ongeluk werden er 2 gekeerde auto's geraakt. Beide bestuurders hoeven niet naar het ziekenhuis. Christine Kasperij uit Alphen aan den Rijn is genomineerd voor de Ballon d'Or voor de prijs voor de beste voetbalster van de wereld. De International behoort tot de 30 genomineerden. Kasperij won dit seizoen met Manchester City, de Premier League en de FA Cup. De verdedigers speelden inmiddels 53 interlands voor Oranje. Ook Vivianne Minima en Esmee Brugs zijn genomineerd. De winnaar wordt 26 oktober bekendgemaakt in Londen. In de Oude Wetering wordt morgen tijdens Open Monumentendag het eerste verhalenbankje onthuld. Wethouder Nick van Egmond neemt de taak op zich. Op het bankje voor de Remonstrantskerk kunnen bezoekers via een QR-code luisteren naar de geschiedenis van bijna 4 eeuwen oude schuilkerk van de Wetering. In totaal komen 6 verhalenbankjes in Kagen-Brasem. Met verhalen over bijzondere plekken in onze gemeente. Dat was het nieuws.
0: Pim, dankjewel. Dan gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Nou, daar kan ik heel erg kort over zijn. Er is geen situatie op de weg, er rijdt helemaal niks. Hoe is het bij jou, Pim? Met sporen dan?
3: Ik kan er ook heel kort over zijn. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld. Binnen de regio.
0: Alle sport. Oh. We gaan zo verder met de ochtendshow. Ik krijg nog 2 platen voor je. Van mij is Alex Warren. En daarna Billy Ocean.

0: Heerlijke wakkerwordmuziek van Billy Ocean, Caribbean Queen. Daarvoor nog Alex Warren en Fever Dream. Ja, je zal het maar hebben als je ligt te slapen. Ook wat minder eerlijk gezegd. Het is inmiddels 10 minuten over 7:30. We gaan hem weer spelen, ervoor of daarna. Het idee is eigenlijk heel simpel. Ik laat ze daar een stukje muziek horen. En aan jou dan de taak om daar zo een titel en een artiest en een voor of na bij te zetten. En dat doe je dan via WhatsApp. Ga daarvoor naar studiohalve.nl/WhatsApp.
1: Ja, en laat het weten.
0: En laat dat weten. Dus zet daar in titel, artiest, voor of na een bepaald jaartal en je naam. Dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, en wat kan je winnen? Dat magische.
0: Ja, die drie stickers, hè?
1: Die drie stickers.
0: Die drie stickers. Ja. Iedereen wil ze hebben. Ze zijn felbegeerd, zijn ze.
1: Nou, nee, je ziet ze overal in Alphen
0: hangen. Ik zie ze op fietsen, ik zie ze op brommers, ik zie ze echt overal. Zie
1: ja,
0: ik
1: oprecht. Ja, dus dat is superleuk. Ja, en willen we hebben. Ook? Ja, magisch principe.
0: Ja, zeker. Goed, dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten met wat voor jaar dan we spelen. We spelen dit keer met het jaar 2001. Want vorige keer dat we dit speelden was Gorillaz en Clint Eastwood het antwoord.
1: Oeh.
0: Dus nog eenmaal. studiohalve.nl/WhatsApp. Daar kun je naartoe. Dan kun je daar je berichtje achterlaten voor de studio. En zet er dan in titel en artiest.
1: En voor of na 2001.
0: Wow. Ja. Ben jij er klaar voor, Pim?
1: Nou ja,
0: want ik speel hem dan met jou.
1: Ja, nou ja, jij weet natuurlijk wat het is zometeen.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje zenuwachtig. Gewoon.
0: Ben jij zenuwachtig?
1: Nou, omdat weet het is, jij weet altijd heel goed welk nummer het is. Je bent hier een beetje de kampioen van de redactie.
0: Ja, dat wil ik niet zeggen, maar vaak weet ik het wel, ja.
1: Ja, je bent gewoon de kampioen van de redactie.
0: Maar dan moet ik wel eerlijk bij zeggen, als ik na de eerste 2 seconden niet weet, dan weet ik het ook helemaal niet.
1: Nee, dat klopt. Maar het is meer van... Ja, ik denk toch dat dan jij mee kijkt naar mij kijkt zometeen. Dat je denkt, ja, maar Pim, hoe weet je dit nou niet? Hoe kan je dit nou niet weten?
0: We gaan het gewoon zien.
1: We gaan het zien.
0: Zit je er klaar voor?
1: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Komt-ie aan.

0: Nou, dan moet ik hem echt afvragen. Dus de grote vraag is, wat was deze track? Ik wilde van je weten een titel, ik wilde weten een artiest... en voor of na het jaar 2001. Als je dat allemaal achterlaat in de WhatsApp... dan ga daarvoor naar studiohalve.nl/WhatsApp. Laat er ook gelijk je naam erachter, want dan kunnen we je gelijk ook benoemen. En dan, wie weet, win je dan wel die 3 stickers.
1: Ja.
0: Het zou zomaar kunnen gebeuren.
1: Je maakt het me heel moeilijk.
0: Ik vind het wel meevallen. Ik vind het echt meevallen. Maar goed, het kan allemaal natuurlijk. Ja goed, je krijgt er voor zo'n kleine 2,5 minuut.
1: Even een nummertje draaien.
0: Even een nummertje en dan komen we snel weer bij terug.
1: Waar we goed in zijn.

0: Laura Jansen en Wicked World. Ja, we verlieten je zojuist met de grote vraag. Kwam de track die je net liet horen voor of na het jaar 2001? Ik wilde van jou een titel weten, ik wilde een artiest weten... en ik wilde de voor of na het jaar 2001 van je hebben. En je naam natuurlijk, dat is wel heel belangrijk.
1: Wel handig.
0: Heb jij een idee wat het is?
1: Ja, Ries, spijt me.
0: Wat het was?
1: Spijt me.
0: Zal ik het nog één keer laten horen? Misschien dat je het dan wel weet. Komt-ie hoor.

0: je nog dan? Straks bijna afgelopen. No one there to run to, to run to, to run to. Nou, weet je het nog steeds niet?
1: Nee, maar ik weet niet wie dit is. Ik heb het idee dat dit... Oké, in mijn verdediging, Richard. Het spijt me, ik weet het niet. Maar in mijn verdediging. Maar je kent toch wel het gevoel dat je zo gefrustreerd bent... dat je weet, ik weet hoe dit nummer heet en ik kom er niet op.
0: Ja, en als ik het nu niet ga zeggen wat het is... dan moet je de hele dag ben je van je padje af.
1: Oké, kan je me één hint geven?
0: Ik heb zojuist de titel ook laten horen.
1: Nee, maar een hint? Nee, de titel denk ik dat ik nu weet. I See Under The Sun.
0: Ja.
1: Maar het is dat...
0: Nee.
1: Oh, huh?
0: Nee, niet helemaal.
1: Oh. Ja, Under the Sun.
0: Bijna. Bijna goed.
1: Oké, maar dit is toch gewoon een one-hit wonder?
0: Nee, die hebben wat meer tracks nog gehad, hoor, volgens mij.
1: Oh.
0: Voor,
1: het is niet Dotan, toch?
0: Nee, het is niet Dotan. Nee, dan hebben we al gelijk één fout antwoord. Dat zei namelijk, wie zei dat ook? Ik ga hem er even bij pakken, alle antwoorden. Tenminste, alle mensen die wat hebben ingestuurd. Waar sta je? Ik heb allemaal tabbladen openstaan.
1: Ik
0: had Sanne, die zegt inderdaad Dotan.
1: Ja, maar chatbox die stroomt over met Dotan.
0: Dat is dus niet goed, maar die had wel de titel goed.
1: En de titel is?
0: All Things Under The Sun.
1: Oh, en het is niet Dotan?
0: Het is niet Dotan.
1: Ja, die chatbox stroomt over met Dotan.
0: Nee, ik kijk even verder. Bas die zegt Ed Sheeran Thinking Out Loud. Daarna...
1: Dan ben je het kwijt.
0: Nee, echt niet. Kings of Leon. You Somebody. Zegt Kim.
1: Kings of Leon. Is het niet Kings of Leon? Met All Under The Sun.
0: Nee, dat is echt niet goed. Dennis die zegt Lady Gaga Pokerface. Nou, dat vind ik het helemaal niet op lijken zelfs.
1: Ja, dat gaat ergens meer over.
0: Maar er is één persoon die het wel genoemd hebt.
1: En dat is?
0: Dat is Jeroen.
1: En die zegt?
0: Jeroen zegt Wolf, All Things Under The Sun, na 2001. Ja. En dat is inderdaad het goede antwoord. Wolf, All Things Under The Sun, na 2001. Daar was ik naar op zoek. Jeroen die heeft gewonnen. Laat nog eventjes je adresgegevens achter, Jeroen. Dan kunnen we de stickers naar jou opsturen. Dat is ook wel handig natuurlijk. Goed, volgende keer dat wij dus weer de voorlopige naspelen... spelen we met het jaar 2011. Want dat was het jaar toen waar deze plaat uitkwam.
1: Weet je wat ze ook hebben gemaakt?
0: Nou.
1: I got my mind made up.
0: Nou, ik was net op zoek, maar ja.
1: Ja. Bizar.
0: Ja. Ik vind het wel... van welk jaar ben jij?
1: Ik ben 2003. Zo moet ik
0: jij
1: zo
0: bent van 2003?
1: Ja.
0: Dan had je het moeten weten.
1: Dit had ik moeten weten. Dit is een track uit de jaren... Ja, ik pak hem er even bij.
0: Ja, 2011.
1: 2011, ja.
0: Nee, maar is 8, denk ik. Ja, 8.
1: Ja, maar dat had ik moeten weten.
0: Ja, denk ik wel.
1: Dit maar is goed, jammer.
0: Volgende keer, bij maandag ben je er geloof ik weer, hè?
1: Ik denk het wel,
0: dat is
1: ja.
0: Nog niet zeker.
1: Nee, dat moet ik nog even met jou bespreken. Maar dat kunnen we niet live op radio doen.
0: Als we gaan spelen, dan mag je weer meedoen.
1: Geit. Ja, zeker.
0: Doen we dat. Ja, goed. Door met muziek. Het is 10 minuten voor 8.

0: was eigenlijk altijd wel een hele grote hit. Maar nog groter geworden door een skit, zoals we dat noemen, bij Saturday Night Live. Samen met, ik zeg nou weer de verkeerde microfoon, ik ben ergens anders gaan zitten. Samen met Jim Carrey.
1: Ja joh.
0: Op een gegeven moment is er ook nog een film gemaakt, dan niet met Jim Carrey, maar die heette Night at the Roxy.
1: Oh.
0: Misschien was het leuk om daar naar te kijken. Dus er zijn best wel leuke dingetjes om naar te kijken.
1: Dit vind ik echt een leuk muziekfeitje. Richard, maak je mijn ochtend weer echt helemaal vrolijk.
0: Ja, je bent geloof ik een groot fan van Hathaway. Want je zat lekker mee te dansen hier in deze video.
1: Dit is zoals ik al tegen jou zei. Dit is gewoon voor mijn jeugdherinneringen. Dit is gewoon hier wordt bij mij thuis, als deze aangaat, dan is het gewoon volle bakrammen.
0: Oh ja.
1: Dat is heerlijk.
0: Mag hoor. Mag
1: je. Ja, mag dat. Heerlijk.
0: Mag allemaal, tuurlijk. Muziek kan ook lekker hard hier in de studio, dus het komt allemaal goed.
1: Lekker hè.
0: Even kijken, heb ik nou nog wat gemist? Volgens mij mis ik nu nog wat, want ik mis nog een plaat.
1: Oh, dat kan goed. Ja,
0: we zijn namelijk veel te vroeg. Ik denk, we gaan naar het nieuws doen. Maar nee, dat gaan we helemaal nog niet doen, want het is nog veel te vroeg.
1: Het is nog veel te vroeg. Gaan we dan gewoon nog lekker muziek draaien?
0: Wat wil je? 70s, 80s of 60s?
1: Nou, zullen we dan de 80s doen en dan Jeff Buckley? Die is nu heel populair nu tegenwoordig. Zou we Jeff Buckley opzoeken? Die is nu heel populair op TikTok.
0: Even kijken.
1: Voor de luisteraar.
0: En welke dan?
1: Zijn populaire. Die
0: Last Goodbye, Grace of A Lover, You Should Come Over. Dat zijn de enige twee die ik heb. Of enige drie.
1: Het ding is dus, er is nu één plaat.
0: Een beetje langzaam.
1: Ik ga tussendoor, ik zit nu heel snel voor de luisteraar die denkt, hè, wat zijn deze gozers aan het doen?
0: Ja, maar je kan het opzoeken. Ik heb het niet in het systeem staan, dus kan ik niet uitzenden.
1: Je hebt het helemaal niet uitzenden. Oh, het is jammer. Ja. Nou, die gozer is heel populair. Nou, gaan we het anders bedenken. De 90s, ja, waar word je dan vrolijk van?
0: Ja, we hebben net 90s gehad.
1: Dat
0: komt toch later in de show.
1: Oké. Dan
0: als we nog langer over doorgaan,
1: dan ga jij keuze maken.
0: Dan is er gewoon tijd voor het nieuws.
1: Oh, ja, dat is ook zo. Ja, als we gewoon heel lang volhouden. Nee, maar om het niet al te gek te maken, de 80s. Ja, dan word je toch wel vrolijk van misschien een beetje Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, van het album Bad.
0: Dat vind ik dan wel een leuke voor iets later.
1: Oh, oké.
0: Okay. Dan pakken we hem iets later erbij. Ik heb even wat anders uit 2006 heb ik eventjes klaargezet. Dat misschien ook wel even lekker dan. Toch?
1: Ja, ook een mooi jaartal.
0: Mooi.

0: En dat was hem dan weer. The Cooks and She Moves in Her Own Way. Nu is het inmiddels wel flink wat later. Het is inmiddels 8:02. Nu zijn we weer te laat, maar mag de pret allemaal niet drukken. We gaan naar het nieuws toe. Wat heb jij zo nou in het nieuws?
1: Een explosieve vondst.
0: Oh.
1: Spannend.
0: Ja, dat is het enige wat je me te melden hebt.
1: Je gaat
0: ons lekker inspanning houden.
1: Ik hou het geteased.
0: Oké.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
0: 8:03. Goedemorgen, we gaan naar het NOS Nieuws. Die krijgen we van Michel Koenen.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
11: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
10: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen en alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaans

0: mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
1: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
0: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: En van het landelijk nieuws gaan we naar het regionale nieuws. En die krijgen we van Pim Nistes. Pim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Richard. Baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Rijndijk is woensdag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Hoewel het voorwerp niet direct gevaarlijk was, kon niet worden uitgesloten dat er kruidsporen in zaten. De explosieve opruimingsdienst Defensie bracht het explosief naar de Vadedoplas in Leidendorp en liet het daar gecontroleerd ontploffen. Burgemeester Charda Struik mocht daarvoor zelf op de knop drukken.
2: Grote boem.
3: Woningzoekenden in Holland-Rijnland reageren verdeeld op de nieuwe regels. Wie vergeet de jaarlijkse inschrijfkosten van €7 te betalen, raakt vanaf 1 september zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd kwijt. Sommigen vinden dat mensen zelf moeten opletten, anderen vinden de gevolgen te groot. De SP is een petitie gestart tegen de regels. Die is inmiddels al 1300 keer ondertekend. De onderdoorgang via het Lisserwegviaduct is na bijna een jaar weer geopend. De opening tussen de Oude Wetering en Lisse werd gevierd met een pitstop voor fietsers. Fietsenmaker Joost Bakker van de Veense Fietsshop hielp met de kleine reparaties, zoals oppompen van banden. Ook werden fietslampjes uitgedeeld. Wethouder Dolf Kistenmaker was aanwezig en sprak met fietsers die weer gebruik maakten van hun vertrouwde route. Dit was het nieuws uit de regio.
2: Pim, dankjewel. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Ja, ik heb twee meldingen voor je. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekijk aan de IJssel. Er staat 3 kilometer file, heb je 7 minuten vertraging. En de laatste al gelijk weer. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Boskoop en Zoetermeer-Oost. Daar staat 3 kilometer file, heb je 4 minuten vertraging. Hebben we ook vertraging op het spoor?
3: Nee, er is geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio.
2: Nou, mooi, dan rijdt dat tenminste wel door.

0: Camille Cabello en Don't Go Yet.
1: Ja.
0: Kwart over acht is het inmiddels. Je luistert naar de ochtendshow op Studio Half en Studio Kagebraasem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ries.
0: Ja. En zo zitten we met z'n tweetjes. En zo zitten we in één keer met z'n zes hier in de studio.
1: Ja, dat kunnen we stellen. Het wordt steeds drukker.
0: Het wordt steeds drukker. Gezellig druk wordt het
1: alleen
0: ook,
1: maar gezelliger. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd.
0: Zeker. Ja goed, je huis verkopen, allebei je baan opzeggen en met twee jonge kinderen voor onbepaalde tijd op reis. Jumé en Auke Puit, die willen het in december gaan doen. Er komt dan nog iets bij. Ze verwachten in april hun derde kindje. Dat ze op Bali geboren willen laten worden. Ze zoeken meer tijd voor elkaar en meer vrijheid. Maar hoeveel onzekerheid neem je daarvoor als gezin op de koop toe? Jumé en Auke, welkom. Ik zal jullie eventjes de microfoontjes over openzetten.
1: Even de microfoon aanzetten.
0: Welkom.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jullie willen meer tijd samen en minder leven van het ene vrije moment naar het andere.
3: Ja, klopt.
0: Wat missen jullie in Nederland zo sterk dat daarvoor het huis en allebei de banen moeten worden opgegeven?
3: Ja, dat is toch echt wel die tijd samen.
0: Ja. Ja,
3: we werken 5 dagen in de week, Auke. En ik 3 dagen in de week. En dan kom je thuis en dan is het haasten. En dan is het de kinderen naar bed. Mm-hmm. En dan wacht je eigenlijk tot het weekend totdat je de rust vindt.
0: Ja.
3: Dat ervaren wij zo.
2: Ja, zoals Jumé zegt. De kinderen gaan 's ochtends naar school. Ik ben dan al weg naar kantoor. Ja. Ik kom rond 6 uur kom ik thuis. Dat is het beste van mij af, van de kinderen. Ja. En dan is het puur een kus geven en de kinderen naar bed brengen.
0: Oh ja.
2: En dan wachten tot het weekend, die vaak ook vol zit.
0: Ja.
2: En dan zijn echte vakanties de tijd die we samen hebben.
0: De man die het vlees komt snijden in het weekend.
2: Precies.
0: Op die manier.
2: Ja.
0: Maar hebben jullie dan ook overwogen om even toch gewoon minder te gaan werken?
3: Ja, dat ook. Maar ja, in deze tijd, alles wordt natuurlijk duurder.
0: Ja.
3: En ik denk dat je dan altijd wel in diezelfde ratrace, in diezelfde routine blijft. Mm. Dat je toch blijft haasten. En in die tijd die er dan toch is, want ik werk dan 3 dagen en Auke dan eigenlijk 4. Maar ja, ik denk dat je dan toch wel in diezelfde gehaastheid blijft. En,
0: Maar waarom dan naar Bali?
3: We willen niet per se alleen naar Bali. Nee. We willen vooral ergens heen waar het lekker weer is, mm-hmm. waar de rust is.
0: Dat kan je ook in Spanje doen.
3: Zeker. Daar is niet altijd lekker weer trouwens.
0: Nee, ja, dat is waar.
1: Maar dit is Marbella een hele mooie plek hoor.
3: Ja, dat is zeker.
0: Een brandje hier en daar. Maar.
2: Ja, nee, we zochten ook wat exotischers. Dus wat verder weg. Om echt het idee te hebben dat we die echte stap hebben gemaakt. Dus uit Europa. Plus het leven is een stuk goedkoper in Azië. Dus het onderdak, het eten. En de omgeving is gewoon veel mooier dan dat je hier in de omgeving hebt.
0: Jullie hebben 2 prachtige kinderen hebben jullie meegenomen vandaag.
2: Ja. Dankjewel.
3: Ja,
0: jullie verwachten een derde.
3: Ja.
0: Waarom dan precies op Bali gaan bevallen?
3: Omdat we zijn daar in Azië.
0: Ja.
3: En in Azië heb je heel vaak dat je in het ziekenhuis bevalt. Dat is eigenlijk de norm daar. En in Bali heb je dan nog de mogelijkheid met een geboortecentrum.
0: Ja.
3: En daar hebben we ook al contact mee gehad. En dat is dus eigenlijk een soort van thuisbevallen. Mm. Maar wel met het medisch personeel. En dat heb je in de andere Aziatische landen. Heb je vooral dat je echt in het ziekenhuis gaat bevallen. Dus dan is het vaak ook wel echt een ziekenhuissfeer. En een ziekenhuis protocol, zeg maar. Ja.
0: Dus niet alleen daarvoor. Want verder voor de rest betekent het ook nog wat voor jullie, geloof ik.
3: Ja, dat ook, ja.
1: Hele domme vraag misschien, maar is het dan ook zo dat dan op het paspoort staat geboren in Bali?
2: Zeker.
3: Ja, het is echt een Indonesisch kindje dan.
1: Dat is wel kicken.
2: Ja, dat is leuk. Ja, we hebben allebei Indonesisch bloed. Mijn vader is in Jakarta geboren. Ja. Dus voor ons ook een hele mooi iets om dan zelf een kindje te krijgen die dat op zijn paspoort heeft.
1: Ja, dat is sowieso heel vet toch? Om dat te kunnen zeggen op je paspoort. Als je dan stel, ik weet niet, wat is er ooit nog de behoefte om voor terug te gaan naar Nederland? Of zeggen jullie, we willen misschien helemaal?
2: Nou, we sluiten het niet uit, maar het zijn niet de initiële plannen.
1: Nee.
2: Het plan is om zo lang mogelijk rond te trekken. En uiteindelijk als we een plek hebben gevonden waar we ons zoveel mogelijk op ons gemak voelen om daar weer te landen.
0: Ja, maar goed, de volgende vraag is dan, weet je, wat doen jullie dan op Bali? Want bedoel, er moet toch inkomsten komen, neem ik aan.
2: Zeker. We gaan niet meteen naar Bali toe. Nee. We beginnen in Thailand.
0: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk zullen we na 3 maanden naar Bali gaan, omdat we daar de geboorte willen doen samen. En daarna reizen we door naar Maleisië, Australië, Nieuw-Zeeland staan nog op het programma. Maar er moeten wel inkomsten komen.
0: Ja.
2: Dus we zijn bezig, allebei heel druk. Nu sinds 2 maanden, 3 maanden zijn we van allerlei programma's aan het opzetten. Dat proberen we dan een beetje via de e-business. Ja. Dus ik heb net een website opgezet om Nederlanders te helpen die willen emigreren.
0: Oké.
2: Okay. Vertrekklaar.nl. Mm-hmm. Schieten we meteen even in.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is een grote site, een platform met eigenlijk alle informatie die je nodig hebt om te kunnen emigreren naar 37 landen. Dus wat heb je ervoor nodig? Welke documenten? Wat is de verlooptijd van welke van de documenten? En vooral in welke volgorde doe je het? En er zit een betaald platform aan, dat mensen echt helemaal begeleid worden in hun eerste stap tot aan hun laatste stap. En dat begint net een beetje te lopen. We hebben net eerst de 4 verkopen van het platform gehad.
1: Ja. Kijk eens.
3: En natuurlijk, dan hebben we het huis natuurlijk, waar we dat we hopen te verkopen. Ja. En met een overwaarde, dus we hebben wel al een buffer.
0: Ja.
3: En ik heb ook, ik ben ortomoleculair therapeut, dus ik wil ortomoleculair therapeut, dus een beetje de alternatieve geneeskunde eigenlijk. Dus genezen met

0: voeding, of in ieder geval preventief, zeg maar. Dus het leefstijl en voeding aanpassen.
1: Ja.
0: En daar heb ik een videoprogramma voor opgesteld. Voor de vrouwen helpen met afvallen.
1: Okay.
0: Dus, en dat gaat binnenkort ook live.
1: Okay.
0: Dus ja, we hopen wel dat dat dan allemaal gaat lopen. Ja,
2: ja nee, tuurlijk, logisch.
1: En wat is dan jouw normale, dan tussen aanhalingstekens, werk dan?
3: Mijn normale werk is, ik ben verpleegkundige, sporthuis en hulpverpleegkundige. Ja. Ik ben sinds een jaar ben ik het team, verpleegkundige teamleider in het Amsterdam UMC van de spoed.
1: Oh, oké. Dan ben ik je volgens mij wel een keertje tegengekomen. Je komt nou al bekend voor. Ik kom nog wel eens in het LUMC. Dus,
3: het is het VUMC. Amsterdam.
1: VUMC. VUMC.
3: Ja, Jomee komt wel uit.
0: Ik kom wel. Ik heb wel het LUMC gewerkt.
1: Ik herkende ergens een gezicht.
3: Nee, maar wel echt, we komen allebei echt uit de zorg. Dus dit is een hele andere stap voor ons. In één keer het ondernemerschap in te gaan. Maar tot nu toe bevalt het goed. Het is even hard werken. Maar
0: het is heel veel uitzoek wel. Ja. Het is echt wel een omschakeling.
1: Maar, ik zei net, twee prachtige kinderen. Maar die moeten daar ook naar school. Hoe gaan jullie dat dan doen?
0: Weet het, daarom is ook een reden waarom we dus voor Azië hebben gekozen. Omdat in Europa zit je heel veel vast aan de leerplicht. Zeker als je ergens vast gaat wonen.
1: Mm-hmm.
0: Nou ben ik niet per se tegen school. Maar ik denk wel dat het op sommige vlakken verouderd is.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind dat kinderen heel veel binnen moeten zitten en stil moeten zitten.
1: Ja.
0: En ik denk dat ze ook heel veel van de wereld kunnen leren.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook met AI heb ik een app ontwikkeld die op basis zeg maar, van de Nederlandse kerndoelen van het basisonderwijs. Zodat ze wel online kunnen leren.
1: Okay.
0: Dus, en dat willen we dan doen, dat ze dat dan 2 uur per dag ongeveer gaan doen. En mijn kinderen leren heel graag en heel makkelijk. Dat scheelt wel, denk ik.
1: Ja, dat scheelt wel, ja.
0: Ja, dat maakt wel uit.
1: Ja.
0: En dan verder heel veel. Dus in die app heb ik ook Thais meegenomen. Dus de cultuur, het geloof. En dan per groep wat passend is om over het land te leren waar we op dat moment zijn.
1: Volgens mij hebben jullie het beter voor elkaar dan menig andere Nederlander, om maar zo maar te zeggen.
2: Het klinkt als een waterdicht plan, moet ik zeggen. Dat is mooi.
1: Zeker,
2: dat is
1: mooi. Maar goed, vriendjes, vriendinnetjes, die hebben ze nu neem ik aan al. Die moeten ze achterlaten dan.
0: Ja, voor nu hebben ze nog niet zo'n vaste groep, zeg maar. De leeftijd is denk ik nu nog wel heel goed dat de vaste vriendjes en vriendinjes nog niet zo gevormd zijn. Zeker de jongste, die gaat pas sinds vorige week naar school.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben hun ook wel echt van tevoren gevraagd wat ze vonden. Kijk, het zijn natuurlijk kinderen, dus ze kunnen nooit van tevoren echt inschatten wat het gaat zijn, wat er gaat gebeuren. Wij trouwens ook niet. Maar zij waren echt heel positief en ze stonden er echt achter. Dus we hebben hun wel echt meegenomen in het plan. En echt gevraagd, ga je het hier niet missen? Mm-hmm. En voor nu zien we dat nog niet.
1: Dus je vindt het vooral spannend?
0: Ja, en leuk.
3: En leuk. Een grote vakantie voor hun. En dan weer papa en mama hoeven niet meer elke dag te werken.
2: Dat is ook een luxe.
1: Ja.
2: Dat is ook een luxe dat je ouders er altijd zijn.
3: Ja,
2: toch?
3: Ja, sowieso en wel lekker. Met de derde opkomst. Ja. Om dat met z'n allen zo bewust mee te maken. En met z'n allen alle tijd voor te hebben. Dat is voor ons heel waardevol.
1: Ja,
0: daar kijken ze ook ontzettend naar uit. Dat ze er gewoon altijd zijn. Wij trouwens ook. Dat ze er gewoon continu zijn. Dat ze niet naar school hoeven als hun broertje of zusje er is. En,
1: Nu hebben jullie het eigenlijk helemaal dichtgetimmerd. Om zo maar te zeggen. Heb je dan ook nog een fallback? Mocht er iets gebeuren of wat? Nou, dat je ziet van, dan gaan we toch niet of we gaan het uitstellen. Wat zou zo'n signaal zijn voor jullie?
3: Nou ja, dat we niet gaan, dat hangt nog van één ding af. En dat is het huis. Dat staat te koop. Vandaag is een open huis. We hopen dat daar veel mensen op afkomen. Dus dat zal een beetje het startschot zijn. Wanneer verkoopt het? Met welke snelheid? En wat wordt ons startkapitaal om te vertrekken?
1: Ja.
3: Dat is eigenlijk het laatste stukje waar we over denken. Van, als dat heel erg tegen zit, dan wordt de reis uitgesteld.
1: Ja,
3: en als we daar eenmaal zijn en het bevalt echt niet. Ik vind dat je het wel moet proberen en een beetje je weg moet vinden. Dan kan je altijd terugkomen.
1: Ja, niet na een week zeggen van nee, ik vind het niks. Maar gewoon echt eventjes doorzetten. Eventjes gewoon...
0: Een jaar, wel minimaal eigenlijk een half jaar tot een jaar dat je op weg bent.
1: Ja.
0: Want anders, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal wennen. Het is natuurlijk voor je lichaam is het totaal onveilig dat je geen thuis meer hebt om thuis te komen. Dus dat zal in het begin echt niet alleen maar leuk zijn. En ik denk dat je daar wel doorheen moet als gezin en...
2: Want wat voor effecten kan het op je lichaam hebben? Want jij zit er dus ook in. Wat zou dat kunnen...
0: Nou, ik denk dat je... Tenminste, dat ervaar ik nu al soms. Ik bedoel, kijk, ik heb er ontzettend veel zin in. Maar je lichaam en je geest, die vecht hier natuurlijk ontzettend tegen. Want het is totaal niet wat normaal is. Het is je laat je huis achter. Je laat alles wat veilig is achter. En dan kom je straks in een onbekende plek. Waar je niks kent, niemand kent. En dat voelt natuurlijk... Je lichaam gaat dan in de weerstand, dat denk ik. En naar huis willen, verdriet... onzekerheid en toch wel denken... jeetje, waar zijn we aan begonnen? Dit is toch niet wat we willen? Ik bedoel, het is natuurlijk, je komt in een Aziatisch land. De huizen zijn daar anders. Het is niet altijd zo modern als hier. En dat is natuurlijk echt... je materialisme moet je echt aan de kant zetten.

0: En dat is, ja, dat voelt onveilig.
1: Hoe ga je dat eigenlijk doen? Want je zegt materialisme aan de kant zetten. Nemen jullie een hele grote vrachtschipcontainer mee in de zin van met spullen? Want of wordt het echt leven uit een koffer voor die aankomende tijd?
2: Ja, net hebben we bewust gedaan. Zoveel mogelijk verkopen.
1: Ja.
2: Om echt gewoon op te focussen. Dit zijn onze bezittingen. Dus straks zit alles in twee koffers en een rugzak. En dan is het belangrijkste bezit, ja, ons gezin,
1: ja,
2: en de kinderen.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Wat zit er in die koffer? Kunnen jullie daar eens een beetje meenemen? Wat neem je mee? Wat zit erin? Ja.
3: Nee, maar kleding sowieso. Maar
2: ja, basisdingen, kleding, toilettas, laptops, camera's.
0: Ja. Ik zit nog te twijfelen. Ik doe als hobby naaien. Dus dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind.
1: Ja.
0: Dus daar zitten we nog te kijken. Daar zit te kijken van opties om me mee te nemen. Maar verder is het echt alleen de basis. En wat we nodig hebben om te werken. En ik denk juist echt zo min mogelijk.
1: Ja. Maar goed, als ik mijn kledingkast in de koffer moet doen, dan heb ik echt een probleem. Want dat gaat niet passen, zeg maar.
3: Dus
1: dan...
3: Voor jou niet, nee.
1: Nee, dat kunnen we stellen. Ries. Maar nee, dan waar wordt het een beetje die keuze op gebaseerd? Wat hebben jullie, zeg maar, gedacht aan die temperaturen? Of hoe moet dat? Neem ons even mee in dat proces.
0: Nee, we hebben heel veel dozen sowieso met warme kleding die we ergens natuurlijk gaan opslaan of bij onze ouders. Voor als we dan naar de koudere landen gaan. Voor nu staan er nog geen koudere landen op de planning. En denken we vooral dat we de landen met zon opzoeken.
1: Ja,
0: ja, en ik denk ook wel echt dat we, zeg maar, voor een week of twee weken meenemen. Mijn ervaring is van vakantie dat ik toch altijd hetzelfde draag. Dus ik denk dat je daar echt naartoe moet gaan leven. Ja, wat we ook nog mee moeten nemen zijn natuurlijk de spulletjes voor de baby.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat ook nog een groot deel, zeg maar, in beslag zal nemen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, en ik denk ook wel iets van speelgoed, neem ik aan. Handig.
0: Maar wel beperkt.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: maar
3: genoeg voor in het vliegtuig.
1: De complete Playmobil baan hoeft niet mee. Maar in de zin van, je moet natuurlijk dus wel handig om iets te hebben.
2: Want, zeker.
1: Kinderen hebben entertainment nodig. Maar in de zin van, dat is wel heel dat kost ook weer ruimte en zo. Ja. Dat is natuurlijk allemaal een gedoe.
0: Ja, en een e-reader.
2: En een e-reader voor de kinderen. Die lezen heel graag.
0: Ja.
2: E-reader. iPad om op te studeren, voor de homeschooling voor ze.
1: Ja.
3: Nu heb jij een platform opgezet voor mensen die gaan reizen. Je vrouw heeft ook een platform opgezet. Maar jullie gaan ook nog eens keertje alles delen op sociale media.
2: Zeker. En omdat we het gewoon een hele mooie reis vinden. We hopen dat we inspirerend kunnen zijn voor mensen om te zien hoe het ook kan. En ook een stukje voor thuis rond om te zien wat we doen. En het is voor onszelf ook, dat we in samenwerking aangaan met bedrijven. Dus dat we willen laten zien van, goh, dit is ons verhaal. We gaan met een jong gezin en de kindopkomst gaan we deze reis maken. Er zijn best wel wat bedrijven die daarin geïnteresseerd in zijn. Dus bedrijven die babyspullen verkopen. Mm. Verzekeringsmaatschappijen voor mensen die zulke reizen maken.
1: Ja.
2: En aan de hand daarvan proberen we samenwerking aan te gaan. Mm. Om daar of reclame voor de bedrijven te maken. Of in ieder geval mooie beelden waarvoor betaald wordt. Dus een soort van motortje ook.
3: Het is gewoon, in principe wel.
2: Ja.
0: Meerdere vormen van inkomsten proberen we te genereren.
3: Nou zijn er nogal veel, is er veel discussie over privacy van kinderen. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ik ben daar best wel een periode ook wel best wel streng geweest. Juist echt, in het begin deelden we heel veel. En toen, je hoort natuurlijk over nare dingen met AI. Maar als ik er ook wel bij naga, ik denk dat je zelf ook heel bewust moet zijn en je kinderen daar ook wel bewust van moet laten worden dat er dingen nep kunnen zijn.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat als mensen toch wel slecht willen, dat het dan toch wel gebeurt. En ik denk dat je vooral voor jezelf heel goed moet nagaan, wat deel ik wel, wat deel ik niet. En je kinderen daarbij moet brengen dat dingen dus nep kunnen zijn. En gelukkig weet iedereen ook wel dat heel veel dingen nep kunnen zijn. Dus ik denk dat dat ook een stukje bewustzijn heel belangrijk is.
1: Ja.
0: Je kan toch niet alles tegenhouden.
3: Nee, dat is ook wel weer zo inderdaad. Dat
2: ze horen bij de reizigers. Je maakt wel die keuze voor hun, om die privacy bij hun weg te halen. Maar ze horen wel echt bij de reis. En om ze helemaal niet mee te nemen in het proces, dat voelde ook niet goed.
3: Nee, dat is ook inderdaad zo.
2: Ja.
3: Jullie vertrekken in, als het goed is, in december.
2: We hopen het, ja.
3: Het komt steeds dichterbij. Hoe vindt de achterban het?
2: Wisselend. Ja.
3: Opa's en oma's die hebben zoiets van, ik wil de kleinkinderen nog kunnen zien.
2: Nee, dat blijft natuurlijk een punt. Ja. Dus het is niet leuk dat je zo ver weg gaat wonen. Nee. Het wordt lastiger qua bezoek of vaak je elkaar kan zien. Maar er wordt ook wel begrip getoond. Mm. Dat ze weten dat we dit al heel lang willen.
3: Ja.
1: FaceTime of zo, is daar wel over?
3: Ja, kijk, als jullie natuurlijk een plekje hebben gevonden waar jullie wat langere tijd kunnen verblijven, dan kunnen ze natuurlijk ook komen.
0: Ja.
3: Hebben ze gelijk een mooie reis ook.
0: Ja, dat horen we ook heel vaak. Dus,
1: een hele mooie combi.
0: Ja.
2: En je krijgt ook de reactie van, dit is gewoon een hele mooie reis. Gewoon iets wat je een keer gedaan moet hebben.
3: Ja.
2: En ook van, we wouden dat we dat vroeger met jullie gedaan hadden.
3: Ja.
1: Maar FaceTime bijvoorbeeld wordt het ook wel wordt gedaan. Gewoon even lekker kunnen bellen
0: zeker.
1: Met elkaar.
0: Ja. En inderdaad, langere periodes, FaceTime. Ja, ik denk dat er heel veel gebeld zal worden.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk ook wel heel veel begrip hoor. Ja, heel veel mensen zien natuurlijk ook wel gewoon heel veel ellende om zich heen. En jonge mensen die ongeneeslijk ziek worden. En eigenlijk is dat toch wel wat heel veel mensen.

0: zien en vandaar dat ook wel het begrip ook wel er is.
1: Ja, je geniet van het leven voordat je met pensioen gaat.
2: Ja. Ja.
1: Ik denk dat dat belangrijk is. In plaats van nog 30 jaar zo doorgaan en dan deze keuze te maken. Dan doen we dat liever nu de kinderen deze leeftijd hebben.
2: Een beetje jaloezie ook van de grootouders, denk ik. Want die hebben dat niet kunnen doen.
1: Ja, precies. Ja. En wij zijn nog relatief jong en gezond. Dus ik denk dat dit gewoon de beste periode is om deze reis te maken. Om hele mooie herinneringen.
3: Want hij zegt jaloezie. Voel je dat ook misschien ergens een beetje? Dat je ook bij mensen voelt, nou, dit is wel een stap. Want iedereen wil dit leven toch eigenlijk op een bepaald moment. Want ja, je kan wel gewoon de wereld zien. Je kan een deel van... Je cultureel gezien ga je natuurlijk heel veel meemaken in die korte tijd. En dat is bizar mooi om te ervaren.
1: Ja, het is vooral heel veel bewondering, denk ik. Hè? Je hoort van heel veel mensen van, jeetje, hier hebben wij het thuis heel vaak over gehad. Maar eigenlijk nooit deze stap gemaakt. Ja. Ik denk dat dit wel eens is waar iedereen wel eens over nadenkt of met elkaar over hebt. Gewoon moeten we dit niet gewoon doen. Maar de keuze om dat te doen.
0: Ja.
1: En van wat laat je dan achter? Ja, dat is voor veel mensen gewoon te groot om deze keuze te maken.
3: En zouden jullie iedereen die deze stap zou willen maken adviseren, doe het gewoon? Of zeggen jullie, zorg er wel echt voor dat je goed gepland hebt, echt duidelijk dingen hebt staan? Of zeggen jullie gewoon, ga het gewoon doen? Wat zouden jullie zelf zeggen tegen een ander?
0: Ik denk dat je er wel allebei achter moet staan. Maar ik denk dat je de keuze eerder moet maken dan, want wij hebben heel lang doorgeleefd van, ach, we gaan het toch niet doen. Mm. En dan is die beslissing was eigenlijk heel snel gemaakt. Ik denk dat het beslissing sneller gemaakt kan worden. Ja,
1: ik denk dat het wel een weloverwogen keuze moet zijn. Ja. Ze moeten goed over nadenken. Van, willen we het echt? Maar dan op een gegeven moment moet die knoop doorgehakt worden. En dat punt is heel moeilijk om op een gegeven moment te zeggen voor ons ook. Weet je wat, we doen het gewoon. Dat is een hele angstige stap.
3: Zeker.
1: Als je eenmaal gemaakt is, ook wel een hele bevrijdende.
3: Ja, dat geloof ik best. Ja.
2: Mogen wij in januari of in februari jullie nog een keer bellen? Kijken hoe het bevalt.
1: Natuurlijk. Ja, leuk.
0: Heel leuk.
2: Gaan we dat zeker doen. Dat zetten we gewoon in de agenda. Want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ik ben ook wel een beetje... Ik ben ook gewoon helemaal zoiets van... Ik wil ook weten hoe dat gaat.
3: De ochtendshow gaat internationaal.
2: Precies.
0: Heel goed, heel leuk.
2: Goed, in december dus met het gezin vertrekken. Met in april de verwachte komst van een derde kindje op Bali. De voorbereiding aan het leven onderweg zullen jullie vastleggen op sociale media. Veel succes met alles.
0: Dankjewel.
2: Jumee en Auke, dank voor jullie komst.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja.
3: Zeker.
2: Graag gedaan. Fijne vrijdag.
0: Ja, jullie ook.
1: Dank je.

0: zit je met z'n zessen. En dan zit je nog maar met z'n tweeën, Pim.
1: Ja, het kan zo hard gaan.
2: Wat waren toch lieve kinderen?
0: Ja, je hoorde ze totaal niet.
1: Je hoorde ze niet. Een superleuk interview ook gehad. Ik vond het inspirerend.
0: Ja, wil je terugluisteren over een uurtje? Dan kun je het terugluisteren op studio.nl uitzending gemist.
1: Ja, zeker.
0: En je kan nog even wachten tot het uitgewerkt is door onze redactie. En dan komt het ook in een nieuwsartikel komt het, naar voren.
1: Absoluut.
0: We zijn één ding vergeten. Dat vind ik wel jammer.
1: Ja.
0: Foto.
1: Potverdorie.
0: Ren naar beneden.
1: Ja, ik denk dat ze al weg zijn.
0: We gaan naar de headlines.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
0: En tot zover de NOS Headlines. We gaan naar het nieuws uit de regio. Die kregen we van Pim Nistes. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vier vermoedelijke inbrekers. Sorry.
0: Kan gebeuren.
1: Vier vermoedelijke inbrekers zijn dinsdagochtend vroeg aangehouden in verband met een woninginbraak in Alphen aan den Rijn. In de nacht van 6 op 7 augustus werd er ingebroken in een woning in de Ierlandstraat in de wijk Kerkezane. Toen de politie arriveerde waren de daders al weg. Een onderzoek leidde uiteindelijk naar vier verdachten. Zij zijn deze week aangehouden en zitten nog vast. Morgen en zondag is het Open Monumentendag in Kagen-Barasum. Openen zo'n 44 monumenten en deuren in Alphen aan den Rijn met ruim 65 monumenten mee. Ook Nieuwkoop doet mee. Bezoekers kunnen monumenten bekijken in deelname aan wandel-, fiets- en vaartochten. Morgenavond wordt in Kagen-Barasum 18 molens verlicht met molennacht. Het complete programma en openingstijden zijn te vinden op Open Monumentendag in de app en de website. In Oude Wetering wordt tijdens Open Monumentendag het eerste verhalenbankje onthuld. Wethouder Nick van Egmond neemt die taak op zich. Voor de Remonstrantse Kerk kunnen bezoekers via een QR-code luisteren naar de geschiedenis van bijna vier eeuwen oude schelkerk in de Wetering. In totaal komen er 6 verhalenbankjes in Kagen-Barasum met verhalen over bijzondere plekken in de gemeente. Dit was het nieuws uit de regio.
0: Pim, dankjewel. Gaan we eens even kijken naar de situatie op de weg. Dan beginnen we met de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Schiphol. Er staat 2 kilometer file. Heb je 2 minuten vertraging. Kom door een te hoog voertuig. Daar is de tunnel dus dicht. Het kan dus nog wel oplopen. Dus hou daar rekening mee. De A20 dan. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekijk aan de IJssel. Er staat 3 kilometer file. Heb je 17 minuten vertraging. Kom door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de N453 en de aansluiting met de A20. Er staat 6 kilometer file. Heb je 12 minuten vertraging. Heb jij nog wat te melden van het spoor of is het weer stilletjes?
1: Nou, het is zeker niet stilletjes. Oh. Want er is op het traject Utrecht-Leiden Centraal, waar Alphen ook tussen valt, een defecte trein. Hierdoor is er vertraging en minder treinen. Reis je op dit traject, neem zeker de reisapp mee en hou hem goed in de gaten. Het lijkt erop dat het tot 9 uur duurt, maar houd het goed in de gaten dus.
0: Yes, nou oké. Okay. Dan kan je weer mooi vertrekken ermee.
1: Nou ja, dus niet.
0: Nee, dat.
1: Dus niet, helaas.
0: Nee, wel lekker. Ja, oké. 17 minuten voor 9. Ja, we zijn een beetje...

0: thing.
1: Dat is lekker goedkoop. Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing. Daarvoor nog Midnight Oil en Bats Are Burning.
2: Nou,
1: het is inmiddels 7 minuten voor 9. Voordat we naar het grote nieuws gaan, laten we nog even een kort nieuwsdingetje behandelen,
2: ja,
1: Pim.
2: Want ik heb wel een mooi haakje. Jij zegt Love Don't Cost a Thing. Nou ja, Kate Hudson, die is al 5 jaar verloofd. Maar ze is nog steeds niet getrouwd, want ze zegt, het is gewoon allemaal veel te duur, joh.
1: Oh.
2: Dat vertelt ze in een podcast. Ze is verloofd aan Danny Fukawa.
1: Ja.
2: En ze zegt gewoon allebei, nou ja, we zijn in september 2021 verloofd geraakt, maar het is gewoon niet te betalen. Dat denk ik bij mezelf. Waarschijnlijk zijn ze miljonair. Doe het gewoon klein.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar nee, zij willen het heel groot vieren, dus ze zeggen, we doen het nog gewoon niet. Nou, ik vind het bizar. Dus
1: ze willen sparen.
2: Ja, dat denk ik, maar ze hebben zoveel geld. Ik zit net er vermogen op te zoeken. Ze heeft een vermogen van bijna 2,5 miljoen. Ja, dan lijkt mij geen probleem om even...
1: Ik kan me voorstellen, als jij 2,5 miljoen... Nee, je wil een trouwerij van 1 miljoen, dan is dat...
2: Dan is dat een hap.
1: Moet je horen waar we over praten, van een bedrag.
2: Ja, dan kan je toch ook... Voor 3 ton heb je een geweldige bruiloft. Ja, hoor. Daar doen vele mensen, zijn er jaloers op. Maar nee, love casting, dus...
1: Toch wel, dus.
2: Ik hoop dat we uitgenodigd worden, Kate Hudson. Ik zie je daar.
1: Ja. Goed, het is inmiddels 6 minuten voor 9. Ik stel voor dat we nog eventjes naar Manfred & Sons gaan luisteren.
2: Zeker.
1: Doen we dat.
3: I still live at the borderline. The bar we ruled, those Soho nights. You move on, but I stay put. I stay put. I stay put. Cut the thread on our 2 lives. Where would we be if I had lied? You were right. No one knows the love we share. And yes, I care. Yes, I care.

0: vroeg me net buiten de uitzending om, heb je nog een banger? Nou, dan is dit er toch wel, denk ik, hoor.
1: Een biba banger, zoals we dan zeggen.
0: Seba en Kavi en It's Love. Daarvoor nog Mumford & Sons en Price Fighter. Het is inmiddels 9:00 precies. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van de NOS. Wat heb jij zo dadelijk in het nieuws?
1: Werkzaamheden aan de Lijnmuidenbrug. Wanneer en de gevolgen, dat hoor je zo.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
0: 1 minuut over 9, we gaan naar het nieuws van de NOS.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
11: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
10: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
12: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
10: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Misschien moet hij het ook fonetisch gaan uitschrijven. Want hij had ook wel moeite met een naam zo te horen.
1: Altijd pittig, altijd pittig.
0: Het nieuws uit de regio krijgen we van Pim Nistes. Pim, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Twee bestuurders zijn woensdag bijna een verkeersongeval in Alphen aan de Rijn met elkaar op de vuist gegaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Diepenbrokweg en de Zonneweg. Een van de bestuurders bleek onder invloed en is aangehouden. Ook de andere bestuurder zou zijn aangehouden, maar dat kan de politie niet bevestigen. Bij het ongeluk werden ook twee geparkeerde auto's geraakt. Beide bestuurders hoeven niet naar het ziekenhuis. Christine Kasperij uit Alphen aan de Rijn is genomineerd voor de Ballon d'Or. Dat is de prijs voor beste voetbalster van de wereld. De international behoort tot de 30 genomineerden. Kasperij won dit seizoen met Manchester City, de Premier League en ook de FA Cup. De verdediger speelde inmiddels 53 interlands van Oranje. Ook Viviane Minima en Esmee Brug zijn genomineerd. De

0: tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de A20. Er zat 2 kilometer file, heb je 4 minuten vertraging. De vorige keer dat je sprak, had jij wat te melden voor het spoor. Dat zou verholpen moeten zijn nu, maar is dat ook gebeurd?
1: Dat is officieel ook verholpen. Er zijn nu momenteel weer geen storingen of werkzaamheden geregeld gemeld in de regio. Dus dat is positief. Je kan lekker doorrijden.
0: Dat is mooi.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.
0: Helemaal niet.

0: achter elkaar. De Foo Fighters, Learn to Fly in via Jungle Sunday Somewhere. Dertien minuten over negen, het laatste uur van de ochtendshow van deze vrijdag 11 september is ingegaan. Goedemorgen, ik zeg ook goedemorgen tegen Pim.
1: Goedemorgen Ries.
0: Je had een nieuwtje, had ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Nou, Ryanair spreekt tegen dat een passagier naar buiten werd gezogen toen een ruit van het vliegtuig van de maatschappij brak. CEO Michael O'Leary stelt namelijk dat de man helemaal niet naar de opening is gezogen. Hij stond gewoon, hij bleef gewoon zitten op zijn stoel en het is allemaal niet gebeurd, zegt hij. Ja, dat vind ik vrij bijzonder voor een CEO van een bedrijf. Waar je eigenlijk moet stellen dat op het moment als er een ruitstuk gaat van je vliegtuig, dat je een beetje moet zeggen, nou dat was niet handig, hadden we beter moeten regelen. Maar hij gaat gewoon vol er tegenin met gestrekt been. Maar als je ook een beetje de reacties leest onder de post, staat er ook gewoon heel duidelijk, zegt iedereen eigenlijk unaniem, ja, Ryanair is het kwijt. Ze zijn een prijsvechter, ze durven alles met die koffers. Ja, ja. Maar ze durven ook nog eens gewoon te zeggen, ja, het is nooit gebeurd.
0: Maar er zijn toch ook beelden van, of niet?
1: Er zijn beelden van. En er zijn ook gewoon beelden van dat die gast gewoon uit het vliegtuig wordt getrokken. Dus ja, nou, er zijn het wel van die slechte beelden. Want ja, vind je het gek? Er is een ruit in een vliegtuig. Iedereen is in paniek eventjes.
0: Ja, maar ja,
1: de zuurstofmasters vlogen natuurlijk naar beneden. Ja. Dus iedereen was vrij in paniek. Maar het is apart. Aparte situatie momenteel. Nou, het is nog even afwachten, want er wordt nu een onderzoek nog steeds gehouden door de Amerikaanse toezichthouder. Ja, het moet blijken wat er dan precies is gebeurd.
0: Ja.
1: Maar ja, dat er foute boel is, dat mag gesteld worden.
0: Dat is een ding dat zeker is. Ja, goed. Voor mijn nieuwtje blijven we met beide benen op de grond staan. We gaan alleen wel eventjes ergens anders naartoe. Naar Boskoop namelijk. Want die krijgt 64 nieuwe huurwoningen binnen het project Wonen op de Tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over appartementen en eensgezinswoningen. De woningen komen op de plek van een voormalige kwekerij, bestaande huurwoningen en een voormalige school. De sloop begint begin volgend jaar. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2027 en de eerste bewoners kunnen medio 2028 hun woning betrekken. Maar ja, goed, dan zit ik te kijken, sociale huur. Oké, ja, goed. Jij zou misschien nog een kans kunnen maken, denk ik, voor een woning.
1: Ja, maar ik heb niet echt de behoefte. Maar ik vind het. Het is,
0: maar ja, je moet wel naar Boskoop.
1: Ja, nou, ik vind alles geweldig, maar niks gaat boven Alphen.
0: Ja, precies.
1: Niks gaat boven echt mijn Alphen.
0: Dat is waar. Zometeen hebben we in de uitzending Erik van der Zwet. Die gaat praten over het Veens Bierfeest in Roelevarensveen. Dus hou hem hier.

0: Stella Lefty en Lean In Kiss Me. Je had er wat over te vertellen daarnet. Er stond wel een beetje met mijn oren van te klappen, eerlijk gezegd. Pim.
1: Ja, ik ga het even vertellen. Stella Lefty, dat is de dochter van een multimiljardair. Ik ga even kort zoeken hoe die man heet. Dat is Eric Lefkowski. Ja, oprichter van AI-bedrijven in de healthcare. De beste man heeft 5 miljard op zijn rekening staan. Maar wat is er gebeurd? Haar vader is dus superrijk. En haar vader heeft allemaal riders in een ruimte gestopt. Dus allemaal schrijvers. Nou, ja. Is dat niet heel uniek. Want er zijn artiesten die gebruiken schrijvers. Alleen lastig is een beetje dat bij Stella Lefty... zij is helemaal nog geen gerenommeerde artiest. En zij heeft de allerbeste schrijvers mogelijk gekregen. Tuurlijk, komt door papa. Vader lief, helemaal goed. Maar... ik vind daar heel veel van, want mijn generatie die zo bewust is... wij kunnen mensen hun carrières maken of breken. Ja, Stella Lefty, het is er niet dat ze echt iets heel bijzonders doet. Dus dan denk ik bij mezelf, wat jammer.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, dit is de definitie van een Nepo-baby.
0: Nou, dan kan je mooi mee naar huis komen.
1: Ja, maar ja, dat is gewoon jammer. Maar goed, dat mag, dat is helemaal niet erg. Iedereen heeft, we gunnen het er wel, daar niet van. Maar ja.
0: Zeker. Iets anders dan... ja, morgen verandert het parkeerterrein van Grand Café Het Veen in Roelofarensveen weer in een groot bierplein. Het Veens Bierfeest is terug met een nieuwe editie. Speciaal bier uit Roelofarensveen, maar ook onder meer uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden komen deze kant op. En naast bier zijn er natuurlijk ook hapjes, live muziek en een DJ. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n editie minstens net zo gezellig wordt als die van vorig jaar? En moet je eigenlijk een doorgewinterde bierkenner zijn om hier iets te zoeken te hebben? Erik van der Zwet heb ik aan de telefoon en die heeft het antwoord. Goedemorgen, Erik. Ik dacht dat ik Erik aan de telefoon had.
2: Erik?
0: Heb ik Erik? Doe het even zo. Ja, volgens mij hebben we Erik aan de telefoon nu.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Gelijk maar even met de deur in huis vallen. Vorig jaar was de eerste editie. Wanneer wisten jullie, dit moeten we gewoon volgend jaar weer doen?
3: Toen de eerste editie afgelopen was.
0: Je had toch gelijk zoiets van, dat smaakt naar meer?
3: Ja, het was zo verschrikkelijk gezellig dat wij dachten, dit moeten we volgend jaar gewoon lekker weer doen.
0: En wat hebben jullie dan deze tweede editie anders of groter aangepakt dan vorig jaar?
3: Nou, we hebben die per se groter aangepakt. We hebben wel weer andere brouwers uitgenodigd. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een heel groot 100 kilo varken aan spit draaien.
0: Zo.
3: Dat is wel even, hij is iets groter dan we hadden verwacht. Maar die hebben we draaien. We hebben een grote band. De Sexual Chocolate. Achtkoppige band. Die komen lekker spelen. We hebben Jasper Leiders van 3FM. Die komt alles weer aan elkaar praten. We hebben de kaaswereld met een Piaggio. Die komen allemaal lekkere kaas en hapjes verkopen. Ja, daarnaast gewoon superveel lekker bier uit Nederland. En kleine brouwers.
0: Je zegt net van, we hebben weer andere brouwers hebben we uitgenodigd. Onder meer dus uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden. Nou, komen allemaal naar Roelofarensveen.
3: Ja.
0: Hoe zoeken jullie die deelnemers uit? En hoe verschillend zijn de bieren die de bezoekers straks kunnen proeven?
3: Nou ja, wij bestaan nu al een jaar of 6. En je komt heel veel brouwers tegen op verschillende festivals. Dus je leert ook elkaar een beetje kennen. En zo komen we een beetje met elkaar in contact. En denken we, hey, dat zijn toffe gasten. Daar willen wij wel een biertje van drinken. Kom je in gesprek. En zo nodigen we die mensen een beetje uit.
0: Nou is het natuurlijk de term speciaal bier. Wat houdt dat nou precies in?
3: Ja, dat is ambachtelijk gebrouwen bier. Het is geen pils. Het is echt... gewoon heerlijk bier met passie gebrouwen, met verschillende smaken, verschillende stijlen, IPA's, bokken, noem het maar op, blond bieren, van alles hebben we. En elke brouwer neemt allemaal zijn eigen soorten bier mee. Ze hebben allemaal hun eigen handtekening in de bieren zitten. Het is echt... er is voor iedereen wat te drinken in ieder geval.
0: Maar is het dan speciaal voor mensen die van ander soort bier houden? Is het feest ook juist geschikt voor mensen die normaal gesproken gewoon zeggen van... ja, doe mij maar een biertje?
3: Nou, het is voor iedereen. Ik zou zelfs mensen willen uitnodigen die zeggen... doe mij maar gewoon een biertje. Kom ook eens en proeven ze wat anders dan een pils. Want de wereld van bier is enorm groot. En er zit altijd iets bij wat je lekker vindt. En daar doen we hard ons best voor om je dat te laten proeven.
0: Er zit hier eentje gelijk te glunderen, want Pim, dat is een echte student en die is natuurlijk van het bier.
1: Ja? Dus... Heerlijk, lang niet gek.
0: Maar goed, je zegt net al, we hebben een groot vark hebben we aan het spit hebben we draaien. Ja. We hebben een DJ, hebben we live muziek, eten dus. Ja, het heet het Veens Bierfeest. Maar ja, goed, willen jullie dan vooral een bierproeverij neerzetten of juist een echt dorpsfeest waarbij het bier de verbindende factor is?
3: Ja, een beetje dat eigenlijk. Ja, dat is wat we graag willen. En we willen eigenlijk kijken of we dit elk jaar kunnen blijven doen. Dat is stiekem een beetje onze opwarmen voor de Veens Kermis.
0: Ja.
3: Doen we net even iets eerder. En we hopen dat we dat een beetje als traditie neer kunnen gaan zetten.
0: Hoe laat en waar kunnen we morgen dan terecht?
3: Het begint om 3:00 bij Grand Café het Veen. Op de lange weg in Roelevarensveen. En het gaat door tot 9:00 s'avonds. Er zijn nog kaarten. Je kan via onze website unzewuzze.nl kun je naar het kopje Veens Bierfeest gaan. Kun je er nog verder wat over lezen over wie er allemaal komt. En via dat kun je ook nog een online ticket kopen. En je kunt ook aan de deur nog een kaartje kopen. Dus je krijgt dan een mooi proefglas met 3 munten erbij voor je kaartje. En dan kun je lekker aan... Kun je lekker aan het feesten.
0: Ik heb het idee dat er zo dadelijk iemand gelijk op de website een pagina gaat kijken voor een ticket.
3: Nou, zo dat zou ik heel erg gezellig vinden.
1: Ik zit al te googlen, joh.
0: Dat is mooi. Morgen dus het Veens Bierfeest van 3 tot 9 bij Krankcafé Het Veen in Roelevarensveen. Ja, en vooruit uitgebreid proeven mag natuurlijk. Maar zorg dan wel dat er iemand anders je naar huis rijdt, Pim.
3: ja, of kom met het OV.
0: Dat kan ook. Erik van der Zwet, dankjewel voor je tijd. Veel plezier morgen en vooral een goed weekend.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi hoi.
3: Hoi hoi.

0: Color Scene, Up on the Downside. Hier op de ochtendshow op Studio Alf en Studio K gaan brazen. Ja, we gaan ons klaarmaken voor de NOS Headlines. Wat heb jij zo dadelijk als regionaal nieuws, Pim? Oh, ik zal je even openzetten. Zo.
1: Als regionaal nieuws heb ik de verdeeldheid over de nieuwe regels voor woningzoekenden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
0: En het nieuws uit de regen die krijgen we van Pim Nistes. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn tussen Hazerswoude Rijndijk en Zoeterwoude Rijndijk is woensdag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Hoewel het voorwerp niet direct gevaarlijk was, kon het niet worden uitgesloten dat er nog kruidsporen in zaten. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bracht het explosief naar de Fadedo-plas in Leiderdorp en liet het daar gecontroleerd ontploffen. Burgemeester Charles Struik mocht daar zelf op de knop drukken.
0: Dat. Sorry.
1: Woningzoekenden in Holland-Rijnland reageerden verdeeld op de nieuwe regels. Wie vergeet de jaarlijkse inschrijfkosten van €7,50 te betalen, raakt vanaf 1 september zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd kwijt. Sommigen vinden dat de mensen zelf moeten opletten. Anderen vinden de gevolgen te groot. De SP is een petitie gestart tegen de regels die inmiddels 1300 keer is ondertekend. De onderdoorgang van de Lisseweg-viaduct is na bijna een jaar weer geopend. De opening tussen Oude Weteringen en Lisse werd gevierd met een pitstop voor fietsers. Fietsenmaker Joost Bakker van de Veense Fietsshop hield met kleine reparaties zoals het oppompen van bampen. Oppompen van banden.
0: Ah, oké. Okay.
1: Hij moest er even uit. Ook werden fietslampjes uitgedeeld. Wethouder Dolf Kistenmaker was aanwezig en sprak met fietsers die weer gebruik maakten van hun vertrouwde route. En dit was het nieuws uit de regio.
0: Pim, dankjewel. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Nou, we hadden net nog één file. Er is er nu geen één van over. Dus allemaal lekker doorrijden. Is dat op het spoor ook het geval?
1: Ja, ik kan je vertellen. Het is weer goed nieuws. Op het spoor is dit hetzelfde geval. Er is geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.

0: was het nieuwe deuntje van de week, van afgelopen week, moet ik zeggen.
1: Banger.
0: Heerlijke plaat. Het is niet meer Miley Cyrus tegenwoordig, het is Miley. Tenminste, ja. Zo staat in de top 40 te lezen.
1: Klopt.
0: Bass per Space, het deuntje van de week dus van de afgelopen week. En vanavond, om vlak voor 9 uur, wordt het nieuwe deuntje van de week bekendgemaakt.
1: Ja, joh.
0: Ja, vanavond zitten de heren van de nieuwe deuntjes radio zitten er weer. Dani, Joey en Koen. En ik ben benieuwd wat er dit keer weer voorbij komt.
1: Ja, ik heb wel mijn favoriet.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Nou, ik vind Van Nothing But Thieves, Baby Cool, vind ik heel vet.
0: Is die nieuw uitgekomen vandaag? Ja, het gaat om echt om muziek die vandaag uitgekomen is.
1: Ja, die is
0: natuurlijk
1: vandaag uitgekomen. Oh. Op het nieuwe album, Stray Dogs.
0: Laat ik eens even snel doornemen, want dat vind ik ook altijd wel leuk om even te lezen. New Music Friday en L.
1: Ja, of die van Cruz Beckham. Dat is de zoon van David Beckham en die van de Spice Girls. Ik ben de naam vergeten. Dus Victoria.
0: Niet nog meer Nepo-muziek, hè?
1: Hij heeft, hij heeft echt een heel vet album laatst uitgebracht. En hij heeft nu een nieuwe, Wear and Tear. Ik vind die ook wel heel goed.
0: Ik zit zo even te kijken. Je zei inderdaad al Nothing But Thieves. A Different Kind of Happiness, die is vandaag uitgebracht. Rondé is met een nieuwe plaat gekomen, Running Away. Wat zie ik nog meer staan? Ik zie Alec Golding zie ik er tussen staan met Fields of Love. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Sigourney Kay die heeft een nieuwe plaat uitgebracht.
1: Mark Ember.
0: Mark Ember heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Kings of Leon is ook weer terug met de nieuwe muziek. Dus dat is

0: Zijn bij mij eigenlijk een beetje weggezakt. Maar
1: ik vind dat sowieso altijd heel leuk. Laatst natuurlijk ook U2 met Martin Garrix, die Fireflies uitgebracht. En ik word er heel gelukkig van, omdat dan denk ik, wauw, dit voelt... Dat kan alleen een band als U2. Echt zo'n plaat creëren dat je gewoon voelt... Je voelt de grootsheid ervan.
0: Ja.
1: Je hoort grootsheid in de muziek. En dat heeft Nothing But Thieves, maar ook dus bijvoorbeeld... Kings of Leon hebben dat gewoon een beetje. Ja. Zo, dat je voelt, dit is groots.
0: Nou, dat zeker. Ik bedoel, ja, de laatste plaat natuurlijk... Martin Garrix en U2. Was wel lekker waar je over aan refereerde zojuist. Die zijn natuurlijk grote vrienden geworden... omdat dat ze dat IK hadden samen al de thema
1: ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ik vind het ook wel heel bizar vet of zo... dat laatst stond Martin Garrix, ook wel Martijn Garretsen... Ja, dat is gewoon een Nederlander. Die stond laatst op Hula Baloo in Groningen.
0: Oké.
1: En dat vond ik zo vet, omdat hij...
0: Normaal staat dit toch ergens op grote festivals in het buitenland of zo?
1: Alleen hij had zo bewust uitgekozen. Hij zei, ik merk dat ik heimwee heb naar Nederland. Hij zei, ik wou gewoon even terug naar Nederland. En dan is het dus zijn enige manier om dan terug te komen... is dan echt om een event te doen. Want anders is hij gewoon bezig.
0: Okay.
1: Ja, dat vond ik best wel cool eigenlijk. En hij gaf ook interviews in Nederlands. Hij zei, het is gewoon een verademing om even gewoon Nederlands te kunnen praten en dergelijke. Ja. Dat is zo lekker.
0: Dat is wel een feit. En vroeger was je volgens mij ook grote vriendjes nog met Justin Bieber.
1: Ja, nog steeds.
0: Maar is het nog steeds? Want vroeger kwam Justin Bieber nog wel eens naar Nederland toe. En die ging samen naar de Albert Heijn toe.
1: Ja, dat was toen echt een ding, dat hij naar de Albert Heijn was gegaan. Dat vond ik superleuk. Ja, we zijn nog steeds vrienden. Maar dat komt ook wel een beetje omdat... volgens mij, hij heeft nooit echt iets geproduceerd met Martijn. Maar... Ja, hun zijn gewoon best wel... Ik denk dat je als muzikanten zijnde dat dan een beetje hebt of zo. Dat je kan relaten aan elkaar. Je kan elkaar een beetje begrijpen. En dat is denk ik wel heel prettig om te hebben. En dat was natuurlijk gewoon die fase. Justin Bieber was toen wel echt helemaal kwijt aan het raken.
0: Ik kom zojuist ook een andere naam tegen.
1: Oh?
0: Ilke Klein die komt met nieuwe muziek.
1: Yo.
0: En Ilke Klein kennen we natuurlijk allemaal van deze plaat. Transmission dus. En die komt dus nu met een nieuwe plaat. Hold On heet die. En ik denk dat die ook wel behandeld gaat worden vanavond. Dus als ik nou naar huis ga, dan zet ik eventjes mijn Spotify even open. En dan ga ik ook even luisteren.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja, ik wilde die zich laten horen dat de nieuwe plaat hier is. Maar het systeem werkt niet mee. Dus dan houdt het alweer op.
1: Ja, top. Dan moeten we doen met wat we hebben.
0: Precies. Zo dadelijk gaan we het Rad van Fortuin gaan we behandelen. Dat is natuurlijk ook wel weer tijd voor. Want je hebt kunnen stemmen de afgelopen 24 uur.
1: Zeker.
0: Dus dat kan je nog steeds. In de komende 3,5 minuten kan je nog steeds stemmen. Ga daarvoor naar Instagram, @studioalfa. En dan vind je een poll. En daar kan je dus stemmen of het Rad van Fortuin. De categorie is deze keer One Hit Wonder. Ik heb, er zijn twee platen klaargezet. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. En Morricante met Jekke Jekke. Jij kent ze waarschijnlijk alle twee niet.
1: Nee,
0: dat zie je al zo waar kijken.
1: Vanilla Ice Ice Baby, die kent iedereen. Maar die ander, die ken ik niet.
0: Nou, oké. Okay. Wie weet gaan we daar ook luisteren naar Morricante. Maar ook wie weet gaan we luisteren naar Vanilla Ice. Jij kunt nu nog stemmen. Studioalf.nl /... Of nee, niet /. Gewoon @studioalf. Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Nee, echt. Tijd voor muziek, denk ik aan mij. Ik zei het al, 3,5 minuten heb je de tijd nog om te stemmen. Doe dat vooral op Instagram, @studioalf. En dit is Crescent uit 2007. Plug it in. En turn me on.

0: Plug It In en Turn Me On van Crespi. Ik vind dat nog steeds een heerlijke banger.
1: Ja, banger.
0: Uit 2007. Inmiddels alweer 19 jaar oud, jongens. Het gaat al snel. Het is inmiddels 13 minuten voor 10. Het is hoog tijd voor het Rad van Fortuin.
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
0: Ja, ik zei het net al. De afgelopen 24 uur heb je kunnen stemmen op Instagram. @studioalpha. Er stond een poll voor de categorie One Hit Wonders. De winnaar van die twee artiesten die we erin hadden gezet, die gaan we zo dadelijk draaien. Maar dan moet je natuurlijk nog wel weten wie erin stonden. Vanilla Ice Baby. Eigenlijk een plaat die in de jaren 80 en begin jaren 90 helemaal vergruisd werd. Want niemand vond het leuk. Niemand vond er wat van. Ze vonden hem maar een beetje vreemd, een beetje belachelijk, die man. En niemand wilde die plaat horen. Dus even, na zoveel jaar, misschien is hij wel een beetje gerehabiliteerd, weet je wel? Dus dat het nu wel kan.
1: Ja.
0: Wesley die kwam met een artiest, Morikante en Jekke Jekke. Dat is ook zo'n heerlijke plaat, jaren oud inmiddels al, inmiddels uit 1988. Dus dat is bijna 40 jaar oud al, maar ik vind het nog steeds een heerlijke plaat. En ik was eigenlijk een beetje jaloers dat hij daarmee kwam. Maar ik dacht van, nou, dat ga ik natuurlijk nooit niet winnen. Maar ja, goed. We gaan nog eventjes kijken naar de stemmen. En we gaan even de computer even een zetje. En dan mag hij gaan berekenen wat de uitslag is.

0: Nou, Pim, wat heeft het de computer gezegd?
1: Ja, zit je er recht voor? Want dit is echt een bizarre, bizarre uitslag. Want het is 12% tegen 88%.
0: Zo dan.
1: Dat is een ruimschoots overwinning. En die overwinning is voor Vanille Ice met Ice Ice Baby.
0: Niet serieus?
1: Serieus.
0: Dat had ik echt niet verwacht. En dan is hij dus inderdaad compleet gerehabiliteerd.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Blijkbaar compleet gerehabiliteerd is die. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Met hoeveel zijn nou? 88% van de stemmen heeft hij gewonnen. Het Rad van Fortuin.
1: 88%, ja.
0: Dat is bizar.
1: Crazy.
0: En dat betekent dus wel dat ja, mooie kant is. Dan moet je het maar zelf opzoeken of zo. Ik weet het anders ook niet wat het is.
1: Ja, dit zijn overwinningen, daar tipt niemand
0: aan. Ja, nee, precies. Dat gebeurt maar heel zelden.
1: Dit gebeurt zelden. Dit gebeurt unicums zelden. In de ochtendshow.
0: Goed, dat was hem dus.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Dat betekent dus dat we nu wel moeten gaan draaien aan het rad.
1: Ja.
0: Heb jij hem klaarstaan?
1: Ik heb hem zeker klaarstaan. Mijn handen zijn warm.
0: Dan komt er nu een gewetensvraag. Waar hoop jij op?
1: Ja, dat is Boy Girl Band natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. Ja? Of, omdat ik er iedere keer op draai, ik hoop nu op One Hit Wonder.
0: Oh, maar die hebben we net gehad, dus die kan niet nog een keer vallen.
1: Dan doen we Album Tracks. Dan gaan we hopen.
0: Nou ja, ik zou zeggen, geef maar een draai aan het rad op het moment dat ik zeg van dat je het mag. 3, 2, 1.
1: Nou? Ja. Het is, hij kwam eerst eventjes bijna terecht op One Hit Wonder.
0: Ja.
1: Maar het is hem net niet geworden. Het is De Wilde Schijf.
0: De Wilde Schijf, die hebben we nog niet eerder gehad. We hebben hem toen tijd, volgens mij anderhalf week geleden, hebben we hem op het bord gezet.
1: Wat valt eronder?
0: Ja, van alles nog, want je mag helemaal losgaan.
1: De Wilde Schijf, maar in de zin van, is er een genre? Of?
0: Nee, je mag gewoon een plaat die je gewoon zelf, gewoon, die je ziet hebt van, die wil ik een keertje horen of wat dan ook, die gaan we erop zetten.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, zondag vanaf 4 uur, dan kun je weer gaan stemmen. Om 4 uur zet ik hem weer online. Heb je al een beetje een idee van iets wat
1: ja,
0: je...
1: Ja, maar dit mag dus alles zijn.
0: Mag alles zijn.
1: Oké, okay, ja dan...
0: Het mag zelfs gewoon keiharde heavy metal zijn van mij.
1: Wauw, oké. Je gaat me helemaal de vrijheid geven.
0: Ja.
1: Oké, dan heb ik wel wat leuks.
0: Dus een Motorhead of zo met Ezel Spetsen of zo.
1: Ja, ik denk dat ik wel wat weet.
0: Jij weet wel wat?
1: Ja, ik heb wel een idee dan.
0: Dat is mooi. Verzin nog eventjes door. Geef hem maar mij door. Dan kan ik hem zondag online zetten om vanaf 4 uur. Dit is Marshmallow.

0: Marshmallow Pink en Sting. Dreaming. Het is inmiddels anderhalf minuut voor 10. Dat betekent dat er echt nu een einde is gekomen aan de ochtendshow van deze vrijdag 11 september. Ik vond het leuk om weer te doen met je samen, Pim.
1: Ja, dankjewel voor de opportunity, Richard. Dankjewel.
0: Zegt, ik heb er altijd wel zin in.
1: Ik ook.
0: We hebben nog één ding te doen.
1: Nee, niet de grap van de dag.
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Ja, tuurlijk is er wel tijd voor de grap van de dag. Kom op, zeg.
1: Dat moet er gewoon kunnen.
0: Ja, dat moet er gewoon kunnen. Goed, een man die loopt loopt in een winkel binnen met een kettingzaag die hij daar heeft gekocht. Wat een rot ding, zegt hij tegen de verkoper. Ik heb er het hele weekend over gedaan om een boom op te zagen. Laten we eens even kijken, zegt de verkoper. Hij start je kettingzaag, vraagt de man. Wat is dat voor geluid? Nee?
1: Ik kan hier niet... Ik heb eens een grijnsje. Okay, nog eentje.
0: Een generaal vraagt aan een soldaat, hoe smaakt je soep? Zegt de soldaat, slecht. De generaal zegt, kun je niet met twee woorden spreken, soldaat? Zegt de soldaat, erg slecht.
1: Nee. Het is hem, het zit er niet in, hoor.
0: Nee, zelfs de computer wil niet meelachen, dus kan je nagaan.
1: Het wordt steeds erger. Ja, dan weet je echt dat het crisis is.
0: Ja, precies. Dat is ook wel weer zo. Zeg, wat mij betreft tot maandag. Of jij erbij bent maandag, dat wist je nog niet zeker?
1: Moet ik nog even bekijken.
0: Je moest nog even nakijken?
1: Ja, oké. Goed.
0: We hebben alleen nog wel Thijs, die wil nog even wat zeggen. En dan sluiten we echt de ochtendshow af.
1: De groeten.
0: Pim, fijn weekend.
1: Eens gelijk, Lies.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen de afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoogmade en Zoeterwoudendorp 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategische lege eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten

0: zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat twee politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om twee verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20 richting Hoek van Holland doe je er tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in het westen van het land. De meeste files die er staan veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op de A4 en de A20 is het wel wat drukker. Het enige dat echt opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam, want daar sta je wel helemaal vast voor knooppunt Ketelplein. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging nu 35 minuten. Je kunt omrijden van Den Haag naar Rotterdam over de A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Håkon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nu wel een kwartier vast tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam is na een ongeluk bij knooppunt Ketelplein weer vrij. De vertraging is nog wel een kwartier vanaf Den Haag. En op de A20 naar Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Iets waar ik me echt heel erg op verheug, want inmiddels aangeschoven hier in de studio. De Alphense Hidde Huisman. Hidde, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Ja. Ja, nu al applaus, hè?
2: Ja, het is fantastisch. Heel erg bedankt, Richard en Wesley, dat ik hier even aanwezig kon zijn.
1: Nee, heel fijn dat jij je contact zocht, inderdaad. Want via uiteindelijk Alex de Grote, hè? Zo noemen we hem dan. Alex van de band De Grote. Daar ben jij een jeugdvriend van, heb ik net begrepen.
2: Dat klopt, ja. Ja we gaan lang terug, ja.
1: Ja, via hem heb jij de studio weten te vinden, heb je contact gezocht. Want ja, je hebt een heel leuk verhaal. Niet alleen maar omdat je samen met Alex zelf hebt samengewerkt, want jouw naam is wel eens voorbij gekomen in het gesprek met Alex. Maar ja, het verhaal is ook dat je bent gewoon in het dagelijks leven muziekproducer.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: En je maakt best wel bijzondere dingen mee, heb ik ook al begrepen.
2: Ja, ik doe mijn best om met zoveel mogelijk leuke artiesten te kunnen werken. En ja, inmiddels ga ik al aardig wat jaar mee in de muziekindustrie.
1: Ja, want je bent 39 jaar. Wanneer ben je begonnen dan?
2: Ja, dat is toen ik 15 was al, denk ik, of zo. Of 14, 15. Toen begon het een beetje met beats maken. En lokaal vooral op rap gericht, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen verder doorgegroeid. Toen uiteindelijk Herman Brood Academie gedaan. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dan krijg je veel meer de kans om echt met muziek bezig te zijn.
1: Ja, je hoort het vaker, mensen die naar die opleiding gaan. Of de Codarts in Rotterdam, dat is ook zo'n opleiding.
2: Ja,
1: maar dat het wel helpt eigenlijk om te beginnen aan iets in de muziekbusiness.
2: Ja, want ik was toen al wel best wel ver, moet ik zeggen, weet je wel, in mijn ontwikkeling. En weet je wel, ik heb daar heel veel aan gehad om ook gewoon tijd te kunnen besteden aan het muziek maken. Weet je. En natuurlijk leer je ook wel van de leraren en zo. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je jezelf kan ontwikkelen tijdens die reis, zeg maar. En zoveel mogelijk muziek kan maken. Dat is eigenlijk wat mij heeft geholpen om uiteindelijk te zijn waar ik nu ben, zeg maar.
1: Nu maak je dan muziek ook voor andere artiesten. Is dat iets wat altijd is geweest? Of heb je eerst zelf ook via je eigen naam muziek uitgebracht bijvoorbeeld?
2: Nou, niet zozeer. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg begonnen via de Herman Brood Academie. Toen al in contact gekomen met artiesten. En de jongen waarmee ik daar muziek maakte, zijn zusje zong. En die werd uitgenodigd voor een Sony om haar te laten zien bij Sony. En toen zijn we eigenlijk popmuziek gaan maken, terwijl we dat nooit deden. En toen zijn we daarin gerold en zijn daar hele leuke dingen uitgekomen.
1: Wat tof.
2: En toen is dat een beetje gaan rollen, zeg maar.
1: Wie was dat?
2: Feliciana heet
1: ze. Oké. Okay. Ja, dat klinkt mij nog niet heel erg bekend, maar misschien dat ik die net heb gemist. Dat zou kunnen.
2: Ja, nee, we hebben best wel wat dingen gedaan. Het was Engels.
1: Ja.
2: Dus ja, er zijn zeker liedjes te vinden. Toen de tijd met Phonix en zo hadden we de nummer 1 in Phonix radio. Maar dat is een tijd geleden, hoor. Dus het kan zijn dat voor jij niet bekend is.
1: Laat me na de uitzending even weten, want dan ga ik uiteraard een luistersessie houden. Daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Met wie heb je nog meer samengewerkt dan? Want je bent al even bezig dus.
2: Ja, nee, ja. En toen de tijd ben ik in contact gekomen met Cookerel. Hij is een Amerikaanse vocal producer. Toen de tijd was het echt mijn voorbeeld. Hij deed eigenlijk alle platen van Rihanna. Hij is de vaste vocal producer van Rihanna. En Justin Bieber, Mariah Carey. Eigenlijk list goes on.
1: Zeg maar.
2: Nee. En daarbij ben ik heel veel muziek gaan sturen. En uiteindelijk heeft hij contact gezocht omdat hij het heel tof vond. En eigenlijk een paar maanden later hadden we samen een plaat op het album van Jessie J.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 moet momenteel heel veel geduld hebben van Amsterdam naar Rotterdam, want er is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd en 3 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij Rotterdam Feyenoord een kwartier in de file door een pechgeval. De rechter rijstrook is dicht. Verder is het druk op de A20. Richting Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En naar Hoek van Holland rijdt het ook langzaam bij Rotterdam-Delfshaven. Ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Je huis verkopen, allebei je baan opzeggen en met twee jonge kinderen voor onbepaalde tijd op reis. Jumee en Auke Puit die willen het in december gaan doen. Er komt dan nog iets bij. Ze verwachten in april hun derde kindje, dat ze op Bali geboren willen laten worden. Ze zoeken meer tijd voor elkaar en meer vrijheid. Maar hoeveel onzekerheid neem je daarvoor als gezin op de koop toe? Jumee en Auke, welkom. Ik zal jullie eventjes de microfoontjes openzetten.
2: Even de microfoon aanzetten.
1: Welkom.
3: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, jullie willen meer tijd samen en minder leven van het ene vrije moment naar het andere.
4: Ja, klopt.
1: Wat missen jullie in Nederland?

0: iemand zo sterk dat daarvoor het huis en allebei de banen moet worden opgegeven?
1: Ja, dat is toch echt wel die tijd samen.
0: Ja.
1: We werken 5 dagen in de week, Auke. En ik 4, 3 dagen in de week. En dan kom je thuis en dan is het haasten. En dan is het de kinderen naar bed. Mm-hmm. En dan wacht je eigenlijk tot het weekend totdat je de rust vindt.
0: Ja.
1: Is dat ervaren wij zo.
2: Ja, zoals u mee zegt. De kinderen gaan 's ochtends naar school. Ik ben dan al weg naar kantoor. Ja. Ik kom rond 6 uurtje kom ik thuis. Dat is het beste van mij af, van de kinderen. Ja. En dan is het puur een kus geven en de kinderen naar bed brengen.
0: Oh ja.
2: En dan wachten tot het weekend, die vaak ook vol zit.
0: Ja.
2: En dan zijn echte vakanties de tijd die we samen hebben.
0: De man die het vlees komt snijden in het weekend.
2: Precies.
0: Op die manier.
2: Ja.
0: Maar hebben jullie dan ook overwogen om even toch gewoon minder te gaan werken?
1: Ja, dat ook. Maar ja, in deze tijd, alles wordt natuurlijk duurder.
0: Ja.
1: En ik denk dat je dan altijd wel in diezelfde ratrace, in diezelfde routine blijft. Mm. Dat je toch blijft haasten. En in die tijd die er dan toch is, want ik werk dan 3 dagen... En Auke dan eigenlijk 4. Maar ja, ik denk dat je dan toch wel in diezelfde gehaastheid blijft. En, ja.
0: Maar waarom dan naar Bali?
1: We willen niet per se alleen naar Bali.
0: Nee.
1: We willen vooral ergens heen waar het lekker weer is, mm-hmm. waar de rust is.
0: Dat kan je ook in Spanje doen.
1: Zeker. Daar is niet altijd lekker weer trouwens.
0: Ja, dat is waar.
3: Maar dit is Marbella een hele mooie plek hoor.
1: Ja, dat is zeker.
0: Een brandje hier en daar.
2: Ja, en we zochten ook wat exotischers. Dus wat verder weg. Om echt het idee hebben dat we die echte stap hebben gemaakt. Dus uit Europa. Ja. Plus het leven is een stuk goedkoper in Azië. Dus het onderdak, het eten. En de omgeving is gewoon veel mooier. Ja. Dat je hier in de omgeving hebt.
0: Jullie hebben 2 prachtige kinderen hebben jullie meegenomen vandaag.
2: Ja. Dankjewel.
0: Dank je. Jullie verwachten een derde?
1: Ja.
0: Waarom dan precies op Bali laten gaan bevallen?
1: We zijn daar in Azië.
0: Ja.
1: En in Azië heb je heel vaak dat je in het ziekenhuis bevalt. Dat is mm-hmm. eigenlijk de norm daar. En in Bali heb je dan nog de mogelijkheid met een geboortecentrum.
0: Ja.
1: En daar hebben we ook al contact mee gehad. En dat is dus eigenlijk een soort van thuisbevallen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel met het medisch personeel. En dat heb je in andere Aziatische landen. Heb je vooral dat je echt in het ziekenhuis gaat bevallen. Dus dan is het vaak ook wel echt een ziekenhuissfeer en een ziekenhuis protocol, zeg maar. Ja.
0: Dus niet alleen daarvoor, want verder voor de rest betekent het ook nog wel eens voor jullie, geloof ik.
1: Ja, dat ook, ja.
3: Hele domme vraag misschien, maar is het dan ook zo dat dan op het paspoort staat geboren in Bali?
2: Zeker.
1: Ja, het is echt een Indonesisch kindje dan.
3: Dat is wel kicken.
2: Ja, dat is leuk. Ja. We hebben allebei Indonesisch bloed. Mijn vader is in Jakarta geboren.
1: Ja.
2: Dus voor ons ook een hele mooie iets om dan zelf een kindje te krijgen die dat op zijn paspoort heeft.
3: Ja, dat is sowieso heel vet, toch? Om dat te kunnen zeggen op je paspoort. Als je dan ik weet niet, wat is er ooit nog de behoefte om voor terug te gaan naar Nederland? Of zeggen jullie, we willen misschien helemaal?
2: Nou, we sluiten het niet uit, maar het zijn niet de initiële plannen.
3: Nee.
2: Het plan is om zo lang mogelijk rond te trekken. En uiteindelijk als we een plek hebben gevonden waar we ons zoveel mogelijk op ons gemak voelen, om daar weer te landen.
4: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkracht.

0: koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus, 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in onze regio niet bijzonder veel files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 is een uitschieter van Amsterdam naar Den Haag, want bij knooppunt Prins Klausplein staat een pechgeval. Vanaf Hoogmade heb je daarom 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het is ook druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je ook een kwartier vast. Op de A20 rijdt het langzaam naar Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, morgen verandert het parkeerterrein van Grand Café Het Veen in Roelofarensveen weer in een groot bierplein. Het Veens Bierfeest is terug met een nieuwe editie. Speciaal bier uit Roelofarensveen, maar ook onder meer uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden komen deze kant op. En naast bier zijn er natuurlijk ook hapjes, live muziek en een DJ. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n editie...

0: die minstens net zo gezellig wordt als die van vorig jaar. En moet je eigenlijk een doorgewinterde bierkenner zijn om hier iets te zoeken te hebben? Erik van der Zwet heb ik aan de telefoon en die heeft het antwoord. Goedemorgen, Erik. Ik dacht dat ik Erik aan de telefoon had.
1: Erik?
0: Heb ik Erik? Doe het even zo. Ja, volgens mij hebben we Erik aan de telefoon nu.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Gelijk maar even met de deur in huis vallen. Vorig jaar was de eerste editie. Wanneer wisten jullie, dit moeten we gewoon volgend jaar weer doen?
2: Toen de eerste editie afgelopen was.
0: Je had toch gelijk zoiets van, dat smaakt naar meer?
2: Ja, het was zo verschrikkelijk gezellig dat wij dachten, dit moeten we volgend jaar gewoon lekker weer doen.
0: En wat hebben jullie dan deze tweede editie anders of groter aangepakt dan vorig jaar?
2: Nou, we hebben die per se groter aangepakt. We hebben wel weer andere brouwers uitgenodigd. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een heel groot 100 kilo varken aan spit draaien.
0: Zo.
2: Dat is wel even, hij is iets groter dan we hadden verwacht. Maar die hebben we draaien. We hebben een grote band. De Sexual Chocolate. Achtkoppige band. Die komen lekker spelen. We hebben Jasper Leiders van 3FM. Die komt alles weer aan elkaar praten. We hebben de kaaswereld met hun Piaggio. Die komen allemaal lekkere kaas en hapjes verkopen. Ja, daarnaast gewoon superveel lekker bier uit Nederland. Van kleine brouwers.
0: Je zegt net van, we hebben weer andere brouwers hebben we uitgenodigd. Onder meer dus uit Utrecht, Krijl, Limmen, Hillegom en Leiden. Nou, komen allemaal naar Roelof aan de Sveen.
2: Ja.
0: Hoe zoeken jullie die deelnemers uit en hoe verschillend zijn de bieren die de bezoekers straks kunnen proeven?
2: Nou ja, wij bestaan nu al een jaar of zes en je komt heel veel brouwers tegen op verschillende festivals. Dus je leert ook elkaar een beetje kennen. En zo komen we een beetje met elkaar in contact en denken we, hey, dat zijn toffe gasten. Daar willen wij wel een biertje van drinken. Kom je in gesprek en zo nodigen we die mensen een beetje uit.
0: Nou is het natuurlijk de term speciaal bier. Wat houdt dat nou precies in?
2: Ja, dat is ambachtelijk gebrouwen bier. Het is geen pils. Het is gewoon heerlijk bier met passie gebrouwen. Met verschillende smaken, verschillende stijlen. IPA's, bokken, noem het maar op. Blond bieren, van alles hebben we. En elke brouwer neemt allemaal zijn eigen soorten bier mee. Ze hebben allemaal hun eigen handtekening in de bieren zitten. Het is echt, er is voor iedereen wat te drinken in ieder geval.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon bij zo'n 21 graden.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die een paar minuten vertraging opleveren. Maar de A4 is al de hele middag een uitschieter. Van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu nog 40 minuten vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Na meerdere pechgevallen zijn wel alle rijstroken nu open. Op de A44 is het intussen ook vastgelopen. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Vertraging is een kwartier. A20 naar Hoek van Holland sta je ook nog bijna een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Iets waar ik me echt heel erg op verheug, want inmiddels aangeschoven hier in de studio. De Alphense Hidde Huisman. Hidde, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Ja, nu al applaus, hè?
2: Ja, het is fantastisch. Heel erg bedankt Richard en Wesley dat ik hier even aanwezig ben.

0: kon zijn.
1: Nee, heel fijn dat jij contact zocht inderdaad. Want via uiteindelijk Alex de Grote, hè, wel, zo noemen we hem dan. Alex van de band De Grote. Daar ben jij een jeugdvriend van, heb ik net begrepen.
0: Dat klopt, ja. We gaan lang terug, ja.
1: Via hem heb jij de studio weten te vinden, heb je contact gezocht. Want jij hebt een heel leuk verhaal. Niet alleen maar omdat je samen met Alex zelf hebt samengewerkt, want jouw naam is wel eens voorbij gekomen in het gesprek met Alex. Maar ja, het verhaal is ook dat je bent gewoon in het dagelijks leven muziekproducer.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: En je maakt best wel bijzondere dingen mee, heb ik ook al begrepen.
0: Ja, ik doe mijn best om met zoveel mogelijk leuke artiesten te kunnen werken. En inmiddels ga ik al aardig wat jaar mee in de muziekindustrie.
1: Ja, want je bent 39 jaar. Wanneer ben je begonnen dan?
0: Ja, dat is toen ik 15 was al, denk ik, of zo. Of 14, 15. Toen begon het een beetje met beats maken. En lokaal vooral op rap gericht, zeg maar.
1: Ja.
0: En toen verder doorgegroeid. Toen uiteindelijk Herman Brood Academie gedaan. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dan krijg je veel meer de kans om echt met muziek bezig te zijn.
1: Ja, je hoort het vaker, mensen die naar die opleiding gaan. Of de Codarts in Rotterdam, dat is ook zo'n opleiding.
0: Ja,
1: maar dat het wel helpt eigenlijk om te beginnen aan iets in de muziekbusiness.
0: Ja, want ik was toen al wel best wel ver, moet ik zeggen, weet je wel, in mijn ontwikkeling. En weet je wel, ik heb daar heel veel aan gehad om ook gewoon tijd te kunnen besteden aan het muziek maken. Weet je. En natuurlijk leer je ook wel van de leraren en zo. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je jezelf kan ontwikkelen tijdens die reis, zeg maar. En zoveel mogelijk muziek kan maken. Dat is eigenlijk wat mij heeft geholpen om uiteindelijk te zijn waar ik nu ben, zeg maar.
1: Nu maak je dan muziek ook voor andere artiesten. Is dat iets wat altijd is geweest? Of heb je eerst zelf ook via je eigen naam muziek uitgebracht, bijvoorbeeld?
0: Nou, niet zozeer. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg begonnen via de Herman Brood Academie. Toen al in contact gekomen met artiesten. En de jongen waarmee ik daar muziek maakte, zijn zusje zong. En die werd uitgenodigd voor een Sony om haar te laten zien bij Sony. En toen zijn we eigenlijk popmuziek gaan maken, terwijl we dat nooit deden. En toen zijn we daarin gerold en zijn daar hele leuke dingen uitgekomen.
1: Wat tof.
0: En toen is dat een beetje gaan rollen, zeg maar.
1: Wie was dat?
0: Feliciana heette
1: zij. Oké. Ja, dat klinkt mij nog niet heel, heel erg bekend, maar misschien dat ik die net heb gemist, dat zou kunnen.
0: Ja, nee, we hebben best wel wat dingen gedaan. Het was Engels.
1: Ja.
0: Er zijn zeker liedjes te vinden. Toen de tijd met Phonix en zo hadden we de nummer 1 in Phonix radio. Maar dat is een tijd geleden, hoor. Dus
1: dat
0: het kan zijn dat voor jij niet bekend is.
1: Laat me na de uitzending even weten, want dan ga ik uiteraard even een luistersessie houden. Daar ben ik wel benieuwd naar, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Met wie heb je nog meer samengewerkt dan? Want je bent al even bezig, dus.
0: Ja, nee, ja. En toen de tijd ben ik in contact gekomen met Cookerel. Hij is een Amerikaanse vocal producer. Toen de tijd was het echt mijn voorbeeld. Hij deed eigenlijk alle platen van Rihanna. Hij is de vaste vocal producer van Rihanna. En Justin Bieber, Mariah Carey. Eigenlijk list goes on, zeg maar. Nee, en daarbij ben ik heel veel muziek gaan sturen. En uiteindelijk heeft hij contact gezocht omdat hij het heel tof vond. En eigenlijk een paar maanden later hadden we samen een plaat op het album van Jessie J.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Het is nog wel wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk heb je al met al nog een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je nog zo'n 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Je huis verkopen, allebei je baan opzeggen en met twee jonge kinderen voor onbepaalde tijd op reis. Jumé en Auke Puit die willen het in december gaan doen. Er komt dan nog iets bij. Ze verwachten in april hun derde kindje. Dat ze op Bali geboren willen laten worden. Ze zoeken meer tijd voor elkaar en meer vrijheid. Maar hoeveel onzekerheid neem je daarvoor als gezin op de koop toe? Jumé en Auke, welkom. Ik zal jullie eventjes het microfoontje zo voor openzetten.
2: Even de microfoon aanzetten.
1: Welkom.
3: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, jullie willen meer tijd samen en minder leven van het ene vrije moment naar het andere.
4: Ja, klopt.
1: Wat missen jullie in Nederland zo sterk dat daarvoor het huis en allebei de banen moeten worden opgegeven?
4: Ja, dat is toch echt wel die tijd samen.
1: Ja.
4: We werken 5 dagen in de week, Auke. En ik 3 dagen in de week. En dan kom je thuis en dan is het haasten. En dan is het de kinderen naar bed. Mm-hmm. En dan wacht je eigenlijk tot het weekend totdat je de rust vindt.
1: Ja.
4: Is dat ervaren wij zo.
3: Ja, zoals Jumé zegt. De kinderen gaan 's ochtends naar school. Ik ben dan al weg naar kantoor. Ja. Ik kom rond 6 uur kom ik thuis. Dat is het beste van mij af, van de kinderen. Ja. En dan is het puur een kus geven en de kinderen naar bed brengen.
1: Oh ja.
3: En dan wachten tot het weekend, die vaak ook vol zit.
1: Ja.
3: En dan zijn echte vakanties de tijd die we samen hebben.
1: De man die het vlees komt snijden in het weekend.
3: Precies.
1: Op die manier.
3: Ja.
1: Maar hebben jullie dan ook overwogen om eventueel gewoon minder te gaan werken?
4: Ja, dat ook. Maar ja, in deze tijd, alles wordt natuurlijk duurder.
1: Ja.
4: En

0: Ik denk dat je dan altijd wel in diezelfde ratrace, in diezelfde routine blijft. Mm. Dat je toch blijft haasten. En in die tijd die er dan toch is. Want ik werk dan 3 dagen. En Auken dan eigenlijk 4. Maar ja, ik denk dat je dan toch wel in diezelfde gehaastheid blijft. En,
1: Maar waarom dan naar Bali?
0: We willen niet per se alleen naar Bali. Nee. We willen vooral ergens heen waar het lekker weer is, waar de rust is.
1: Dat kan je ook in Spanje doen.
0: Zeker. Daar is niet altijd lekker weer trouwens.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar dan is Marbella een hele mooie plek hoor.
0: Ja, dat is zeker.
1: Een brandje hier en daar.
3: Ja, nee, we zochten ook wat exotischers. Dus wat verder weg. Om echt het idee te hebben dat we die echte stap hebben gemaakt. Dus uit Europa. Plus het leven is een stuk goedkoper in Azië. Dus het onderdak, het eten. En de omgeving is gewoon veel mooier. Ja. Dat je hier in de omgeving hebt.
1: Jullie hebben 2 prachtige kinderen hebben jullie meegenomen vandaag.
3: Ja, dankjewel.
1: Jullie verwachten een derde.
0: Ja.
1: Waarom dan precies op Bali gaan bevallen?
0: Omdat we zijn daar in Azië. Ja. En in Azië heb je heel vaak dat je in het ziekenhuis bevalt. Dat is eigenlijk de norm daar. En in Bali heb je dan nog de mogelijkheid met een geboortecentrum.
1: Ja.
0: En daar hebben we ook al contact mee gehad. En dat is dus eigenlijk een soort van thuisbevallen. Maar wel met het medisch personeel. En dat heb je in andere Aziatische landen. Heb je vooral dat je echt in het ziekenhuis gaat bevallen. Dus dan is het vaak ook wel echt een ziekenhuissfeer en een ziekenhuis protocol, zeg maar. Ja.
1: Dus niet alleen daarvoor, want verder voor de rest betekent het ook nog wel eens voor jullie, geloof ik.
0: Ja, dat ook, ja.
2: Hele domme vraag misschien, maar is het dan ook zo dat dan op het paspoort staat geboren in Bali?
3: Zeker.
0: Ja, het is echt een Indonesisch kindje dan.
2: Dat is wel kicken.
3: Ja, dat is leuk. Ja, we hebben allebei Indonesisch bloed. Mijn vader is in Jakarta geboren. Ja. Dus voor ons ook een hele mooi iets om dan zelf een kindje te krijgen die dat op zijn paspoort heeft.
2: Ja, dat is sowieso heel vet, toch? Om dat te kunnen zeggen op je paspoort. Als je dan stel, ik weet niet, wat is er ooit nog de behoefte om voor terug te gaan naar Nederland? Of zeggen jullie, we willen misschien helemaal?
3: Nou, we sluiten het niet uit, maar het zijn niet de initiële plannen. Nee. Het plan is om zo lang mogelijk rond te trekken. En uiteindelijk als we een plek hebben gevonden waar we ons zoveel mogelijk op ons gemak voelen om daar weer te landen.
4: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer, vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file die 5 minuten vertraging oplevert. Het gaat om de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, morgen verandert het parkeerterrein van Grand Café Het Veen in Roelevarensveen weer in een groot bierplein. Het Veens Bierfeest is terug met een nieuwe editie. Speciaal bier uit Roelevarensveen, maar ook onder meer uit Utrecht, Krijl, Limmen, Hillegom en Leiden komen deze kant op. En naast bier zijn er natuurlijk ook hapjes, live muziek en een DJ. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n editie minstens net zo gezellig wordt als die van vorig jaar? En moet je eigenlijk een doorgewinterde bierkenner zijn om hier iets te zoeken te hebben? Erik van der Zwet heb ik aan de telefoon en die heeft het antwoord. Goedemorgen, Erik. Ik dacht dat ik Erik aan de telefoon had.
2: Erik?
1: Heb ik Erik? Doe het even zo. Ja, volgens mij hebben we Erik aan de telefoon nu.
3: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Gelijk maar even met de deur in huis vallen. Vorig jaar was de eerste editie. Wanneer wisten jullie, dit moeten we gewoon volgend jaar weer doen?
3: Toen de eerste editie afgelopen was.
1: Je had toch gelijk zoiets van, dat smaakt naar meer?
3: Ja, het was zo verschrikkelijk gezellig dat wij dachten, dit moeten we volgend jaar gewoon lekker weer doen.
1: En wat hebben jullie dan deze tweede editie anders of groter aangepakt dan vorig jaar?
3: Nou, we hebben die per se groter aangepakt. We hebben wel weer andere brouwers uitgenodigd. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een heel groot 100 kilo varken aan spit draaien. Dat is wel even, hij is iets groter dan we hadden verwacht. Maar die hebben we draaien. We hebben een grote band, de Sexual Chocolate, achtkoppige band. Die komen lekker spelen. We hebben Jasper Leiders van 3FM, die komt alles weer aan elkaar praten. We hebben de kaaswereld met een Piaggio. Die komen allemaal lekkere kaas en hapjes verkopen. Ja, daarnaast gewoon superveel lekker bier uit Nederland. Van kleine brouwers.
1: Je zegt net van, we hebben weer andere brouwers hebben we uitgenodigd. Onder meer dus uit Utrecht, Krijl, Limmen, Hillegom en Leiden. Nou, komen allemaal naar Roelevarensveen. Ja. Hoe zoeken jullie die deelnemers uit? En hoe verschillend zijn de bieren die de bezoekers straks kunnen proeven?
3: Nou ja, wij bestaan nu al een jaar of zes en je komt heel veel brouwers tegen op verschillende festivals. Dus je leert ook elkaar een beetje kennen. En zo komen we een beetje met elkaar in contact en denken we, hey, dat zijn toffe gasten. Daar willen wij wel een biertje van drinken. Zo kom je in gesprek en zo nodigen we die mensen een beetje uit.
1: Nou is het natuurlijk de term speciaal bier. Wat houdt dat nou precies in?
3: Ja, dat is een ambachtelijk gebrouwen bier. Het is geen pils. Het is echt gewoon een heerlijke...

0: heerlijk bier met passie gebrouwen, met verschillende smaken, verschillende stijlen, IPA's, bokken, noem het maar op, blond bieren, van alles hebben we. En elke brouwer neemt allemaal zijn eigen soorten bier mee. Ze hebben allemaal hun eigen handtekening in de bieren zitten. Het is echt, er is voor iedereen wat te drinken in ieder geval.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren

0: gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland, mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
1: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
0: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
2: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
0: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienen Noordbrug staat 3 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
4: De nieuwe Deuntjesradio.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.

0: Warren Peters. Wilde graag een hit scoren en riep dan de hulp in van degene die Beautiful Things schreef van Benson Boone, Evan Blair. Het is een beetje rock, een beetje pop en een beetje rock country. Eigenlijk alles door elkaar heen. De nieuwste dus, Overrated. Goedenavond.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: dat je luistert. Weer een nieuwe Deuntjes Radio. Ja, deze week gaan we natuurlijk weer 2 uur lang alle nieuwe muziek met je bespreken. En ik, Joey van der Werf, doe dat gelukkig niet alleen. Want naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond, Joe.
0: Hele goede avond. En Danieke Baan, right in time, daar is hij.
2: Goedenavond.
1: Ongelooflijk. 2 weken op rij.
0: Het is ongekend. Wat ook nog meer right in time is natuurlijk zometeen de Koens Knaller. Heb je een tipje?
1: Nou, we gaan wederom op de vrouwelijke tour.
0: Nou, ik vind dat nu wel. Ik vind het best wel een leuke trend.
1: Toch?
2: Vorige week niet een soort al overgehind?
1: Nou ja, hoe bedoel je overgehind?
2: Over deze artiest.
1: Ja, inderdaad. Ja, klopt eigenlijk wel. Ja, ja stiekem wel, inderdaad. Ja.
0: Dit is een tease in een tease. Nou, in ieder geval,
1: als je vorige week geluisterd hebt, dan weet je dit.
0: Dan weet je wat we gaan draaien zo meteen. Ja, in het nieuwe muzieknieuws ongeveer rond 19:30 gaan we het hebben over. Er is weer een soundtrack verschenen van een nieuw spel, hè? EAFC. Ja. EA Sports FC 27, moeten we zeggen.
1: We zijn natuurlijk niet een nieuwe game radio.
0: Zeker niet. Alleen. Maar het is altijd wel een soort prestige als je daar op die lijst weet te komen. En we gaan een paar nummertjes laten horen die het zover geschopt hebben. Aan het einde van het uur de diepgaan met Daan. Daan, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik ben... ik zou de combi niet per se snel doen, denk ik, van deze twee stijlen bij elkaar. Okay. Dus ik ben een beetje kritisch.
0: Je bent zelfs kritisch.
1: Je hebt een kritisch nummer uitgekozen waar je kritisch op bent.
2: Nou ja, gewoon wat ik niet zo snel had verwacht, zeg maar.
1: Oké,
0: nou ja, dat dus zo meteen. Het volgende uur spelen we de special guest en maken we uiteraard het deuntje van de week bekend. Maar eerst gaan we verder met het draaien van die nieuwe muziek. Zometeen de nieuwste van Chloe Kisha. Ze komt uit Engeland, doet het daar best aardig. Tenminste, best wel goed aardig.
1: Zeker.
0: Hier in Nederland wordt ze nog niet zo heel veel gedraaid. Ja, Fantasize, dat is het nieuwe album wat gaat verschijnen op 30 oktober. En een van de nieuwste singles is dus Question of the Day. En die gaan we dadelijk draaien. Het is, ze maakt een beetje alternatieve popmuziek.
1: Ja, ik moet zeggen dat haar naam inderdaad wel echt steeds vaker voorbij komt. En zij komt ook hoger in het lijstje van de Nederlandse muzieklijsten. Dus ik denk inderdaad dat wij hier... dat wij hier de Hidden Gem gevonden hebben.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik zou het leuk vinden, want ze maakt leuke muziek. Ik heb er vorig jaar gezien. Voor het programma van Coldplay heb ik er gezien op Wembley.
1: Ook geen kleine
2: speler. Bizar trouwens dat Coldplay dan achter weer zo'n artiest komt.
0: Ja, die hebben vaak wel kleine artiesten in het voorprogramma staan. Ja. En die kunnen een podium.
1: Het is natuurlijk tweeledig. Want kijk, zij soort van herkennen zo'n artiest, maar... Zij wordt ook erkend omdat ze in het voorprogramma zit.
0: Zeker, lukt de vruchten ervan. Dat is helemaal zeker waar. Ja. Maar eerst beginnen we gewoon veilig in Nederland. En dat is een band die komt uit Utrecht. En die is een beetje ontstaan uit meerdere bands uit Nederland. Je had een jaar of 15 geleden de Brahms. Was ik helemaal fan van. Vond ik echt te gek. Eerste album gekocht. Helemaal enthousiast.
1: En die stapte ermee.
0: Die kapte ermee. Oh, nee. Je voelde het al een beetje aankomen. Dat is lekker. Twee man daarvan die zijn uiteindelijk in een band gestapt genaamd Benji. En daar voegde zich nog de drummer van de band Wies bij. En Wies die hebben we wel eens vaker gedraaid. Die zijn nog steeds actief. Wel op zoek gegaan naar een andere drummer in de tussentijd. En Benji, dat is Japans voor allesomvattend. En hun stijl, wilde ik niet zeggen dat dat allesomvattend is. Het is vooral popmuziek. Maar een beetje indie popmuziek eigenlijk.
1: Ja, weet je, dan raak je misschien wel gewoon het grote publiek. Dus
0: dat is zeker. Het is misschien wel een vleugje alternatiever. Maar deze, die nieuwste, die is best wel vrolijk. De nieuwste van Benji. Carefree. Goedenavond.

0: gaat eindelijk verschijnen dus. 30 oktober, Fantasize. Maar dit was Question of the Day. Chloe Kisha en daarvoor Benji met Carefree.
1: Ja, dan valt het even stil. Hè,
0: dan valt het gewoon even bruut stil hier in deze show. Nou, lekker.
1: Dan zul ik daar maar veranderingen brengen dan, Joe.
0: Ja, kijk, je kan opschieten, anders start ik hem gewoon niet.
1: Weet je waar de tijd voor is?
0: Dank je.
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller.
1: Hatsé.
2: Het is tijd voor de knaller van Koen.

0: Ja, en ik heb het een beetje geteased. Van, ik heb een vrouwelijke zangeres meegenomen voor het Koenskoma-genre. En ja. Die hebben we vorige week ook benoemd.
1: Nou,
2: die maar ander die eigenlijk, toch?
0: Ja, de ander.
1: Die ander ja. Ja,
2: dat is wat het is.
0: Ja,
2: er zijn niet zo heel veel vrouwelijke artiesten in het genre.
0: Nee. Maar Monique Smit, ja, natuurlijk. Ja, die kon niet ontbreken vorige week al inderdaad. Toevallig eigenlijk had ik haar benoemd. Maar deze week is ze terug en niet alleen. Want het gaat niet alleen om haar, ook om Kido van der Graaf. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar beide zijn op dit moment echt... Nou ja, ze hebben heel erg veel zin om muziek te maken. Want dit is, zeg maar, als je een jaar terugrekent... Ja. Voor allebei al hun zesde single.
2: Dat is vrij fors. Hebben we Kido van der Graaf vaker hebben gehad, toch? In Kido Koenskallers zijn we
0: ja, ook, nee, zeker inderdaad. En Maak Me Nou Niet Gek hebben we onder andere gedraaid. De Eeuwige Vrije Gezel hebben we gedraaid. We hebben echt best wel vaak ook Kido van der Graaf gedraaid. En zeker nu de afgelopen tijd met Ciao, Doei, Adios. Dat is echt, nou ja... Jullie zitten er misschien niet helemaal in zitten zoals ik zit. Maar alleen die hoor je echt veel.
2: Die voor, in de scene, zeg maar.
0: Ik was vorige week in Bollejan in Amsterdam.
2: Jij was in Bollejan. Ja, het top. Mekka is dat.
0: En het Mekka van de Nederlandstalige artiesten, kan je wel zeggen. En daar inderdaad, nou, daar hoorde ik Kido van der Graaf van een naar de ander. Je hebt ook andere nummers inderdaad. En ook Monique Smit. Ik dacht, nou ja, wat is dit nou? Ja, ik waande mij natuurlijk.
2: Had je nog een live optreden, of dat niet?
0: Nee, daar baalde ik wel
2: toch
0: van.
2: Wel eens, die van de Vroeger wilde nog wel eens staan. En,
1: nee, ze hadden ja, zij zelf gewoon.
0: Ze hadden wel een DJ soort van staan die een beetje aan het draaien was. Maar niet helaas voor mij inderdaad geen Menno Abe. Die staat er namelijk ook.
2: Oei,
0: maar
2: dat was balen.
0: Helaas niet voor
1: Maar je hebt toch
0: mij.
1: Heel vaak in dat soort kroegjes gewoon van die cover-artiestjes die gewoon die nummers gewoon lekker aan het zingen zijn achter.
2: Die van Vroeger dus. Precies. En Menno Abe.
1: Ja, dat zijn van die cover.
0: En nog een paar.
2: Ja, die doen dat dus. Ja, die gaan natuurlijk hazen zingen. Dat
1: ja,
2: soort
1: ja, ja.
0: Exact, inderdaad. Ja. Ja. Maar nou, in ieder geval, Monique Smit, één keer van de Graaf dacht, we hebben de handen ineen geslagen. Ook al heet het nummer Beter Af Alleen.
2: Ik wilde net zeggen, ja. Het is de handen zijn ook vrij fors weer uit elkaar gehaald.
0: Ja, ja, daar gaat het nummer ook over. Eigenlijk over een koppel dat gewoon beter af is alleen. En, maar dat hebben ze natuurlijk wel in een heel erg leuk jasje gestoken. En met een positieve noot. We gaan er gewoon naar luisteren. Dit zijn Monique Smit en Kido van der Graaf met Beter Af Alleen.

0: Het is uw eerste samenwerking, denk ik, of niet?
1: Ja, de eerste. Ja, klopt.
0: Maar toch zijn ze al beter of alleen. Monique Smit en Guido van der Graaf. De koersknaller dus van deze week. En uiteraard een instant klassieker.
1: Een instant klassieker.
0: Een instant klassieker.
1: Een hit.
0: Niet,
1: ik zeg het alvast. Ik bolle jou volgende week.
0: Heel mooi. Volgende week. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuws van David Kushner. Ja, zijn eerste album die verscheen in 2020.

0: 24. Onder andere Daylight was daarop te horen. En hij heeft aangekondigd dat zijn nieuwe album, album nummer 2, die gaat verschijnen op 13 november, heet Devotion. Ja, het nummer Ritual, het klinkt altijd een beetje zwaar bij David Kushner. Hè? Het is... Het hart ligt op de tong, nou ja, zeggen ze dan, ja, weet je wel?
1: Dat is echt
0: beetje gewichtig.
1: Ja, bij hem inderdaad, zijn manier, zijn stemgeluid is gewoon natuurlijk inderdaad wat mensen gelijk inderdaad, ook al zingt hij over iets vrolijks, maakt niet uit.
0: Nee, dat hoor je er niet vanaf.
1: Nee, dat hoor je er gewoon echt niet vanaf.
0: Er kan geen glimlach vanaf bij
2: ik
0: je,
2: zou
0: David
2: wel
0: eens
2: een Koens Knaller willen horen zingen. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat.
0: Ja, daar staan de tranen die biggelen over je wangen. Ja, dat was, ja. Maar daarvoor gaan we luisteren naar The Brook and the Bluff. Ja, we zijn hier bij Studio Alpha, bij de Nieuwe Deens Radio. Behoorlijk fan van deze band. En het mooie, het is een soort chameleon, moet ik zeggen. Want als je naar eerdere albums luistert, is het een soort funky, groovy-achtig bandje. Vervolgens kwam er een ontiegelijk goede rockplaat uit vorig jaar. We hebben ze denk ik een week of 3-4 geleden gedraaid. Toen was het een soort belichaming van de Beatles. Hè? Toen ja, was het echt, nou ja, dat. En nu gaan we dus weer luisteren naar een soort ballad. Heel gevoelig nummer, maar oh zo mooi.

0: inderdaad zware, gewichtige geluiden van David Kushner, Ritual. Voor al uw kerstcadeaus, hè, de Rituals. En de Brook and the Bluff, daarvoor Under Control. Ja, het is hoog tijd om... Het klinkt zo zwaar, alsof we nu heel zwaar nieuws gaan bespreken. Ja. Maar dat is nog even afwachten natuurlijk.
1: Ja, dat weten we nog niet.
0: Dat weten we nog niet.
2: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Yes, Koen, jij trapt hem af, nummer 1.
1: Ja, nummertje 1, want de Pal Mundo Festival, misschien niet bij iedereen even bekend, maar een Latijns en Amerikaans en Caribisch festival in Nederland. Dat is helaas gestopt. Het is failliet gegaan, de organisatoren. En dat is best wel opvallend, want in 2024 was het ook al failliet gegaan. En nu is het een doorstart, omdat er echt heel veel belangstelling was. Er was ook laatst een heel goed evenement, gewoon 15.000 is gewoon helemaal propvol. Maar het is nu blijkbaar, ondanks dat ze wilden groeien, opeens, echt gewoon, ze hadden een evenement voor volgend jaar al aangekondigd, opeens is de stekker eruit.
0: Dat is wel vreemd.
1: Ja, dat is heel gek.
0: Zonder uitleg voor de rest dan of zo. Ja, ze kunnen het niet meer rondkrijgen of iets.
1: Nee, het is ook best wel een grote speler van die de festival organiseerde. Maar ja, eigenlijk van het een of andere moment. En het is nog steeds niet duidelijk, zegt de curator. Het soort van, die wilde dat nog niet prijsgeven, wat er nou precies de reden van achter is. Maar in ieder geval, het is failliet en... Ja, dat is niet heel lekker nieuws, want het is een multicultureel festival. Een van de grootste in Europa. En nou ja, ik heb even gezocht. Je hebt het Tong Tong Fair. Dat is een Indisch festival. Ja, ik ken het zelf niet. Maar...
0: Het doet alsof je er elke week of elk jaar heen gaat.
3: Jij bent ook wel van de taal, hè?
1: Ja. En het Kwaku Summer.
0: Tong Tong Fair.
1: En het Kwaku.
0: Ja, die ken ik wel.
1: Kwaku Summer Festival, dat is ook inderdaad failliet gegaan. Met alles proberen ze wel een doorstart te maken, maar het is geen lekkere trend.
0: Dat is niet fijn en laten we ook hopen dat het een beetje een halt toegeroepen wordt deze trend.
1: Ik hoop dat ze toch nog een doorstart kunnen
0: Heel
1: maken.
0: Mooi. Dan.
3: Ja, ik heb onwijs leuk nieuws, want Stevie Wonder, ik denk echt wel een van de grootste legendes van deze tijd. Die komt na 12 jaar, geeft hij gewoon een concert in Nederland. Dat is echt bizar. Hij staat daar op 28 oktober in de Ziggo Dome. De kaartverkoop begon vanochtend om 10 uur. Ik heb nog geen kaartje, maar ik zit er wel over te twijfelen. Ja, ik denk niet dat dit heel snel uitverkoopt. Ik heb ook de prijzen gekeken en toen dacht ik, het verkoopt helemaal niet snel uit. Want het is €120 voor een staanplaats.
0: Ik heb hier de plattegrond voor me stijf uitverkocht.
1: Dat wil ik net zeggen. Dit is toch
3: dan
1: stijf
3: uitverkocht. Dan ga ik voor de Golden Circle,
0: maar dit is ook uitverkocht. Dit is
3: maar hoe kan jij denken dat
0: legende. Dan... Stevie Wonder niet uitverkopen.
3: Kan jij dat denken? Ik dacht gewoon, hoeveel mensen in Nederland gaan naar Stevie Wonder?
1: Deze man, die ik weet niet wat ik met hem aan
0: moet. Het is ook nog eens Songs in the Key of Life, geloof ik. Of ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, maar dat is oprecht een legendarisch album.
3: Ja,
0: is
3: het gaat inderdaad de Songs of the Elf Alive Performance.
0: Maar hoe kan hij dit zeggen?
3: Kijk, weet je wat het ook is? Ik moet ook zeggen dat ik natuurlijk niet zo heel goed ben in het plannen van bepaalde dingen.
1: Jij was nog in bed.
3: Ja, dat zo.
1: Ja,
3: dat ook. Ja. Maar dat geeft ook verder helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel echt onwijs leuk. En als je als luisteraar een kaartje hebt kunnen scoren, dan wens ik je heel veel plezier. En ik hoop dat je filmpjes naar mij stuurt. Want
1: dat geven wij aan
0: jou. We delen ze 06 ook live op de radio. Dat komt goed. Ja, er komt een nieuwe game aan. We hebben het een paar weken geleden over GTA 6 gehad. En dat je wil daarin zitten als artiest.
1: Als artiest, zeker.
0: Zo'n ander spel is onder andere EA Sports FC 27, voorheen FIFA.
1: Ja, ja.
0: Onder andere Royal Blood, The Strokes, Blossom Yard Act. Het staat er allemaal op. Maar ook deze vier. We lopen er even een klein beetje langs. Onder andere deze rammer. Give a drama some, y'all. Hey! Lekker plaatje, Bakermat.
1: Ah, Bakermat.

0: onbekende klant. Maar zijn toch gestrikt voor de soundtrack.
1: Ja, deze is echt lekker. Deze gaat ook helemaal viraal, hè?
0: Zeker. Ja, die hebben hun social media strategie wel aardig op.
1: Ja.
0: Vriend van de show, Barry Kidswim.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Er staat hier The War on Drugs, Who's Dead? Geen idee. Oh. Maar die staat ook op de soundtrack van EAFC.
1: Oh, maar het klinkt op zich wel goed.
0: Ik weet niet, het is me even ontgaan wanneer dit is uitgekomen, denk ik. Dus ja, ik heb dat niet scherp gehad. Dus
1: nee, maar misschien dat we er later nog achter komen.
0: Nou ja,
2: misschien komt het nog uit.
0: Misschien kunnen we het nog even draaien. Je weet het niet.
1: Ja, ook leuk nieuws. We hebben alleen maar positief nieuws. Dat maakt helemaal niet uit. Ilse de Lange. Ja, toch een artiest van formaat in Nederland. Maar op dit moment niet de meest relevante op dit moment, toch? Kunnen we het over eens zijn?
0: Ja, dat mag je voorzichtig toch wel stellen. Ja, zo is het toch.
1: Maar ja, zo zie je maar. De TikTok inderdaad, dat is blijkbaar een dusdanig groot medium geworden dat je daar helemaal een opleving van krijgt. Want haar nummer So Incredible, dat gaat nu echt... Oh, daar heeft hij hem ook gewoon klaarstaan. Lekker zeg. Ja, wie kent het eigenlijk ook niet? Die is nu zo viraal op TikTok gegaan. Echt internationaal. Dus zij krijgt streams op streams op streams en al haar andere nummers. En dat is allemaal begonnen bij TikToker Aisha Vis.
0: Van de kruidvat zeker?
1: Ja, ja. Inderdaad. Ja. Die heeft een kruidvat. Ze danst altijd in haar kruidvatkleding. En met dit nummer. En dat is toen zo viraal gegaan. Omdat dit nummer zo'n positieve lading kent. Dat is natuurlijk ook zo.
0: Zeker.
1: En daardoor, door dat ene filmpje, is zij nu helemaal weer opgeblazen. En nou ja, ik vind het echt geweldig. Nu heeft ze binnenkort gaat ze ook een nieuwe plaat te brengen. Sunrise gaat die heten. En zij hoopt natuurlijk dat ze een beetje op deze... Ja.
0: Is voor haar heel lekker dit.
1: Het precies. Komt op het juiste moment. Dus ik,
0: betere promotie kan je niet bedenken. Ja,
1: en je gunt het. Als je het iemand gunt, gun je het Ilse de Lange wel.
0: Zeker. Zo, nee, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ja, So Incredible. Ik zat in de eerste. Jongens.
2: Ja, was dit in 2007 of zo?
0: 2008.
2: 2008, ja.
0: Ja, ik zweer het je. Opa vertelt.
2: Ja, iets minder leuk nieuws. Want André Hazes junior die is gestopt met zingen vanwege stemproblemen. Dat is natuurlijk heel vervelend. En toen dacht ik, ik hoor dit zo vaak. Dus laat ik even onderzoek doen naar bij wie dit nou allemaal gebeurt. En hoezo dit allemaal gebeurt. Nou ja, ik zal een lijstje opnoemen. Adele, John Mayer, Celine Dion, Beyoncé en ook Jaap Reesema. Ja, er zijn er zoveel...
0: In Jan de orde van belangrijkheid.
2: Ja, Jan Smit ook, onze eigen Jan Smit ook.
0: Uiteraard, ja.
2: Nou ja, ik denk oprecht dat bijna iedere zanger die veel optreedt... gewoon stemproblemen heeft. En ik natuurlijk als zangdocent heb daar ook wel eens mee te maken. En mensen die last hebben van hun stem en zo.
1: Maar zijn er geen trucs voor?
2: Nou ja, kijk.
0: Het bubbelen? Bubbelen.
2: Maar kijk, weet je wat het ook is? Ik denk dat het vooral overbelasting is. En ik heb ook wel eens van dichtbij meegemaakt dat iemand bij mij op zangles komt met een management. En die dan weet ik hoeveel optredens moet doen. En eigenlijk niet heel veel zelf kan bepalen. Kijk, je moet gewoon je bent gewoon een soort product en je moet gewoon presteren. En je moet geld binnenhalen. En ik denk gewoon dat artiesten sowieso veel te weinig rust krijgen tussen optredens door. Want als je je stem iedere avond...
1: Ja, rust krijgen of rust nemen natuurlijk.
2: Ja, nou ja, dat is ook nog de vraag. Maar het heeft ook vaak te maken met techniek. En dat vind ik natuurlijk heel interessant, want ik ben eigenlijk alleen maar gefocust op techniek. En dan vraag ik me wel eens af van... worden zij dan zo slecht begeleid? Hebben ze überhaupt begeleiding?
0: Ik denk ook wel, het is een mix.

0: van overbelasting, maar ook, ja, ik denk inderdaad wel een beetje... Ja, misschien toch wel een technisch dingetje. Ja, het zou kunnen, toch? Maar ja, je noemt wel artiesten op waarvan ik denk... ja, ik geloof niet dat John Mayer verkeerd zingt.
1: Nee, dat lijkt me je ook niet. Dan is het toch echt overbelasting.
2: Ja, maar het kost gewoon veel energie inderdaad. Ja. Als je bewijs van alleen maar hoge noten moet halen. En ze nemen dan gewoon zelf te weinig rust, denk ik. Als de artiesten die je opnoemt... die kunnen zelf wel bepalen of ze een optredentje gaan doen of niet.
1: Nou ja, dat denk ik ook. Ja, maar dan had ik een soort stelling. Vinden jullie dan dat een artiest een concert mag afzeggen... omdat hij misschien bijvoorbeeld last heeft van stem of rust moet nemen?
0: Ik ben gigantisch fan van Sam Fender, zoals je weet.
1: Ja.
0: En Sam Fender dat heeft als bijnaam koning afzegger. Die heeft mij ook al twee keer laten zitten. het is behoorlijk frustrerend als fan zijnde. Alleen het is wel, ja, je kan het niet anders dan respecteren. Want het is wat het is, toch?
1: Ja, dat is zeker.
0: Of iemand helpt zijn stem naar de klote. Of, ja,
2: het is alleen altijd een beetje dat je toch een beetje achterdochtig bent. Is het niet gewoon een makkelijke excuus omdat je gewoon wat anders hebt. Ja. En dat is natuurlijk, mag je niet denken, maar dat denk je toch.
1: Nee. En je moet ook gelijk heel veel mensen...
0: Tour, weet je wel.
1: Dus en je stelt heel veel mensen teleur.
0: Ja, dat is het. Je wordt er niet populairder van in ieder geval.
1: Precies.
0: Maar goed, goed nieuws dus.
1: Ja, goed nieuws.
0: We gaan door. Drie shows, drie landen, één dag. Dat zegt Nothing But Thieves. Is het een slecht idee? Misschien gaan we alle shows redden. Dat hopen we maar. En wordt het een gigantisch drama bij de douane? Zo goed als zeker. Ja, ze gaan optreden volgende week op 19 september. Dat doen ze 's ochtends in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Ze beginnen gewoon in Nederland.
2: Dat
0: hartstikke
2: is niet normaal.
0: In de middag gaan ze naar Brussel. Klein beetje vals spelen natuurlijk in Nederland en België. En ze sluiten hem af 's avonds in Londen. Ja, ongekend.
2: Dat wordt krapjes.
0: Dan moet je toch... die artiest hebben wel een kleine privéjet.
2: Kleintje wel.
1: Over stemrust gesproken trouwens.
0: Niet, nee. Nou, het worden natuurlijk wel intieme optredens. Dus het zal wel... ik denk dat het wel een klein beetje terugschroeven wordt in stemgebruik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar het vijfde album van Nothing But Thieves gaat natuurlijk verschijnen. Dat is volgens mij al over 2 weken. Ja, dat is over 2 weken, 25 september, Stray Dogs. En dat is een album waarbij ze weer teruggaan naar hun eerste plaat. Het wordt beuken, het wordt hakken, het wordt rammen, het wordt zagen. Een nieuwste single vind ik dan nog wel rustig. Op zich?
2: Even rustig beginnen.
0: Even rustig weer beginnen, ja. Ze denken ook aan ons natuurlijk. Dus wij moeten het wel kunnen draaien hier op de radio. Maar we doen het met groot plezier. Nothing But Thieves, grote band ook. Volgende week dus in 3 landen op 1 dag. Hartstikke leuk. En in januari in Nederland. A Different Kind of Happiness. Dat is de naam van de nieuwste single.

0: goed, de nieuwste dus van Nothing But Thieves. We gaan met grote belangstelling luisteren naar het album wat gaat verschijnen over 2 weken, Stray Dogs. Lekker uitveder ook, hè?
1: Ja, die kunnen nog gelijk onze stem overheen walsen. Ja,
0: glijden. Dit is helemaal niet
1: nieuws. Oh, we gaan naar de nieuwe muzieknieuws.
0: Hebben we net gedaan, gelukkig.
1: Oh.
0: Ja, we gaan luisteren naar een van de... Ja, we hebben het al vaker over gehad trouwens, Bleachers. Een van de bands die bijna door iedereen wel geluisterd wordt. Als je naar bijvoorbeeld Taylor Swift luistert... of naar de nieuws van Charlie XCX, of noem het allemaal maar. Het is namelijk de begeleidingsband, even oneerbiedig gezegd... van al deze artiesten. Jack Antonoff is de grote man achter deze band. Schrijft ontiegelijk veel muziek voor nummers die op de radio draait. Verhoort vooral. Maar de Bleachers maakt ondertussen natuurlijk ook gewoon zelf albums. Dit jaar is er nog eentje verschenen. Maar ze hebben nu een extra singeltje uitgebracht. Caught Myself Believing. En die is voor Practical Magic 2. En ik heb me laten vertellen dat is een romantische fantasyfilm die dit jaar uitkomt.
1: Oh, een romantische fantasyfilm?
0: Ja,
1: okay.
0: Met onder andere Nicole Kidman in de hoofdrol.
1: Oké, wanneer komt die uit?
0: Dat moet je even op internet opzoeken.
1: Oké, nee, dan ga ik even die omcirkeling maken.
0: Want 10 september trouwens, dat is gisteren. Ik was erbij bij de première.
2: Zong er vorige week niet iemand over Nicole Kidman?
0: Jazeker, dat was... God, jeetje. Wie was dat nou, joh? Dat was... daar overval je me mee.
2: Dat is toch die ene meid ook van die groep?
1: Even kijken, Adela.
0: Ja, inderdaad. Nicole Kidman, dat is helemaal scherp, heel scherp.
2: Bizar.
0: Maar goed, die zo meteen dus. Maar eerst gaan we luisteren naar Dove Cameron. En Dove Cameron, ja, die heeft een dubbelrol gespeeld in een tiener-sitcom, zoals dat hier wordt genoemd. Ze was zowel Liv als Maddie in de sitcom Liv en Maddie.
1: Oh, nou ja, wel lekker goedkoop.
0: Wel lekker goedkoop. Het was volgens mij een soort tweelingachtig. En de ene was... ze verschilden heel veel in karakter. Alleen, ze waren altijd heel moeilijk gemonteerd in beeld... als ze tegelijkertijd in de scène zaten.
1: Nu weten we waarom.
0: Nu weten we inderdaad wel waarom. Ja, Dove Cameron is onder andere niet bekend van natuurlijk... maar het is inmiddels volgens mij de verloofde, bijna getrouwde... hoe heet dat? God, Damiano David.
1: Hey.
2: Oh, ja, dat kennen we allemaal natuurlijk.
0: Over,
1: over mensen gesproken waar we van een tijdje niks gehoord hebben.
0: Nee, dat komt omdat waarschijnlijk Maneskin weer bij elkaar
2: komt. Oh, dat is jouw favoriet. Ties.
1: Ja, hè, want voor de luisteraar, Joey van der Werf is groot, groot fan van de band Maneskin.
2: Überhaupt van het Songfestival is Joey groot fan.
0: Ik heb echt oprecht aan bijna geen artiesten een hekel.
1: Maar...
0: Maneskin wel.
1: Maar je hebt geen hekel aan Damiano David.
0: Nee, dat album was geweldig. Dat was echt geweldig. Maar ja, dat is natuurlijk een andere soort muziek die, dan die plastic rockmuziek die ze maken. Natuurlijk.
1: Voor de rest houden wij van elke
0: soort muziek. Mocht je fan zijn van Maneskin, hartstikke leuk. Nee, vooral doen. Nee, ze komen dus waarschijnlijk weer bij elkaar.
1: Blijf bij Marten Buurt.
0: Ja, Dave, inderdaad. Dove Cameron, ja, het is dus de vraag al heel lang, waar blijft dat debuutalbum? Ze heeft nu aangegeven dat hij er echt wel aan gaat komen. En dat zet er een beetje kracht bij, want When in Rome is dus niet geheel ontoevallig natuurlijk. Dat ze ontzettend verliefd is geworden op het moment dat ze in Rome is. Nou, laat Damiano daar net vandaan komen natuurlijk. En het is een ontiegelijk catchy popnummertje. En dat begint lekker. De nieuwste dus, Dove Cameron. When in Rome.

0: schitterend. Ja, ik wilde toch die sound engineer van Roxy Dekker nodig hier. Ja, ja, om het een beetje kloppen te krijgen. Maar goed.
1: Okay. Het was dit er in ieder geval geen kanon.
0: Het was geen kanon, dat scheelt al. Daan, neem ons mee.
1: Nou ja, ik zei het al aan het begin een beetje. Ik ben een beetje kritisch, maar dat wil ik eigenlijk een beetje bewaren voor op het einde. Want uiteindelijk is het wel echt, ik vind het oprecht wel gewoon een goed nummer. Het gaat over Charlie Gere, denk ik dat je het uitspreekt. Hij zingt en speelt saxofoon. Echt een bizarre combinatie. Ja, dat gebeurt niet heel vaak. Mijn droom is ook nog steeds om ooit saxofoon te kunnen spelen. Maar
0: wat houd je tegen?
1: Nou ja, ten eerste, het is heel duur.
2: Ja,
1: en saxofoon is echt duur, te duur. En ten tweede, ik denk dat mijn buren er ook niet heel blij mee zijn als je beginnend saxofoon is.
0: In je lokaal zitten, sluit jezelf op de kantel.
1: Ja, dat kan wel, ja.
0: Maar ik snap het. Nee, ja. Oké, ga verder.
1: En hij begint dit nummer echt met een vette gitaarriff. En ik moest gelijk denken aan Corey Wong. Echt.
0: Oh, echt. Dat is altijd
1: en
0: goed,
1: aan, van de show. Ja, zeker. Gewoon echt gewoon hoe hij speelt. En nou ja, het klinkt echt heel vet. En toen ging hij er overheen zingen en toen dacht ik, maar hij heeft een soort balladstem. Snap je? Dus het begint heel funky.
0: Ja.
1: En dan gaat hij zingen en dan wordt het opeens heel zwoel of zo. Terwijl dat funk er nog onder zit. En toen dacht ik, wow, dat is eigenlijk best wel een interessante combinatie. Want dat hoor je eigenlijk bijna nooit.
0: Nee. Zeker niet.
1: En hij doet een samenwerking vandaag. Hij doet het met Kat Burns. En zij is een Engelse zangeres. En zij zingt dan de refreinen mee, waardoor je een beetje lagen krijgt eigenlijk. Waardoor het net even een klein beetje anders is dan het couplet. Maar verder verandert er ook niet zoveel. En het hele nummer heb ik het gevoel van, wanneer komt het refrein en dan knalt het hele funk eruit, zeg maar.
0: Ja. Maar dus je hebt het gevoel dat het opgebouwd wordt, maar
1: Er komt geen satisfying gevoel, zeg maar.
2: En dat is hetgene waar je kritisch op bent.
1: Nou ja, dat vind ik zonde. Want ik denk dat je er veel meer uit had kunnen halen op het moment dat je zo begint. En ik dacht, wow, dit is echt wel, het klinkt heel funky. En straks blaast gewoon zo'n funk refrein eruit, weet je wel, waar je energie van krijgt. Maar het blijft heel erg in hetzelfde sfeertje. En dat vind ik gewoon.
0: Dat komt mede jammer. Door zijn stemgeluid ook. Een beetje te timide of
1: en
0: zo.
1: En er gebeurt, ja, eigenlijk geeft hij alles een soort van al weg in het begin van het nummer. En het, ja, er komt niet echt een hele
0: grote appetioos. Wil je wel het hele nummer draaien? Zeg je na een halve minuut, kap hem maar af.
1: Als je de intro doet, dan
0: ben ik grapje. Ik ben vooral benieuwd eigenlijk.
1: Ja, ga zelf lekker beoordelen. Want misschien ben je wel hartstikke fan van deze jongen. En denk je, dit is echt een fantastisch nummer. Dus we gaan lekker luisteren naar Charlie Gere en Kat Burns met Small Talk.

0: Nou, als je goed luistert, hoor je Daan op de achtergrond. Opgenomen vanmiddag.
1: Ja. Ik heb even geoefend.
0: Ik vind niet...
1: Het lijkt me, ik denk dat dat het instrument is dat ik zou willen spelen als ik eentje zou mogen kiezen.
2: Ja?
0: De saxofoon.
1: Ja.
0: Dan zou je zeggen van joh, dat is...
1: Ja, ik denk dat je dan toch de blitz maakt.
0: Dan maak je inderdaad de blitz. Maar even nabeschouwend.
1: Ja.
0: Ik vond het helemaal niet zo'n slechte plaat hoor.
2: Nee, ik zeg ook niet dat het slecht is.
1: Beetje jazzy.
0: Ja, een beetje...
2: Maar ik voel gewoon alsof je, of er een level op nog kon, maar...
0: Jij mist gewoon net even dat extra.
2: Ja, ik mis even dat sausje.
1: Toch die kritische... De kritische...
2: Maar dat het betekent niet dat het een slechte plaat is, helemaal niet.
0: Wat ik zeg, ik vind het altijd, als we een reden hebben om de saxofoon een keer te draaien in de uitzending, is het altijd goed.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Die dus. Ben ook blij mee.
3: Ja, dat is meteen. Dan ga ik in de midlife crisis dan nog een keer doen.
0: Nee, ik zou niet
2: jij zit
0: weten.
2: In je midlife crisis, Joe.
3: Ja,
2: heb jij iets waarvan je...
0: De basgitaar, uiteraard. Ja, ja. Maar dat was ook in mijn...
2: We zijn één keer in een winkel geweest.
0: Life crisis. Ja.
2: We zijn in een winkel geweest.
0: We zijn in een winkel geweest, ja. Dat,
2: we waren ook zo weer buiten.
0: We moeten door, zie ik. Want het nieuws staat voor de deur. De reclamepokken en alles. Almost Monday, die band gaan we draaien. Het is niet bijna maandag, maar zo heet die band. Daar starten we zo meteen mee. Tot zo.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
6: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
8: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
6: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
5: De nieuwe Deuntjesradio.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
5: Studio Alphen.

0: zanger Jason Daugherty. Die deed mee aan The Voice in Amerika in 2015. En toen ontstond er een vriendengroepje. En dat resulteerde uiteindelijk in Almost Monday. En die hoorde je zojuist. De nieuwste dus van Almost Monday, A French Kids.
1: Beetje Empire of the Sun.
0: Zeker, daar deed ik ook wel een beetje aan denken. Daar heb je helemaal gelijk in. Welkom in uur 2 hier op Studio Alpha bij de Nieuwe Deutsche Radio. Ja, dit uur gaan we uiteraard spelen de special guest.
1: Ja.
0: En dan is het dan, dan is het op dit moment de vraag, Koen. Wat voor kansen dicht jij ons toe?
1: Ja, ik zou zeggen een steady 78,5%.
0: 78,5%.
2: Jeetje, we hebben subpuntjes nodig, denk ik.
0: Ik ben benieuwd, ja. De 8 is niet hoog.
1: Ja, als in, ik heb dat ik wel denk van, ik heb makkelijkere gehad.
2: Ja, oké. Okay.
0: Artiesten bedoel je dan? Makkelijkere te raden
1: dat
0: artiesten?
1: Dat ga ik niet zeggen.
2: Makkelijker hintjes.
1: Misschien hintjes.
0: Oh, makkelijker hintjes.
1: Misschien. Maar ja, misschien ook een artiest. Ik kan niet zeggen, wel, want anders verraad ik al iets.
2: Hij denkt een keer een volgorde van een bepaalde hintjes.
1: En daar ben ik nog steeds overigens niet over uit.
0: Ik verheug me op dit moment op hint 2. Ja, want dat wordt een soort stelling van Pythagoras in het Chinees. Omgekeerd dansen, zingen.
1: Schijt eruit, man.
0: Wat betekent die?
2: Als je die coördinaten invult, kom je bij die plek en dan...
1: Ach. Volgens mij zijn jullie bij mij altijd de enige die het altijd raden, hoor.
0: Nee, dat komt vast wel goed. We gaan het zo meteen allemaal horen. Dat komt echt wel goed. Ja, en het deuntje van de week.

0: Uiteraard, wordt die bekendgemaakt zo voor de klok van 9 uur. En wat gaan we erover zeggen? Het is een band die terugkeert na een veel te lange afwezigheid van een jaar of 5, 6.
1: En een band die terugkeert ongeveer een uurtje, drie kwartier geleden of zo.
0: Ja, deze instapping is er
1: nog. Jawel.
2: Nou, dat wordt lekker, man.
0: Nee, dit snap ik niet.
1: Nee, dat snap
0: ik. Ik geen idee waar jij het over hebt, natuurlijk.
1: Nee, voor de oplettende luisteraar misschien wel.
0: Heel scherp. Je hebt helemaal gelijk. Nee, als je inderdaad goed geluisterd hebt, dan zou je hem zomaar voorbij hebben horen komen. Zometeen gaan we luisteren naar Le Seraphim. Dat is een cable band. Zij komen uit Japan, volgens mij. Uit Korea, want anders dan...
1: J-pop. Ja, maar niet uit.
0: Maakt ook allemaal niet uit.
1: J-pop anders.
0: J-pop. Zij hebben samengewerkt voor de release met het spel Overwatch.
1: Kijk,
2: dat
1: is...
2: dat ken ik.
1: Een tijdje echt heel groot geweest, hè, Overwatch.
2: Klopt.
1: Een soort shooter is dat.
2: Heb je dat gespeeld?
1: Ja. Nee.
2: Ik ook niet.
1: Ja? Goed verhaal.
0: Dit is ook wat. Echt heel groot geweest. Wat echt gaaf. Je speelt nooit.
1: Nee, wel eens gekeken.
2: Nee, maar... ik ben daar helemaal niet van, joh.
0: Ja, er wordt dan een soort videoclip volgens mij verschenen via dit spel. Hè. Fortnite doet het natuurlijk al heel vaak. Tot artiesten samenwerkingen.
1: Ja, zeker.
0: En Overwatch doet dat nu blijkbaar ook. Dit is gewoon een online spel, denk ik, hè? Of niet?
2: Ja, een soort online shooter met een beetje, wat is het, met bepaalde
0: karakters. Figuurtjes.
1: Hij praat,
2: nee, bepaalde karakters die dan bepaalde magie dingen hebben volgens mij.
1: Ja, hij praat erover, dus dat hij dat maar wel weet, hè?
0: Maar nooit gespeeld. Weet dit oprecht.
2: Ik ben gewoon een diehard.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, Made My Night. Ze hebben 2 singles uitgebracht. Maar Made My Night gaan wij zo meteen draaien. En dat is gewoon een ongelofelijke discoplaat. Kan niet anders zeggen.
1: Maar leuk. Dat is gewoon wat je nodig hebt op de vrijdagavond.
0: Bewust in het Engels gezongen. Zodat de grotere publiek overzees ook bereikt gaat worden. Maar eerst gaan we luisteren naar de man die luistert naar de naam John Legend. Althans, de artiestennaam natuurlijk. John Legend, een verdere introductie absoluut onnodig, denk ik.
2: Nou ja, ik denk dat hij een ondergewaardeerde artiest is qua... stemgeluid en zo.
0: En waar zit dat hem in volgens jou?
2: Nou ja, hij maakte natuurlijk wel nummers die doorgaans wel echt voor de radio waren.
0: Me, Ordinary People, precies. Noem het maar. Ja.
2: En ik heb hem wel eens gehoord buiten zijn normale genre waar hij normaal in zingt. En dan is het echt, ik weet niet wat die man kan oprecht bijna alles zingen. Dat is bizar.
0: Ja, echt waar?
2: Nou ja, qua stemgeluid en zo. Ik heb hem een keer met Jacob Collier gehoord.
0: Ja, dat is waar.
2: Met een nummer die Jacob heeft gemaakt. Nou, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal.
0: Waarvoor horen we hier weinig van? Want als je aan John Legend denkt, denk je inderdaad aan een radiohit.
1: Ja, je denkt toch altijd aan All of Me.
0: Bijvoorbeeld, ja.
2: Ja, ik denk dat in de periode waarin hij bekend werd... denk ik dat er veel minder waardering was voor jazz en funk. En
0: anders had hij daar meer mee gedaan misschien.
2: Nou ja, misschien wel. Ik vind dat ook wel echt wel bij hem passen. De soul en de, een beetje jazz klanken.
0: Waarschijnlijk en mogelijk, want er komt nu een nieuw album aan. Het album gaat Muse heten, dat is wel grappig. Gaat verschijnen in oktober... Het is eigenlijk een album die wordt gezongen en ook mede geproduceerd natuurlijk door John Legend zelf. Maar de andere man die verantwoordelijk is voor de productie is Pharrell Williams.
2: Oh, dat vind ik wel heel leuk.
0: En dat is wel natuurlijk een mooie combinatie. Ja. De mannen zijn al meer dan 20 jaar bevriend en hebben eigenlijk altijd wel heel veel dingetjes met elkaar gedaan. We hebben nu eindelijk eens een keer besloten, weet je wat, we maken 16 nummers, die zetten we achter elkaar. We doen er een voorkantje bij en we hebben een album, We gaan het gewoon eens doen. Nou ja, Daylight, dat is de allereerste single hiervan. En dat gaat over een onverwachte ontmoeting die uiteindelijk uitgroeit... tot een vaste relatie. De nieuwste dus, John Legend.

0: gaan drie nummers achter elkaar draaien. En we stellen ze ook even één voor één aan je voor. En het is eigenlijk een, misschien wel een klein wondertje te noemen dat we zometeen de nieuwste van Becky Hill gaan draaien. Althans, de muziek was al af. En er hoort natuurlijk een videoclip bij. Alleen, er is dus bekend geworden, gisteren was dat. Nee, wat zeg ik, vandaag. Dat ze bijna verdronken is bij het maken van deze videoclip.
1: Oké.
0: Zo. Ze hebben in een soort meer gingen ze een onderwaterscène opnemen. En dat is toen helemaal misgegaan. En de opnames zijn helemaal stilgelegd. En uiteindelijk hebben ze een soort watertank hebben ze het proberen na te baken. Om het in een wat gecontroleerdere omgeving uiteindelijk nog voor elkaar te krijgen. En dat is wel, wel gelukt.
2: Zo, dat zou wel top 10 treurigste doden aller tijden zijn, hoor.
0: De top 10 treurigste doden.
1: Hoe oud is zij toevallig? 27?
0: Jeetje, man. Becky Hill. We gaan eens even kijken. Becky Hill, die is 32.
2: Oh. Ja. Want dan kan ze niet zo hebben of zo.
1: Nee, je hebt toch die groep, de mensen van een bepaalde leeftijd die allemaal...
0: 27, natuurlijk. Ja, helemaal gelijk. Okay.
2: Ja,
0: zij brak door in 2012 ook door The Voice, maar dit keer in Engeland. Ja, die brengen toch hier en daar best wel wat artiesten voort, hè?
2: Ja.
0: Ik bedoel, heb je dus over Almost Monday, Becky Hill en Ben Saunders. Weet je, dat is
1: maar ik denk... Dat het helemaal niet onaardig is om via die weg een beetje bekend te worden.
0: Nee, toch? Absoluut niet. Nee, behalve als je
1: een
0: jonge meid bent dan.
1: Ja, dan
0: pak hem even overgeslagen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad, ja.
0: Maar goed, het is weer op tv. En wie heeft er dit keer gewonnen? Oh, dat is de knulletje van Suzanne Freek, hè?
2: Ja, die had gewonnen inderdaad. 20 Ruben. Seconds. Nee. Ruben Hille. Ja, Ruben Hille.
0: Wel Ruben, ja. Ruben Hille.
2: Wat is het nou?
0: Nee, ik zat in mijn hoofd met Ruben Anink. Maar dat is weer een andere songwriter.
2: Ja, en dan met 20 Seconds, dat was zijn tenminste zijn eerste single.
1: Ja.
0: Verwachten we er wat van? Of?
2: Nou, ik moet zeggen dat 20 Seconds, dat we dan net niet gedraaid. Maar ik moet zeggen dat ik het oprecht wel gewoon...

0: lekker vond klinken. Alleen hij heeft, ja, wat je ook wel vaker hoort, hij heeft gewoon een heel erg bekend geluid van iemand anders. Ik weet niet precies wie dit is. Alleen, ja, dan is het soort van, heb je dan echt je eigen geluid?
1: Dat is de vraag.
0: Dat is lastig en breek je dan echt door?
1: Ja.
0: Ja, wie is er nou echt, echt doorgebroken?
1: In Nederland?
0: Ja, Maan misschien.
1: Maan, ja, ja. Goed voorbeeld.
0: Maar heel veel ook weer niet van al die programma's.
2: Nee, nee, valt echt wel mee.
1: Nee, in het buitenland is dat Jamai. Vaker... Jamai en Jim. Ja, Boris, nou ja, maakt niet uit.
2: Ja, Boris, ja.
1: Als je dit nummer... dit nummer ken je allemaal. Oh, hey.
2: Ja.
1: Oh. Nee, hey. Oh. Kom er niet uit.
2: Hey.
0: Hey.
1: Nou, ja, weer niet.
0: Kom op.
1: Oh.
0: I've been trying to do
1: the right.
0: Hey.
1: De Lumineurs in ieder geval, ja.
2: Ik vind het zulke lekkere muziek.
1: Het is een hele rustgevende muziek, ja. En is het een one day fly? Nee, mogen we eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Maar nee, hebben ze echt grote wereldhits gehad sindsdien? Eigenlijk niet meer.
2: Nee, maar ik moet zeggen, ik was in Oostenrijk op vakantie... en toen heb ik dit toch wel echt vaak gedraaid. Niet...
1: Om een beetje de rust te vinden.
2: Nou ja, gewoon. Je hebt ook de paper kites. Ik weet niet of jullie dat.
1: Zeker.
2: Dat is een beetje vergelijkbaar.
1: Ja, zeker.
2: Maar dat is wel echt heerlijk als je met een campertje door Oostenrijk rijdt.
1: Dan is dit wat
2: zeggen.
1: Je moet draaien. Ja.
2: Nou ja, het brengt je een beetje in de sfeer.
1: Leuk.
0: Ja, als je zeker dat stukje inderdaad, I belong with you, weet je, man, ja. Hè, dat leuke stukje. Ik ga het niet helemaal zingen voor jullie, dat moeten jullie mij boeken. Maar
1: zoals stormlopen.
0: Een soort van dan inderdaad, is wel gezellig met je.
2: Nee, ja, maar, ja, zeker.
1: Isabel Fly heette de nieuwste single dus van de Lumineers, die ga je zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar Ellie Goulding. En Ellie Goulding, ja, die heeft mij toch even doen laten schrikken vanochtend. Want ik zag ineens staan, vorige week kwam ze uit met het album I Know Too Much.
2: Ja,
0: zeker.
1: Toen zag
0: dat gaan we niet vertellen, toch?
1: Afgelopen zondag, We Know Too Much. Nog een album. Ik denk, krijg de kleren, dat zal toch niet. Vanochtend, You Know Too Much. Weer een nieuw album. Ik denk, nou, dit verzin je niet. Dit kan gewoon
2: dit
1: bijna
2: geld
1: niet.
2: Geld kosten.
1: Dit is drie albums gewoon in één week tijd. Dan ben je een grote speler.
0: Ja, zeker.
1: Maar het was dus de luxe versie op de luxe versie.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja. En welke was je al bang, maar welke ga je nou halen?
1: Nee, niet, nee. Ik moet zeggen, het is echt een geslaagd popalbum. Ik kreeg gisteren nog een livestream doorgestuurd van Wesley Hoek. Van de ochtendshow hier bij Studio Alpha. Wesley Hoek is een groot fan van Ellie Goulding. Dat is oprecht zo. En deze wat nummertjes live. Ja, het is gewoon een heel geslaagd popplaatje.
0: Zeker, ja, we hebben het echt ook vaak gedraaid. Maar ja, dan snijdt ze wel in haar eigen vingers met al die deluxe albums.
1: Nou ja, weet je, voor de echte fans zijn het dure dagen. Drie albums sterk. Ik ga er maar aan staan. Ik weet niet of ze allemaal verkrijgbaar zijn, hoor. Dat weet ik niet. Eén van die deluxe singles die gaan we dus draaien. Dat is Fields of Love. Ellie Goulding dus. Eén van de drie albums. Welke? We Know Too Much. Album 2 was het. Ja, weet zeker.
0: Ja, zeker.

0: de special guest dus van deze week in handen van Koen Schellingerhout. Aan maximaal 5 hintjes hebben wij het om te gaan raden. Als we hem raden, dan starten we hem natuurlijk direct in. Raden we hem niet, dan wordt hij alsnog gedraaid naar de 5e hint.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Op dit moment, voor de kijkers thuis, jullie zien dat niet, maar wordt driftig getypt bij mij op links. Want Koen is op dit moment de volgorde aan het bepalen van zijn hintjes. Ja. En spoiler alert, de volgorde slaat werkelijk, die raakt kan toch wel.
2: Ik denk
0: kan,
2: dat hij vandaag iets beter.
3: Het kan oprecht zijn dat hint 5 moeilijker is dan hint 1.
0: Zeker weten. Dat je aankijkt bij de laatste hint. Nu moet je het weten en dat je denkt, dit had makkelijk hint 1 kunnen zijn.
2: Ik sluit niks uit.
0: Jij sluit niks uit. Ja, dat is wel eerlijk.
3: Dat is fijn.
0: Ja, Koen, als jij klaar bent, dan gaan we hem spelen.
1: Ja, hebben jullie allemaal een pennetje papier?
0: Een pennetje papier, jazeker. Ja?
1: Dan mogen jullie inderdaad... mag je hem instarten.
4: 1.
1: Volg me even als je wilt.
3: Volg me even.
0: Volg me even als je wilt. Dat is dus de eerste hint. Volg me even als je wilt. Oh, jeetje.
3: Wilt met een D of een T? Ja, misschien is het, je weet het niet, hè?
0: Dus cruciaal voor de
1: Maar dat is lekker onder ons.
0: Ja, nee, zeker. Het is met een D trouwens.
3: Ja, ja, maar ja, je kan wild ook op een andere manier.
1: Ja,
0: denk het
1: wie
0: ook,
1: weet.
0: Ja. Met de R. Ja, maar in ieder geval. Jeetje, volg me als je wilt. Ik schrijf wat op.
3: Ik heb de hint opgeschreven. Daar gaat geen lichtje branden, kan ik je vertellen. Volg me even als je wilt. Follow me.
1: Ik zie daar zo, tegenover mij zit Dani Kapaan inderdaad.
0: De translate hint wordt van stal.
1: Ja.
0: Werkwijze wordt van stal gehaald. Heb ik ook gedaan trouwens. Maar wat is jouw eerste gok dan?
3: Dan gok ik gewoon iets wat totaal nergens opslaat.
1: Normaal gesproken.
3: Ik ga voor... laten we Adele doen. Daar had ik het net over. Die heeft een tijd niks uitgebracht. Had ook niks maken.
1: Lee.
0: I follow rivers. Ik denk, follow. Ja, ik zou het echt bij God nog niet weten.
1: Ja, ik moet nog naar de volgende hint gaan, want jullie hebben het nog niet geraden.
4: 2.
1: Hintje nummer 2. Elk album heeft 5 lettergrepen.
3: Elk album.
0: Mooie hint. Is een feitelijke hint.
1: Feitelijke hint.
3: Heeft
0: elk album heeft 5 lettergrepen. Ja, weet ik veel, joh.
3: Ergrepen.
0: Elk album heeft 5 lettergrepen. Hoeveel albums zitten? Mag je dat zeggen of mag je dat niet zeggen?
1: Kan het wel zeggen, maar dan weet je natuurlijk ook een beetje in welke categorie.
0: Nee, dus
1: maar...
0: we wachten nog even. Nee, wat jij wil.
1: Nog heel even wachten.
0: Elk album heeft 5 lettergrepen. Ja, dan ga je toch denken aan een album met 5 lettergrepen.
1: Ja, moet je
3: weet
1: tellen.
3: Je, ik schrijf wat op, omdat ik weet dat deze man waarschijnlijk altijd wat uitbrengt. Al weten wij dat niet.
0: En dat is...
3: Heb jij ook al wat opgeschreven?
0: Ik heb het opgeschreven, ja.
3: Ik heb David Guetta.
0: Ik heb opgeschreven Coldplay. Album Music of the Spheres is 5 lettergrepen. Kijk, Parachutes bijvoorbeeld, album 1 is 2. Maar daar kan ik in ieder geval voor mezelf...
3: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Music of the Spheres. Maar is het in het Engels is het dan weer 2 Spheres. Dan heb je er 6.
3: Nou, dan gaat je... Hele...
0: Nou, weet je, Koen, toen ik zei dat het eerste album 2 lettergrepen had... had ik het idee al wel een beetje, hè? Dat de gok niet helemaal ging slagen. Maar dank je wel voor tellen.
1: Ja, maar ik dacht, weet je, mag je daar 3. Niet over uit zijn? Nee, ja, je hebt het overigens niet goed.
3: Nee,
0: dat was verrassend. Echt, wauw. Allemaal. Okay.
1: Vader en grootvader waren een verenigende kracht.
3: Vader... En ik vind deze hint moeilijker dan de eerste. Grootvader. Jij hebt, als Joe stil is, weet hij het vaak.
1: Nee,
0: geen flauw idee.
1: Nee, ik denk dat ik op
0: dit
1: moment...
0: Ik zat nog meer naar de idiote uitleg van net te denken.
3: Dat vader meer, en grootvader waren een...
1: Verenigende kracht.
3: Voor
1: deze... Voor deze groep.
3: Groep?
1: Dat gun ik jullie.
0: Hoi.
3: Voor...
0: Geen flauw idee.
3: Deze... Groep. Vader en grootvader. Papa. Stef Bos. Nee.
1: Ik zeg niks.
3: Laat
1: vooral even weten opa, wat in jullie hoofd omgaat.
3: Mijn opa.
0: Ik heb wel in ieder geval een gok die ergens op slaat. Kijk, ik krijg zo meteen wel de uitleg dat het niet waarschijnlijk had gewerkt. Dat zit er dik in natuurlijk. Maar.
1: Ja, nee. Daar heb ik graag terecht op. Geen probleem.
3: Ga voor...
1: Ja, die jongen, ik weet
2: ik
1: niet.
2: Heb Ed.
1: Dit is de derde hint, Daan.
3: Ja, er gebeurt niks.
1: Buiten de uitzending zei dat hij de derde hint ging raden.
3: Ja, vandaag niet.
0: Vertel.
3: Ik heb gewoon Ed Sheeran op. Ik weet het gewoon niet.
0: Ik heb de mama's en de papa's.
1: Oh.
2: Is niet goed.
0: Niet. Oh, want, kan je ook uitleggen waarom?
2: Nou ja, of, ik zei ook grootvader en mama en papa is dan niet een opa. Snap je? Dus dan klopt het
0: niet. Ik twijfelde nog.
4: Ja, vier.
2: Dan weet je wat. Ja. Het wordt wel heel erg heet in de slaapkamer.
3: Het wordt...
2: Oeh, er gaat hier iemand al vluchtig schrijven.
3: Ja.
0: Bingo.
3: Ja? Erg heet in de...
0: Het grote dictator Nederlandse taal is ook weer op de radio aan het tellen. Live.
3: Laat me even denken.
0: Ja, neem de tijd. Ik, als dit niet goed is, dan... trakteer ik op een rondje in de mug. Dat wil ik wel.
3: Ja, maar daar is de muziek zo hard.
0: Dat is vrij hard, maar dan doe ik dat. Geen probleem.
3: Er is een vakje, ken je dat? Als je in je hoofd kan kijken, dan heb je zo'n hele lange rij met allemaal van die boekenkasten. Nou, er is
2: een archiefkast.
3: Ongeveer de laatste archiefkast ligt ergens iets weg te stoffen.
2: En je voelt dat het er zit.
3: En die moet ik eruit trekken, maar het lukt me niet.
0: Kan je iets van een gokje doen?
3: Ja, ik denk dat het het is sowieso een titel van een nummer. En dan denk ik, het is getting hot. Er zit iets in met hat.
2: Feeling hat.
0: Vertel het dan, want dan kunnen we omwille van de tijd...
3: Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt oprecht niet. Dus ik ga iets onzinnigs opschrijven. Dus Joe, zeg het maar.
2: Nee,
3: ja,
2: vertel
3: het. Ja, Beyoncé of zo.
2: Beyoncé.
0: Ik heb opgeschreven...
2: Oei.
0: Ik heb geschreven Kings of Leon.
2: Ja. En dan heb je ook gelijk het juiste nummer eraan te pakken waar deze in bijvoorbeeld
3: was. Weet je wat erg is? Ik heb dit nummer gewoon gezongen.
0: Dat is dan inderdaad vrij. Maar dit nummer weten niet of het goed is, hè?
2: We gaan luisteren. Want het is goed, uiteraard. Naar de nieuwste van Kings of Leon. My Whole World.

0: deze week. En is gelukkig geraden.
1: Gefeliciteerd, hè?
0: Zaten met gebak weer natuurlijk. Maar hoe hadden we het eerder kunnen raden, Heuk?
2: Ja, de allereerste hint. Volg me even als je wilt. En dat komt van de achternaam van Caleb, Jared, Nathan en Matthew. Dat is Follow Will.
0: Wauw.
1: Oh.
0: Dat is gaaf.
2: Ja, dat is
0: wel een kennishintje ook.
2: Ook een kennishintje inderdaad.
0: Zeker.
2: Ja, ja, ja. Ja, maar ik dacht, nou, dat is wel opvallend. Dat hoor je niet
0: heel
2: veel.
0: Heel opvallend, ja.
2: Dus nee, dat was de eerste hint.
1: Nice.
2: Hintje nummer 2. Elk album heeft 5 lettergrepen. En dat is echt zo. Ze hebben er specifiek voor gekozen. En dat is een soort bijgeloof om elk album met 5 lettergrepen te maken.
0: Dus, oh, dat doen ze echt bewust?
2: Dat doen ze echt bewust. Dus het volgende album, dat heet Oh My Beloved. Ik dacht van, er zitten toch maar 4. Maar blijkbaar is B... La, is blijkbaar in Engels 3 lettergreep. Nou, prima. Als in lettergreepkennis met Koen, kan jij dan misschien wat opsteken, Joe?
1: Ook ik iets leuks. Ja. Leuk, ook leuk rubriekje. Ja, gaan we wat doen.
0: Dankjewel, Koen, dankjewel.
2: En nog ander, Only by the Night, Come Around Sundown. Echt elk.
0: Wat grappig, even een leuke gimmick. Ja, zeker.
2: Dan hintje nummer 3. Vader en grootvader waren een verenigende kracht. Kings of Leon. Nou ja, die heten Leon, allebei. En een soort van, zij een soort van...

0: Nou ja, dat gaat over broers namelijk. En een neef dan die bij Kings of Leon zit. En eigenlijk is die vader, die was predikant. En dat was eigenlijk een soort van... Ja, die hield soort van die... Het was echt een hele hechte familie. En zeker die vader inderdaad, net samen met die opa dan van die jongens... Dat waren een soort superhechte band. En daardoor hebben ze ook de bandnaam vernoemd daarnaar.
1: Maken ze vast ook wel nummers over, denk ik. Muziek over, toch? Zal wel een thema zijn, denk ik. Ja, als ook de bandnaam daarnaar vernoemd is.
0: Ja, ze hebben ook vroeger dan, omdat die predikant was... samen met, weet je, van die... Van die gospel samengewerkt van de kerk en zo. Dus ja, ze zijn best wel kerkelijk aangelegd daarin. Maar wel, ja, ik wist het niet. Maar wel leuk dat ze dan je vader en opa eert op zo'n manier.
1: Zeker. Ja, dat is inderdaad, dat is mooi. Volgende.
0: Ja, daar is hij. Inderdaad, het wordt wel heel heet in de slaapkamer. En dat slaat natuurlijk op Sex on Fire. Dat kon natuurlijk niet uitblijven.
1: Hij kon niet uitblijven.
0: Ja, ik twijfel inderdaad tussen deze, de vierde en de vijfde. Moet ik eerst doen?
2: Ja, kijk, bij die vijfde had ik hem natuurlijk geraden.
0: Want hintje nummer vijf, dat was...
1: In de slaapkamer wordt het heet met die kale, of?
0: Nee, ik zwier al rond en keek altijd naar beneden.
1: Wauw.
0: En dat I've been roaming around, dat is always looking down.
1: Ja, dat is inderdaad helemaal een kennis.
0: Maar misschien inderdaad dat ik die op kunnen draaien. Maar ik vond deze ook niet per se in één keer.
1: Nee, zeker niet.
0: Als in Daan, die kreeg kortsluiting.
1: Maar Daan, hebt dit nummer gedaan, begrijp ik.
2: Ja,
0: op dit nummer gedaan.
2: Nou ja, ik heb alles met dit nummer gedaan. Nee, met mijn band...
0: Het is zo makkelijk.
2: Heb ik dit nummer echt heel vaak gezongen, ja. En gespeeld.
1: Geweldige platen.
2: Ja,
1: echt sterk, geweldige sterk nummer. Ja, nee, jongens, er is niks anders dan...
3: Heerlijke plaat.
4: Ja. Dit is de nieuwe Duintjes Radio.
0: Leuk.
1: Ja. Ja, nog twee nummers. Twee nummers in het vat voordat we gaan naar het deuntje van de week. Ja, wie zijn dan die twee nummers die we daarvoor gaan draaien? Zometeen hoor je de nieuwste van Barry Can Swim. Is ook wel een beetje vriend van de show aan het worden, hè? Denk
0: ja, zeker inderdaad. Volgens mij ken jij hem ook persoonlijk inmiddels.
1: Ik ken hem inmiddels persoonlijk, zeker. Wij zitten op zwemles met z'n tweeën.
2: Ik ben bijna Becky Can Swim.
1: Oké.
2: Too soon.
1: Ja, Where Will We Land? Dat was zijn allereerste album. Die werd zelfs genomineerd voor de prestigieuze Mercury Prize in Engeland. Dus dat zegt ook wel wat. Tweede album is vorig jaar verschenen. En album 3 hopen we met z'n allen dat hij er ook weer aankomt. Dance, Dance, Dance. Zijn vorige single was zelfs deuntje van de week hier bij ons.
0: Dat is echt... Hij timmert echt aan de weg.
1: Ja. En live is die man ook één groot feest. Dus die hoor je zo meteen. Het is best wel een bijzondere titel. I Could Be Madonna heet het album. Of het nummer.
0: Ja, dat is echt zo'n... Ik vind dat gelijk al zo'n soort van classic titel van zo'n nummer.
1: Het is inderdaad...
0: I Could Be Madonna, dat klinkt gewoon...
1: Je kan er iets bij verzinnen of zo. Ja, ik weet niet.
0: Ja, als in het klinkt gewoon als een klassieker.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Als in het is een nummer niet eens een dag oud. Maar dat maakt niet uit.
1: Tot niet eens, nee. Maar eerst gaan we naar Nederlands trots. Want dat kunnen we wel zeggen. Op dit moment is ze aan het toeren in Engeland. Ze geeft ook allemaal interviews in het buitenland. Isabel van Gelder komt gewoon hartstikke uit Nederland. Amsterdam wel te verstaan. Het is een Nederlandse singer-songwriter. Schrijft het merendeels van haar muziek samen met Simon de Wit, Belengs. En het is gewoon onze eigen Olivia Dien, denk ik, zoals je het een beetje mag zeggen. Gaat een hele mooie carrière tegemoet.
0: Ja, internationale carrière.
1: Zelfs een internationale carrière. We gaan er naar luisteren, maar het leuke is, ik zie er net op de gang, volgens mij komt ze aanlopen.
2: Is dat zo?
1: Zou je er hebben?
0: Hey.

0: klassieker.
1: Ook al. Ook al. Het wemelt van de klassiekers. En dan voor onze eigen Olivia Dien, Isabel van Gelder. Kissing You Away. Nog één nummertje. Dus zeker niet de minste.
2: Het deuntje van de week.
1: Tja, het duurde denk ik een jaar of vijf, 2021, toen verscheen het laatste album, I Don't Live Here Anymore. Dat was de naam van dit album. En een jaar of twee, tweeënhalf geleden ben ik nou echt tot over mijn oren verliefd geworden op de band The War on Drugs.
3: Ja.
4: Nou, ik moet zeggen, jij zet niet heel vaak dingen op Instagram.
3: Nee.
1: Dat is waar,
4: en ja. Ik zag opeens een story voorbij komen van Joey. Ik denk, zo die.
1: Er is wat gaande.
4: Er is wat gebeurd. En toen stond er inderdaad.
1: Nou, er is ook wel gebeurd.
4: Precies wat je net zegt. Ja. Dat je echt.
3: Hij is hij heeft de liefde verklaard.
1: Ja. De liefde weer verklaard. Ja, ja, de nieuwste single dus van The War on Drugs. En de album 6, die zit in de pijpleiding. Hij komt eraan. De laatste handen worden eraan gelegd. Ja, die komt er dus aan. Er hoort natuurlijk een nieuwe single bij. En de gasten die stonden op Rock Werchter dit jaar. En daar opende de set met een onbekende plaat. En dat is natuurlijk heerlijk voor fans. Ja. En dat was dus Who's Dead. En toen vond ik hem al geweldig klinken. Ja, en de Grant Duciel, die is de zanger van deze band. Die heeft ook het laatste album van Sam Fender geproduceerd. Dus heeft zeker niet stilgezeten. Maar deze band is al een jaar lang delen ze gewoon beelden, foto's uit de studio. Ja, dan word je natuurlijk helemaal simpel als fan zijn. Dan denk je van, ja, wanneer komt het
4: nu?
1: Ja,
4: precies.
1: Maar goed, dat moment is dus vandaag verschenen. Ja, The War on Drugs. Het is een band die... ik zeg altijd, het is muziek voor de oude ziel gewoon. Dat is echt wat het is. Laat ik die nou net hebben. Dus,
3: ja, ik wou dat niks zeggen.
1: Dus je wilt niet zeggen, nee. Maar fantastisch. Het is... ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen qua genre. Maar het is... we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Ik denk dat dat het best is. Koen, hartstikke bedankt. En Daan, hartstikke bedankt.
3: Jij ook bedankt.
1: En wij gaan er dus uit. Ze zijn eindelijk terug. En daar zijn we heel erg blij mee. Album 6 gaat verschijnen. En als je dit geluid hoort, dan is het eigenlijk wel zeker te zeggen dat het niet gaat vernieuwen of zo, maar het is gewoon weer hetzelfde. En dat is een hele geruststellende gedachte. En dat is heel fijn. De nieuwste dus van The War on Drugs hier bij ons. Het deuntje van B. Hoe is dat? Tot de volgende.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
5: aan de bar met Dylan en Koen.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: nummers geremake of dubbel gemaakt. Dus daar gaan we even naar kijken. En ik heb nog iets over Zwitserse grond gehoord. Maar eerst de dubbele nummers. Er is al een paar maanden een nummer van Damoadou en Jan Smit. Tuintje in mijn hart. Deze dus. Maar dit is dus de originele.
1: Yeah man.
0: Maar er is dus een nieuwe gemaakt. En die heeft Freddy Morena met Damoadou gedaan. Dat is deze.

0: Dat was hem, Tropical Danny met de ultieme zomerkraker van 2006. Toppertje! Ja, je gelooft het bijna niet, maar deze track is alweer bijna 20 jaar geleden in de hitlijsten. Stond hij in de hitlijsten? Nou, weet je nog, juni 2006? Heel Nederland liep ineens met zo'n vlugelachtig flesje of een glas rood vodka met Red Bull in de hand. En allemaal dankzij deze twee Amsterdamse studenten die eigenlijk maar wat stonden te dollen in de studio. Het legendarische verhaal gaat nog steeds dat Giel Beelen, deze track meer dan 2 uur lang achter elkaar op de radio heeft afgespeeld.
1: Waarom lieg je tegen mij?
0: Nee Joke, ik lieg helemaal niet. Giel Beelen heeft het echt gedaan. En ja, tja, dan wordt het natuurlijk wel echt een onwijze zomerhit. En nog steeds een guilty pleasure. Waar stiekem iedereen nog steeds woord voor woord alles mee zingt. Nou, dan gaan jullie sowieso de volgende plaat leuk vinden. Dat is ook weer zo'n dubbele. Want ja, ik heb net Tuintje in mijn hart gehad van De Mago en Jan Smit. En van Freddy Morena en De Mago. Damadu.

0: Ricky Martin met Living La Vida Loca.
1: Ciao tutti. Buongiorno. Daar zijn we weer.
0: Buongiorno, daar zijn we weer. En leuk dat je nog steeds luistert naar Aan de Bar Radio met Dylan en Koen, met zonder Dylan. Nou ja, ik vroeg me wel even wat af. Want mijn kledingkast is echt een rotzooi soms. Soms is het ook heel netjes. Het kan misschien aan mij liggen. Maar de Zwitsers, die zijn helemaal gek geworden. Want je kent het wel, je bent je kledingkast aan het opruimen en je komt een oude onderbroek tegen waar je bijna... Waar bijna allemaal gaten in zitten, strepen, lijn. Maar wat moet je ermee? In de textielbak? Nee joh, je begraaft hem in de achtertuin. Ja, je begraaft hem in de achtertuin. Althans, dat is precies wat duizenden Zwitsers de afgelopen tijd hebben gedaan op verzoek van serieuze wetenschappers. En de resultaten van dit gigantische onderbroekenonderzoek zijn zojuist bekendgemaakt. Wat blijkt nou? De onderzoekers wilden meten hoe gezond de Zwitserse bodem is. Dus stuurden ze duizenden vrijwilligers op pad met 100% katoenen, witte slip en een schep. Die moesten ze 2 maanden onder de grond begraven. En het onderzoek was dus... Als de grond gezond is, betekent dus dat er genoeg schimmels, wormen en bacteriën in zitten. Dus hoe gezonder de grond, hoe meer het de onderbroek verteerd had moeten zijn. Nou, hier is de uitslag. De Zwitserse bodem is hartstikke levendig. Sommige slips kwamen terug als een soort kantwerkje. Van anderen was alleen een elastische band nog over. Dus mocht je dit weekend met je partner in de tuin graven... stop ik ook meteen een onderbroek in en kijk hoe gezond de grond is.

0: hier in Nederland is. Nou, genoeg gelul over grond en Zwitsers en onderbroeken. We gaan weer lekker luisteren naar Lucas en Steve met Yannick. You don't have to like it.
1: Voel de zon uit je speakers. Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: Punjabi MC Mundani De Bakke.
1: Ja. Ik vind dat we het nog allemaal aardig rustig hebben gehouden. En we zijn hier bij Aan de Bar Radio wel om je klaar te maken voor het nachtleven. Dus wie kan dat dan ook anders dan Pink met Get the Party Started?

One More Time van Daft Punk. Ja. Zullen we hem nog een keer doen? One more time. Nee, grapje. One more time. Nee, die wilde ik niet. Ik wilde DJ Chesto met Insomnia. One more. I can't get no sleep. So. Insomnia met DJ Chesto.

0: dit was een voorproefje voor het tweede uur. Dus blijf vooral luisteren. Maar nu eerst...
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
4: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
3: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu...
2: Aan de bar met Dylan en Koen.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Mix.
1: Ja, das wird Pumpe, wenn ich so move.
0: Ja, en leuk dat je weer luistert naar Aan de Bar Radio met Dylan en Koen. Vandaag met zonder Dylan. Ja, Dylan heeft me vandaag gewoon een beetje alleen gelaten. Maar het mag allemaal, want hij is in Duitsland. Deine Deutschers. Hij is bij de buren. Ik weet niet wat hij daar aan het doen is. Een berg aan het beklimmen of gewoon, lekker aan het terras met een biertje. Dat moet hij zelf weten. Maar ik ga jullie even meenemen wat wij allemaal dit tweede uur van Aan de Bar Radio gaan doen. En dat is, we gaan even kijken wie er vandaag allemaal jarig is. Is geweest, want ja, je kan ook in de ochtend geboren zijn. En daarna heb ik nog iets staan over een of andere pastamachine, maar dat later meer. En koffiepauze. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar laten we maar eerst gaan naar de jarigen vandaag. Ja, want het is vandaag de 11e. En dat betekent dat we weer een flinke lijst hebben met jarigen. Wie blazen er vandaag de kaarsjes uit? Dat ga ik jou vertellen. Als eerste onze eigen presentator en programmamaker, Reven van Dorst. Reven viert vandaag zijn 42e verjaardag. Gefeliciteerd, Reven. Stuur wel even een kaartje. Dat is kapotzegel. Ook actrice en zangeres Dicky Kolen mag trakteerde vandaag, 54 jaar geworden. Zo, wat een leeftijd. Al over de helft van je levensjaren. En als we dan ook nog eens over de grens heen kijken. Want daar zijn ook weer een paar gigantische wereldsterren jarig. Wat dacht je van de Amerikaanse topactrice Ada J.P. Hansen? Onder andere bekend van Empire. Zij viert haar 56e verjaardag. Ook in de 50, dus poepoe. En ook rapper Ludacris, die je natuurlijk kent vanuit Fast and Furious, viert feest. Hij is vandaag 49 geworden. Nog geen 50, dus hij kan nog. En als afsluiter hebben we de muzikale grootheid Moby. De legendarische producer en artiest tikt vandaag 61 aan. De 61 jaar. Aan alle jarigen van harte gefeliciteerd. Maar ja, welke tijd het nog lang niet is kerst.

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: Groei je nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: een snelle met de laatste. Ja, en dan is het weer zover. Dat was de laatste.
1: Of nee, toch niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Maar ik heb wel een leuke tip als je indruk wil maken op je schoonfamilie dit weekend. Nou ja, je zou dus van scratch pasta kunnen maken met bloem
0: en een eitje en de hele mikmak. Zo in een kom en dan gaan kneden.
1: Nou, wat doe je? Je rent naar de winkel en koopt een glimmende pastamachine van 80 euro. Gebruik je hem één keer. En vervolgens staat dat ding 5 jaar lang te verstoffen in het keukenkastje. Is dat herkenbaar? Nou, er is dus nu een kookwinkel en die heeft toch een goed idee? Die heeft dus de perfecte oplossing hiervoor. Zij zijn dus begonnen met uitleenservice. Ja, echt, net als in een bibliotheek, maar dan voor je keuken. Je kunt er gewoon als member een pastamachine, een luxe picknickmand of zelfs een compleet feestpakket voor je weekend lenen. Ideaal voor je portemonnee. Top voor het milieu. En dat scheelt ook weer een hoop ruzie thuis over een overvolle rommelkast. Ik zeg, fantastisch idee. Alleen hopen dat de volgende lener de pastamachine wel een beetje fatsoenlijk heeft afgewassen en geen rare dingen erin heeft gestopt. Nou ja, dat hoop ik ook niet. Wie stuurde dit in? Rens? Nou, ik ben eigenlijk wel weer helemaal klaar met dit rustige gedoe. Dus laten we even gaan luisteren naar Outsiders met Free.

0: Morgan Citri met Say My Name.
1: Okay, let's go.
0: Okay. Ja. Het is weer tijd voor de kleine koffiepauze. De kleine koffiepauze nemen Dylan en ik altijd even tussen het sporten door, als we net even een uurtje of anderhalf uur kei en keihard hebben getraind. En dan gaan we gewoon even zitten en gaan we even over voetbal praten. En we zitten alweer in de zesde speelronde. En ja, er gebeurt van alles. Want ja, de zesde speelronde is vanavond geopend door Alkmaar, waar de koploper AZ tegen opneemt. In Alkmaar, waar de koploper AZ opneemt tegen Willem II. AZ die al ongeslagen is. En eigenlijk gewoon, weer met een 3 punten naar huis wil. Maar ja, de Tilburgers, die snakken naar hun eerste 3 punten. Dan kijken we nog even terug op de vorige speelronde. Dan zien we dat PSV de kraak tegen Ajax met 1-3 won. En terecht. Ik zal hier heel veel mensen mee boos maken. Maar nou ja. En Feyenoord pakte de volle buit bij NEC met dezelfde cijfers. En AZ trok de spectaculaire tegen Heerenveen met 2-3 naar zichzelf toe. In de stand gaat AZ dus volle bak als koploper. Met 15 punten uit 5 duels. Nou, als dat geen applausje verdient. Yeah.

Ja, ja, ja, dank jullie wel. En gevolgd door PSV met 13 punten. Iets minder, maar een verrassende derde. Dat is toch FC Groningen. Die bezet gewoon tot nu toe nog steeds de derde plek. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dank jullie wel. Maar aan alles komt een einde. En ook aan deze koffiepauze. En dan staan Dylan en ik weer op uit, nou ja, van de bank af. We hebben ons koffietje op. En dan gaan we weer de sportschool in. Koffiepauze!

0: Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Dit is een lekkere beuker.
3: Ja, dat was het zeker. Maar we gaan nu even weer een klein beetje adempauze houden. Want ja, we beuken dit uur door. Dat is niet normaal. Dus we gaan nu naar Erik van Klinken. You never walk alone.

0: Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Ja, en dan zijn we alweer bij de laatste 10 minuten aangebroken. Wat jammer nou. Maar niet getreurd, want deze week is het... Zo. Zijn wij er woensdag ook met de boterrace. Dylan en ik zullen de boterrace, of de Viking race... Ik weet niet wat hier in de Rijn gaat plaatsvinden. Zullen wij verslag van doen. En dan kan je gewoon 2 uur lang nog een keer naar ons luisteren. Nou, het blijft erg stil.
3: Wat een publiek, wat een publiek.
2: Maar... wij zijn nog niet klaar met deze avond, nee. Wij gaan nog... laatste 10 minuten, zei ik, hè? Laatste 10 minuten er nog helemaal doorheen knallen... waardoor jij perfect je weekend in kan luiden. Dus... het volgende nummer waar we naar gaan luisteren. Ja hoor, daar is hij. De man die al 30 jaar lang de koning van Volendam is. Dit is Jan Smit. Jan Smit. Met Verdiende voor het Leven. Dit is een fantastisch nummer over je

Maten die altijd steunen, samen lachen in de kroeg. En natuurlijk Jan. Maar ja, op dit moment zit ik hier dus helemaal in mijn eentje in de studio. Gelukkig heb ik de luisteraars en Jan.

De Cheerio Summer Mix met DJ Larita en Afro Bros. Ja, en dan zijn we alweer aan het eind gekomen van Aan de Bar Radio met Dylan en Koen. Maar dan vandaag met zonder Dylan, want die zit in Duitsland. Ja, wat een dag. We hebben het over van alles gehad. Van pasta tot aan grond in Zwitserland. Nou ja, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik wel. En dan nog even één plaat om het weekend echt goed in te starten en lekker te genieten.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: difference.
1: Do you think I'm stupid?

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte

0: oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.